0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers.

0: van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen. Maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Nou!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw

0: doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder.

0: verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals dwingende controle en stalking, strafbaar maken. Het kabinet verwacht dat daders hiermee sneller vervolgd kunnen worden, dat het huiselijk geweld en vrouwenmoord kan voorkomen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. In de Maas bij Elslo in Limburg is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden. Het wordt 22 tot 27 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, hij ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 7 kilometer file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De VS en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een Belg van 25 was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Hij werd later gevonden door duikers. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburger en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Een uur vertraging door de werkzaamheden op de A44 is dat. Op de N99 Den Oever richting Den Helder. 2 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De weg is dicht bij Den Helder. En er is een omleidingsroute U77 op de N208 Sassenheim-Haarlem. Bij de aansluiting met de N207 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om een niet voorgeschreven middel. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, want nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip uit Curaçao heeft onder meer een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Het weer, zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging weer op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer stilstaand verkeer. En dat komt door de werkzaamheden op de A44. Op de N201 Uithoorn-Hilversum tussen Meidrecht en de A2 4 kilometer file. N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de A44 2 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds veel vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file, drie kwartier extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10 knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en een kwartier vertraging. N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom bij Leimuiden een kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem, een kwartier vertraging bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Rob de Graaf en naast mij zit Carina Veren.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Carina. Wat gaan wij het eerste uur allemaal doen?
1: Het eerste uur. Nou, ze zit er al.
0: Ja, de hele familie.
1: Ja, de hele familie. Lea, Rebecca en Guido Weidema, die zijn hier om te vertellen over de nieuwe single van Lea, What is Below. We zijn heel benieuwd. Daarna Sabrina Vermeulen met een pop-up artikel. En wij zullen ook luisteren naar een opgenomen interview met Julia Heijmans op het strand. Dat is dan door mijzelf met Julia. Een hele goede golfsurfster.
0: Ja, hè? Dat, ja. Je hebt haar geïnterviewd.
1: Ik heb haar geïnterviewd. En ja, ik had haar eigenlijk wel willen zien surfen. Maar ja, dat is lastig praten.
0: Ja, ja. Of je moet op de plank gaan staan.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dat lukt vaak niet.
1: Dus we hebben heel veel zin in eigenlijk.
0: Ja, super.
1: Dit eerste uur.
0: Nou welkom Rebecca en Guido. In ieder geval, jullie zijn de sterren van de ochtendshow, zeg maar. Voor wie niet weet wie Rebecca of Lea is. Lea, vertel eens iets over jezelf.
2: Oh, iets over mezelf?
0: Uh-oh. Ja. Uh-oh. Dat is heel lastig.
1: Je hoeft niet alles te vertellen, hoor.
2: Oh, dat is goed. Dan hou ik het beknopt.
3: Grote lijnen,
2: ja. Ik ben Lea en ik woon eigenlijk al mijn hele leven hier in Zandvoort. Mijn moeder die noemt mij altijd een beetje Crea Bea Lea.
1: Oh, één.
2: Ja, precies dat.
1: Crea Lea.
2: Crea Bea Lea, Rebecca. Dus dat eigenlijk. Ik zing veel en ik
0: acteer. En je speelt een leeuw.
1: Ja. Ja, ik heb haar laatst Anne Frank zien spelen. Fantastisch.
2: Dankjewel.
1: Maar dat je dan ook nog zingt. Schrijf je ook je eigen liedjes?
2: Ja. Ja, uh-huh. Dus Waters Below heb ik ook zelf geschreven. En hiervoor eigenlijk mijn allereerst geschreven nummer was Memories voor mijn opa.
0: Ja.
2: Die was komen te overlijden. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik een soort muziek aan het schrijven was. Mijn lied aan het schrijven was. Daarvoor was het wel veel, al vanaf kleins af aan, improvisatie. Dat kwam er allemaal wel uit. Daar is ook zo'n verhaal over op Koningsdag. Dat ik stond te zingen en dat mijn vader dacht, nou, ik zet meteen mijn koffieschoteltje ervoor. Kijken wat daar gaat gebeuren.
1: En?
0: Rijkdom.
2: Nou, dat liep, wat ik heb gehoord, liep het op zich wel lekker.
0: Kijk, ja. Ja, heel goed.
1: Dus, dat is een nieuwe microfoon kopen.
2: Ja, ja, precies. Eigenlijk ben ik met het schrijven van liedjes nog best wel wat minder bekend dan met verhalen of theater. Stukken.
1: Maar wat zijn jouw inspiratiebronnen dan om tot nummers te komen?
2: Nou ja, dat is eigenlijk weer een. Ja, dat, ik speel met mijn vrienden veel Dungeons and Dragons of Pathfinder. Echt van die spellen dat je gaat zitten en je bouwt een karakter. En je doet even alsof je een elf bent en magie kan
0: beleven.
2: Beleven, ja, precies. En eigenlijk wat ik nu veel schrijf en wat Waters Below ook is, is dus een nummer geschreven vanuit het perspectief van het karakter wat ik daarin speel.
0: Okay.
2: De dingen die zij dus in die wereld eigenlijk meemaken en hoe ze erover nadenken.
0: Nou, als ik het goed heb begrepen, Lea, was het eigenlijk helemaal niet bedoeld wat je had geschreven om uit te brengen in de vorm van een song, zeg
2: nee,
0: maar.
2: Nee, klopt. Nee, ik heb het toen dus geschreven voor een vriend van mij voor dat spel. Die zei, joh, ik wil een verhaallijn in, maar ik weet niet zo goed hoe. Jouw karakter, die doet magie met haar stem. Kan jij even een liedje schrijven? En toen zei ik, ja, ik kan dat even.
0: Dat doe ik wel even.
2: Dus daarvoor heb ik het eigenlijk gedaan. En dat was helemaal tof. Maar ja, het was eigenlijk bedoeld voor 5 mensen aan de tafel.
0: Ja.
1: Dus meer een vriendendienst?
2: Maar ja,
0: eigenlijk wel, hè?
2: Ja, en eentje die ik zelf natuurlijk ook heel tof vond. Anders dan had ik het niet gedaan.
1: Ja, want je hebt dus tijd over om ook echt dan aan dit verzoek te voldoen.
2: Maar het is net waar je prioriteit
1: ligt. Ja,
0: precies.
1: Okay.
0: Heel goed. Heel goed.
2: Toch hierheen.
0: En dan komt er enige Guido in je leven.
2: Ja, dat heeft dus jarenlang heeft het gewoon in mijn computer gestaan. Een paar regels tekst waar we soms nog eens naar terugkeken.
0: Ja.
2: En dachten, oh ja, dat was een leuk moment. En mijn moeder had al vanaf dat moment gezegd, joh, doe er nou wat mee. Ga nou. Toen zei ik, nee, is niet de bedoeling, laat maar.
1: Goed zo, moeder.
2: Toen, ja, en toen hoorden wij een beetje magie van Guido, samen met Esther Verhagen. En het was mijn moeder die zei, hey, maar hier zit ook wel een beetje een soort Keltische klank in. Zoals je goed luistert naar, en ik ben zelf ook helemaal verliefd op dat nummer, hoor, trouwens. En zo kwamen we eigenlijk bij Guido met, nogmaals, weer mijn moeder die zei, ik ga hem gewoon een beetje sturen.
1: Ja. Nee, maar dat is het ook, hè? Gewoon doen.
0: Doen, durven.
2: Ja.
1: Dat vind ik ook.
2: Nou ja, en daar begon het eigenlijk allemaal echt een beetje te lopen.
1: Leuk. En hoeveel tijd hebben jullie daar samen aan besteed om tot dit nummer dan zo te komen met de goede muziek erbij?
2: Oeh, jeetje.
1: Ik bedoel, ja, hebben jullie heel vaak moeten afspreken?
2: Ja, we hebben wel meerdere malen afgesproken. In het begin ook om goed te bespreken. Hè, wat is het nummer nou? Een paar keer voorgezongen. Dan kwam Guido met zijn gitaar om alvast wat dingetjes uit te proberen en op te schrijven. Maar die eerste paar keer, en dat vind ik ook heel fijn aan de samenwerking met Guido, dat is eigenlijk het hele proces ook zo geweest. Mm-hmm. Heeft Guido bij mij heel duidelijk gemaakt, het is van jou. Het is jouw tekst, jouw melodie. Hij zegt, we gaan er wat van maken. Maar op elk punt dat jij denkt, nee, dit is niet wat ik bedacht had, of weet ik wel, hij zegt, dan geef je het meteen aan. Mm-hmm. En die eerste paar keren waren ook, denk ik, even kijken naar de tekst. Want dat kan hij ook nog, dus dat is ook heel fijn. Ik had volgens mij één woord. Hij komt naar me toe, hij zegt, Lea, die moet je anders vertellen. Hij zegt, want 70 is geen woord, maar 70 is wel een woord.
1: Oh, ja.
2: Weet je, dat soort dingetjes.
0: Ja, dan ga je elkaar helpen.
2: Ja, het is fijn om dan iemand te hebben die even luistert en zegt, ja, maar wacht even, als we hier een kleine verandering in maken, dan gaat het helemaal goed.
0: Nou, Guido, jij maakt zelf ook muziek, hè, onder de naam Rock of Ruk. Hoe moet ik het
3: Dat is een O met twee puntjes.
0: Ja, precies, dat vandaar mijn twijfel. Ja.
1: Oh, dus ik heb volgens mij in een restaurant in IJsland gegeten en die heette Ruk.
3: Oh, jou ja, wat grappig. Ja.
1: Want wat betekent Ruk?
3: Nou, in dit geval is het gewoon een. Het was mijn bijnaam op de middelbare school.
1: School is Ruk.
0: Ja, school is Ruk.
3: Nou, dat was eigenlijk nog makkelijker. Ik hield van rockmuziek.
1: Oh, ja.
3: En Motorhead, dat was toen een van mijn favoriete bands. En die hebben twee puntjes op de O.
1: Oh, ja.
3: En toen zijn ze me Ruk gaan noemen.
0: Ja, ja.
3: En ik heb dat eigenlijk altijd gehouden als een soort geuzennaam, zeg maar. Ja.
0: Grappig.
3: En als iemand ook zegt dat mijn muziek Ruk is, dan zeg ik, nou, inderdaad.
0: Dan ben ik aangenaam.
1: Ja. Dan zeg je, dankjewel.
0: Ja. Hey, en is het de bedoeling dat jullie meer gaan samenwerken? Lea, hoe zie jij dat voor je? Of Guido, hoe zie jij dat voor je?
3: Nou, ik vond het ten eerste de samenwerking hartstikke fijn. Want Lea had natuurlijk een heel mooi nummer geschreven.
0: Ja.
3: Een goede tekst en een prachtige melodie. Daar moest nog natuurlijk wel muziek bij komen.
0: Ja.
3: Dus ik heb daar een arrangement omheen geschreven. Dus ik ben gewoon een paar keer meegegaan. Eerst het gitaarwerk, want het leunt wel heel veel op akoestische gitaar, het nummer. Totdat Lea zelf tevreden was. Want wat Lea zelf ook aangeeft, dat vind ik heel belangrijk. Dat mensen tevreden zijn over hun eigen nummer.
0: Ja.
3: Want ik kan wel mijn ideeën daarop loslaten, maar dat kan soms enorm botsen met.
0: Ja.
3: Een heel klein voorbeeld. Mijn dochter schrijft ook liedjes. Nou, ik had heel veel aandacht aan een arrangement besteed. En toen
0: zei ze, het is Ruk.
3: Het komt zo de prulbak in. En ik vind dat prima, want zo moet het ook.
1: Ja.
3: En dat was met Lea ook. We hebben dingen gefine-tuned. Ik heb het nummer iets uitgebreid met een intro en een outro. En een solo in het middenstuk. Maar de tekst, de melodie, alles is van Lea. En ik vond het hartstikke mooi. Dus ik begreep dat ze nog wat nummers op de plank heb liggen. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Dus
0: kom maar op. Goede samenwerking. Ja, fantastisch. Ja. Nou, dan gaan we nou eindelijk naar jouw nummer luisteren. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit gehoord. Dus ik word ook graag verrast
2: nu. Oh, kijk,
0: dus nu.
2: Ik zie jouw eerlijke reactie.
0: En jij gaat mijn hele eerlijke reactie zien. Ja. Maar let op, ik kan heel goed toneel spelen. Maar nee, het zal ongetwijfeld fantastisch zijn.
3: Ik kan niks meer veranderen.
0: Nee, heel goed.
1: Nee, dat kan niet.
0: Absoluut niet. Pim, mogen we jou vragen het nummer in te willen starten?

0: Wow, gefeliciteerd. Geweldig.
1: Heel mooi.
0: Ja, super.
1: Ik heb er wel een beeld bij.
0: Zo, ja, hè? Zeker. Ja, heel
1: ja,
0: mooi. En net tussen jouw draaien van je plaatje liet je ons ook nog weten dat je gaat optreden. Dus wanneer en waar?
2: Ja, ja, klopt. Nou, het is, ja, daar zat ik dus ook even over na te denken. Toen dacht ik, het is eigenlijk allemaal voor openingen van dingen. Dus in juli open ik op 16 juli in Haarlem voor een beetje de Pride, het idee, de Poolse kunstlijn.
0: Ja.
2: En dat doe ik de 21, of de, zo, de, ja, wel de 21ste hier in Zandvoort ook.
0: Ter gelegenheid van wat?
2: Ja, ook een beetje instart van de Pride.
0: Oh, voor de Pride, oké. Okay.
2: Ja, wow. Ja, dus Fred Roosbart, die kwam heel lief naar me toe. Die zegt, ik heb je nummer gehoord. Ja, kom maar.
0: Kijk.
2: En in september open ik het Flirt Festival. In, oh, waar zit dat ook alweer?
3: In Heemstede.
0: Oké. Okay.
2: Van Vera Bruggeman. En dan open ik dus met dit nummer. En dan ren ik heel snel in mijn waarzeggerskleding naar het hoekje waar ik ook zal gaan waarzeggen die dag.
0: Ja.
1: Je bent wel heel veelzijdig, hoor ik.
0: Ja, absoluut.
1: Waarzeggen, toneelspelen.
0: Hey, en je single is al uitgebracht? Of wordt die nog uitgebracht? Nee, moet die nog uitgebracht worden?
2: Is al uitgebracht.
0: Op Spotify.
2: En YouTube en Tidal. En de
1: goed gedaan.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat je heel veel volgers gaat krijgen. Dat er heel veel gedownload gaan worden. Althans, dat hoop ik voor je.
1: Ja, want kunnen we je volgen op Instagram ook? Of heb jij geen account?
2: Ja, ik heb een account, maar hij is wel gesloten. Maar het kan. Ja,
1: nou, ja nee,
0: ik zou zeggen, open hem weer, want iedereen probeert je nou te bereiken.
1: Account, kan je foto's maken van je mooie optredens. Dat is wel leuk.
2: Dat is ook zo, ja.
0: Ja, en dan natuurlijk de hamvraag. Wanneer kunnen we jouw tweede of jouw derde nummer gaan verwachten?
2: Nou, ik heb...
0: Want Guido staat te popelen.
1: Ja.
2: Ja, ik zelf heb echt helemaal geen haast daarin. Ik ben nu dus inderdaad ook wel een beetje aan het schrijven en oude teksten aan het bekijken of ik die kan gebruiken. Maar het is eigenlijk alleen maar als die inspiratie me raakt en als ik er zin in heb. Het hoeft voor mij niet met een soort deadline aan de gang te gaan. Ik studeer ook nog en ik werk op een super toffe naschoolse opvang.
0: Druk dus.
2: Ja, ja. En dit, kijk, ik vind het hartstikke leuk om het te doen en om het te maken. Maar als dat nog een jaartje duurt, dan is dat ook helemaal geen probleem.
0: Wij hopen van niet dat het niet zo lang moet duren, hoor.
1: Dat eigenlijk op een album.
0: Ja, dat feitelijk wel.
2: Ja, het zou wel zo zijn dat als ik nog een keer iets wil uitgeven, dan zit er toch al wel een beetje in mijn hoofd dat het niet meer een single wordt, maar het liefst een EP.
0: Ja. Nou, Guido, je moet aan de bak.
4: Ik kijk er naar uit.
0: Heel goed.
4: Het werkt ontzettend prettig samen met Lea. Niet alleen dat ze een hele goede zangeres is, maar... Nee. Ze werkt ook ontzettend snel als we kijken naar de opnames van dit nummer. Zij heeft dat zo snel goed ingezongen. Echt.
0: Ja.
4: Moet ik ook even de recording engineer noemen.
2: Zeker.
4: Want die heeft dat, Eden Grauw.
0: Okay.
4: Die heeft dat allemaal
1: Eden, ook een oud-leerling van mij.
0: Jij brengt wat voor, Carina.
1: Allemaal creatievelingen.
4: Ja, maar we hebben dat eigenlijk samen met z'n allen gemaakt.
1: En, wow.
4: Ook hij heeft uitstekend werk verricht.
2: Ja, en dat was ook, want daar in die studio, ik kwam daar best wel nerveus binnen. En nou ja, Guido was daar, Eden was daar, mijn moeder was er. Ja, iedereen. Die
1: hele familie weer mee.
0: Ja.
2: Maar ik heb daar wel, met name ook door Eden en door Guido, me zo relaxed gevoeld daar. En het was allemaal niet erg en we gingen dingetjes proberen. En het was een hele fijne, open sfeer.
1: Maar is die studio in Zandvoort ook?
2: Ja.
1: Oh, oké.
2: Ja, dus dat was ook heel lekker om de hoek.
0: Absoluut, ja.
1: Ja, dus
0: niet ver reizen.
2: Nee, precies.
3: Wij hebben wel ver lang gereisd.
2: Wij hebben wel ver gereisd. Nee, precies.
1: Oh.
2: Ja, we hebben helemaal rondjes gelopen en zo. Maar we hebben het gevonden.
0: Jullie hebben het gevonden, oké. Ja. Heel goed.
1: Goed
0: nou, met een resultaat wat er mag zijn.
2: Absoluut. Nou, dankjewel.
1: Ga hem nog een keer luisteren straks.
3: Ik wil de productie ook een compliment geven. Echt een goede productie.
2: Nou, zeker. Dankjewel. En dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Want we vertelden net dat Guido zei op elk punt dat ik kon aangeven. Hè?
0: Ja.
2: Volgens mij, jij hebt dit gemaakt en ik luisterde het. En ik zat naar die instrumentaal te luisteren. En ik moest echt even huilen. Ik dacht, dit is het. Dus Guido heeft voor mijn nummer echt perfect ingezien. Oh ja, dit is wat ik hoor en wat het misschien ook
4: het leuke is dat jouw melodie... die je zingt en ook de manier waarop je het zingt, die roept vanzelf dit soort beelden op. Dat hoor je van Carina ook.
1: Ja,
4: en ook de muziek, die vult zich dan eigenlijk vanzelf in.
1: Ja.
4: Want jij zegt van ja, maar ik vind dat jij ook een beetje componist bent. Ja, dat vind ik niet. Want het is jouw melodie eigenlijk die de muziek maakt en niet andersom. En dit voelde ik erbij passen. En ik ben heel erg tevreden over het eindresultaat.
2: Zeker.
0: Nou, kan ik wel alles ervoor zeggen. Twee bescheiden mensen die toch iets moois maken.
1: Ja, daarom.
0: Complimenten, complimenten. Nou, een dochterlief die gaat er natuurlijk ook. En dan heb ik het over de dochter van Guido.
1: Ja, Tara.
0: Die zit er helemaal naast zo van... Wat mogen we van jou verwachten?
2: Oh.
0: Dat is heel eng natuurlijk.
1: Nee hoor, wat gaat daar dan? Ook oud-leerling van mij.
0: Ja,
1: ja.
0: Ongelooflijk.
2: Love it. Ja, vanaf kleins af aan luisterde mijn vader en speelde hij ook altijd heel veel rockmuziek. En daarbij vond ik dat altijd echt heel erg leuk om te luisteren. Dus ik denk zelf dat ik een beetje rockmuziek wil maken, vooral met gitaar erin.
0: Oké.
2: Dat vind ik wel leuk.
1: Dus toch ook een beetje ruk er doorheen.
0: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Nou, wanneer jouw eerste single komt, dan ben je van harte uitgenodigd om samen met je vader en je moeder en weet ik veel wie hier om te komen. Dus van harte welkom.
2: Nou, dank u wel.
0: Nou, heel erg fijn dat jullie er waren. Ja. Nou, we zijn er nou. Kijk aan. Heel goed.
1: Ja, talent moeten we blijven promoten.
0: Ja, altijd koester ook.
1: Ja.
0: Heel hartelijk dank voor jullie komst. En heel veel succes, Lea.
2: Ja, dankjewel. En dank voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. We gaan je zien. We gaan je volgen.
0: Oké, dankjewel.
5: Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.

0: Dankjewel, Pim. Waar hebben we naar geluisterd?
1: Mungo Jerry
0: at
1: the Summertime.
0: Mungo Jerry at the Summertime. Nou, heel bekend, lekker vrolijk
2: ja,
0: nummer in deze warme tijd. Carina, jij hebt een hele sportieve dame.
2: Ja, het was eigenlijk ook wel een beetje een wens van mij. Want 3 jaar geleden had ik Julia Heijmans, daar gaat het over, al geïnterviewd telefonisch. Maar ik was natuurlijk ook benieuwd om haar even live te zien. En het liefst had ik haar op een surfboard willen zien, maar... Ja, dat ging natuurlijk niet. Ze vond de golven maar wat gladjes. Dus dat gingen we niet doen.
0: Niet echt een uitdaging.
2: Maar ik was gewoon ook benieuwd, hoe is het nu? Het is toch een meisje in de puberteit. Ja, ze is nu 17 geloof ik. Maar ze wil zo'n hoog niveau bereiken. Het liefst wereldkampioenschappen, waar ze ook al aan meedoet. Maar wereldkampioen zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Fantastisch.
2: Maar ja, gewoon leuk om haar na 3 jaar weer te spreken.
0: Ja.
2: En hou je het dan ook vol, hè?
0: Ja,
2: om zo op hoog niveau te blijven presteren.
0: Ja, trainen. En daarnaast, gezien de leeftijd, zal ze ook nog wel studeren.
2: En voor hetzelfde geld denk je van... ja, het is wel goed, ik wil uitgaan. En ik wil, helemaal niet meer zo super hard trainen ervoor. Dus, maar dat ga je nu horen.
0: We gaan het interview luisteren, Pim.
3: ZFM, Goedemorgen Zandvoort.
2: Goedemorgen Zandvoort. Ik sta hier op het strand. Zoals jullie misschien horen, staat een klein windje. De golven zijn niet heel hoog, want ik sta hier met Julia Heijmans, onze golfsurfster. En heel leuk dat ze helemaal naar het strand is gekomen voor ons. Maar zij zei meteen, oh nee, dit zijn geen golfsurfen. Klopt dat?
4: Nee, dat klopt. Ja, vorige week waren er wel echt goede golven voor Zandvoort. Maar nu... Het is echt een spiegel.
2: Ja, nee, dat is niks voor jou. Jij moet echt wat hogere golven hebben. Want Julia, ik heb jou denk ik 3 jaar geleden ook aan de telefoon gehad voor een interview. Toen was je ook nog volop bezig met wedstrijden. Hoe is het nu met je?
4: Ja, heel goed. Ik zit nu in mijn laatste week van school eigenlijk. Toetsweek, maar daarna begint het weer met wedstrijden eigenlijk.
2: Wat voor wedstrijden? Ik neem aan dat het geen amateurwedstrijden zijn.
4: Nee, dit zijn wedstrijden meer van het commerciële circuit, maar dus eerst wedstrijden van het commerciële circuit en dan daarna heb ik aansluitend ook het WK en het EK.
2: Wauw, wat hoor ik nou. Echt, dat is heel hoog niveau. Maar hoe combineer jij dat met je school, je werkt en dan nog trainen? Hoe doe je dat? Het is wel inspirerend voor... Iedereen die nu luistert denkt, ik wil ook wel even heel goed gaan sporten, maar wel op een hoger niveau. Hoe doe je dat?
4: Ja, ik vind het altijd grappig als mensen zeggen dat ze geen tijd hebben. Want ik heb eigenlijk, ondanks dat ik dit allemaal doe, heb ik alsnog gewoon tijd over. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om bezig te zijn en verder met school. Als er toetsen zijn, belangrijke toetsen, dan maak ik die in Nederland. En ik kan ook wel een deel vanuit het buitenland maken, dus...
2: Ja, want je gaat ook echt wel voor wedstrijden naar het buitenland. Ik hoorde net op Peru. Hoe lang ben je dan weg eigenlijk? Want dan krijg je dus een soort van bijzonder verlof.
4: Ja, voor echt een WK ben ik meestal zo'n 3 weken weg.
2: Zo.
4: En voor... Maar nu heb ik zeg maar het WK en het EK achter elkaar. En dan ben ik 6 weken weg in totaal. Dat is wel echt heel lang om vrij te nemen van school.
2: Ja, maar je krijgt het wel.
4: Ja.
2: Nou, mooi toch? Ze supporten jou. Maar, en dan moet je dus tussendoor leren? Of heb je dan online... er komt even een tractor voorbij. Dat heb je, hè, op het Zandvoortse strand. Maar hoe doe je dat dan daar? Stel, je bent echt 6 weken weg. Heb je dan dat je mee kan doen online? Tenzij je heel veel tijdsverschil hebt. Dat is dan wel weer lastig. Of krijg je gewoon heel veel huiswerk mee met een schema wat je af moet hebben?
4: Ja... Alles, ik weet zeg maar welke toetsen er aankomen en qua huiswerk wat de mensen op school maken. En dat probeer ik dan wel bij te houden. Maar nu toevallig is het zeg maar dat ik wegga aan het begin van het jaar. Dus dan zijn er gelukkig nog niet heel veel toetsen. Dus dat is fijn.
2: Maar het is ook fijn dat je dus eigenlijk wel heel goed kan leren ook. Hè? Je doet het er maar allemaal bij. Hoeveel moet jij trainen nu voor dit soort hoge niveauwedstrijden?
4: Ja.
2: Hoe ziet jouw week eruit eigenlijk?
4: Nou, eigenlijk altijd als er golven zijn, dan probeer ik erin te liggen. Dus zoveel mogelijk surfen. Maar ja, we wonen hier in Zandvoort en de condities zijn niet altijd optimaal. Zoals nu. Maar daarnaast...
2: Voor ons wel, maar voor jou niet.
4: Maar daarnaast doe ik ook krachttraining. En als er geen golven zijn, hardlopen en zwemmen om op conditie te blijven en zeg maar paddelkracht bij te houden. Oh ja, en skateboarden.
1: Ja, je ook nog. Nou, daar hebben we een hele mooie boulevard voor. Maar heb jij dan, maak je deze planningen zelf of heb je dan iemand die jou daarin stuurt?
4: Nou, ja, ik heb een coach die meekijkt, maar deze planning heb ik wel ongeveer zelf gemaakt. Want die coach weet niet precies zeg maar, hoe mijn week eruit ziet, want die woont niet hier en die volgt mij niet met alles. Maar de planning heb ik zelf gemaakt, maar mijn coach die weet ervan en die heeft ook gezegd van dat het wel goed is. Dus.
1: Want jullie hebben samen natuurlijk wel een doel voor ogen. Want wat is het doel voor het komende jaar? Wat zou je nou, waar zou je nou heel blij van worden?
4: Ja, nou, ik wil niet zeggen dat ik dit jaar wereldkampioen of zoiets ga worden. Maar het lijkt me leuk om zeg maar, steeds verder te groeien in wedstrijd surfen. En steeds een stapje verder en steeds een ronde verder. En dan ja eigenlijk dat voor dit jaar.
1: Want je valt nu onder de junioren, hè? Toch?
4: Ja, nu nog wel. Maar als ik een goed resultaat behaal op het NK, dan is er een grote kans dat ik ook voor de senioren geselecteerd word.
1: Wauw, dat is heel erg leuk. Ja, de mensen moeten jou maar volgen. Hè? Julia Heijmans op Instagram. Dan kun je haar eigenlijk aan het werk zien op de golven. En zwemmen doe je dus ook, ook in de winter?
4: Nou, niet in zee, maar in het zwembad. Oh. Maar ook in de winter, ja.
1: Ja. En heb je dan ook nog een speciaal voedingsschema?
4: Nou, ja, ik probeer gewoon gezond te eten, maar niet echt een strikt schema of zo, nee.
1: Nee. En ik zit me dan ook te bedenken, wat heb je eigenlijk allemaal nodig voor deze sport? Want je zou denken, ach, een bord, dat heb je nodig, dan is het klaar. Maar volgens mij heb je wel iets meer nodig, of niet?
4: Nou, ik denk dat het een beetje onderschat wordt, zeg maar, hoe duur surf is. Want, nou ja, je hebt een bord, een wetsuit, vinnen, een leash, alle onderdelen van de board, maar je hebt ook eigenlijk alle reiskosten. Dat is echt het allerduurste van allemaal. Want
1: word je dan ook wel eens gesponsord?
4: Ja, ik word gesponsord door Nalu, de surfwinkel in Zandvoort.
1: Oh, wat goed.
4: En door Island Tribe, dat is een zonnebrandmerk. Maar ja, ik ben nog op zoek naar een sponsor die zeg maar echt ook financieel een beetje mij zou kunnen ondersteunen. Maar
1: hey, wat een goede oproep. Horen jullie dat? Ze zoekt nog een sponsor.
4: Ja, even reclame maken voor mezelf.
1: Ja, natuurlijk. Ja, heel goed. Want ja, mensen inderdaad, ze onderschatten het. Want hoeveel borden heb jij thuis liggen?
4: Ja, hoeveel zouden zijn? Ik denk een stuk of 8 of zo. Ja. 8, 9, zoiets. Ja.
1: En moet je dat dan ook heel goed onderhouden? Of blijven ze wel gewoon heel lang goed?
4: Nou ja, door de zon verkleuren ze best wel snel. En ja, je moet echt vaak de wax eraf halen, want dat wordt heel snel vies. En zeg maar, door de zon wordt het ook niet meer zo goed. En verder ook wel gewoon goed afspoelen en zo, want anders dan komen er wel zoutresten en dat bijt uit. Ja. Dus, ja.
1: Is het dan zo verschillend met het Nederlandse zeewater en bijvoorbeeld in Peru? Of zeg je, ja, daar is het inderdaad ook heel anders?
4: Nou, ja, in Nederland is het water best wel bruin. Dus ja, dan wordt je bord ook wel sneller vies. Maar ja, dus dat is wel een beetje een verschil met het buitenland.
1: Wat is jou nou jouw lievelingsplek om te surfen?
4: Ja, ik denk,
1: als je mocht kiezen nu, waar zou je dan vandaag naartoe gaan om te gaan surfen?
4: Ja, ik was in december vorig jaar was ik in Peru. En dat was denk ik wel, ik denk dat daar wel de beste golven zijn die ik ooit heb gesurfd. Dus.
1: Want ik hoor ook wel, natuurlijk, ik ben er zelf nog niet geweest, maar Portugal met Nazaré. Die bekende golven die mega hoog zijn, dat wilde ik dus in februari heel graag zien. Maar ik heb het net niet gered qua timing. Maar wat vind je daar dan van? De Portugese kust?
4: Nou, Nazaré, dat
1: is gevaarlijk.
4: Dat is niet echt iets voor mij, denk ik. Dat is net een stapje te groot, die golven. Maar ja, dat is eigenlijk een hele andere soort surfen. Maar Portugal is wel heel, heel interessant. Want mijn ouders zijn ook aan het kijken voor een huis in Portugal. Om daar misschien te gaan wonen. En ik wil misschien ook wel studeren in Portugal. Toevallig in Portugal ook echt.
1: Daar heb je een hele mooie universiteitsstad, hè?
4: Ja.
1: Évora en Coimbra.
4: En Lissabon.
1: En Lissabon natuurlijk, niet vergeten. Oh ja, dat is wel. En dan kan jij dat echt heel mooi combineren. Veel vaker dan eigenlijk hier in Zandvoort. qua weer.
4: Zeker, zeker. Ja. En dan bespaart het ook een beetje op de reiskosten elke keer.
1: Ja, ja. Ik snap het. Nou, wij gaan voor je duimen, we gaan je volgen. Want we vinden het super leuk dat jij dit nog steeds zo volhoudt. Want ja, je bent jong en je kan ook denken van nou, nu gooi ik mijn surfboard in de hoek. Ik heb het gehad. Maar dat is niet zo, hè? Je bent wel volhardend en enthousiast, gemotiveerd.
4: Ja, nee, ik ben niet echt een face-based of iemand die zeg maar afhaakt. Nee, ik ga er wel voor.
1: Jij gaat ervoor, dat is de juiste spirit. Heel erg bedankt, Julia. En nou, nu heb jij vandaag eigenlijk wel een relaxed dagje, hè? Verder.
4: Ja, vandaag wel. Nou, ik moest wel werken, maar...
1: Okay. Dat hoort er ook bij. Kijk, ja. Dat doet ze ook nog, hè? Gewoon ja. Werken. En nog studeren, want je hebt aarskundetoets.
4: Ja.
1: Dankjewel.
4: Dankjewel.
3: ZFM. Goedemorgen, Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, dat was weer een fantastisch mooi nummer. Classique et non. Van wie was dat ook alweer, Pim?
2: Jody Bernal.
1: Jody Bernal weer. Ja, Carina weet alles. Al
2: echt uit mijn tijd.
1: Ja, dat zegt wat over mijn leven. Goed, welkom. Drie gasten hebben wij aan tafel zitten van Pop-Up Art. Drie kunstenaars. Te weten, Sabrina Vermeulen, fotografe. Gonnie Wagner, schilderijen. En Kees Nanne, beeldhouder. En jullie gaan vandaag in het Oude Raadhuis, geloof ik, om 12 uur open om jullie kunsten tentoon te stellen. Zeg ik het zo goed, Sabrina? Ja,
3: perfect.
1: Ja?
3: Ja, zeker. Ja? Ja.
1: Vertel eens wat over jezelf, Sabrina. Hoe ben je zo tot fotografie gekomen?
3: Ja, dat is een lange vraag. ik heb eigenlijk altijd wel gefotografeerd.
1: Ja.
3: Als jong meisje liep ik met een camera. Dat is eigenlijk nooit, daar ben ik nooit meer opgehouden. En op een gegeven moment heb ik besloten om 3 dagen te gaan werken in loondienst. Om daarnaast 2 dagen ruimte te hebben voor de fotografie. En dat is zich eigenlijk steeds meer gaan ontwikkelen richting kunstfotografie.
1: Okay.
3: Dus ik werk vooral als autonoom fotograaf, zeg maar. Ik maak mijn eigen werk. En dat is nu ook te zien in het raadhuis.
1: Ja, en heb je een specialiteit, stillevens of juist...
3: Ik vind het altijd moeilijk om mijn werk te omschrijven eigenlijk. Ik werk vanuit thematiek.
1: Ja.
3: Zoals nu heb ik een nieuwe serie hangen. Dat gaat eigenlijk in één zin over hoe niks ooit echt verdwijnt.
1: Okay.
3: Maar alles altijd van vorm verandert.
1: Ja.
3: En dat is eigenlijk ook het thema van artistieke publicatie waar ik op het moment aan werk.
1: Helemaal goed.
3: Dus, mooi, hè? Als je nieuwsgierig bent, kom vooral
1: langs. Nou, dat heb ik al toegezegd. Ik ga zeker vanmiddag even langskomen.
2: Ja, ik heb wel een paar favorieten van Sabrina.
1: Ja?
2: Die zou ik wel echt in mijn huis willen hebben hangen.
1: Nou, ik zou zeggen, wiet.
2: Zij maakt echt... Ja, ik vind het echt fantastisch
1: leuk,
2: mooi. Ja.
1: Leuk, leuk.
2: Ja.
3: Dankjewel.
1: Zeer benieuwd. Nou, naast jou zit Connie Wagner. Ja. Jij schildert Connie Wagner. Ja. Is dat misschien denigrerend gezegd? Schilder jij? Of hoe moet ik dat zeggen? Jij maakt kunst met de penseel? Of is dat te poëtisch?
4: Ja, ik schilder gewoon.
1: Je schildert gewoon?
4: Ja. Ja.
5: Niet gewoon.
6: Toch? Nee, wel hele mooie dingen hoor.
1: Kijk, okay, grote bijval. Wat schilder je zoal?
4: Stil levens. Ik schilder naar de oude technieken zoals Rembrandt schilderde. Met onderlagen en onderschilderingen. En dat heb ik op een gegeven moment via een academie heb ik dat me aangeleerd. En, in die vorm schilder ik eigenlijk. Dus en dat is op hout en op doek.
1: Oké.
4: Ja.
1: En meer op doek of op meer op hout? Of is dat gelijk?
4: Nou, het liefste schilder ik op paneel. Dat is dus hout.
1: Ja.
4: Maar ja, soms moet je wel op doek schilderen omdat... gewoon de afbeelding dat meer vraagt.
1: Oké, en waarom heeft hout jouw voorkeur?
4: Is lekker glad.
1: Is lekker glad. Dan gaat de penseel beter overheen.
4: Ja, ik schilder met olieverf en daar doe ik helemaal geen mediums bij. Dus ja, dan dat is dat stroever dan dat je het normaal gesproken doet met medium erbij. Dan wordt het wat pasteuzer. Op paneel zou je dan uitglijden, om het dan maar zo te zeggen. En op doek zou dat gewoon pakken.
1: Ja. Ja.
4: Dus het is een voordeel op paneel om met droge verf te schilderen. Want dan hoeft het niet zo lang te drogen.
1: Okay.
4: Daar heeft het voornamelijk mee te maken.
1: Ja, nou, mijn echtgenote Karin, die zit dan in een schildersclub, zeg maar. En zij vindt zichzelf helemaal geen kunstenaar. Ik vind het prachtig wat ze maakt. en alle 9, of ze zijn 12 dames, die doen allemaal hun eigen zaken.
4: Ja.
1: En ze zegt, ja, ik ben geen kunstenaar, want ik schilder na. Ben je dan geen kunstenaar?
4: Tuurlijk wel.
1: Nou, kijk, Karin luistert, dus je bent wel een kunstenaar. Ja. Dat heb ik zo vaak gezegd, maar dat ze het van
2: en
1: een echte
2: kunst... En ik zie Karin ook vaak aan het
1: werk.
2: Ja, met die dames.
1: Ja.
2: Echt heel leuk om te zien.
1: Het is echt heel erg leuk.
2: Ja.
4: Er zijn maar zeer weinig mensen die echt uit zichzelf gewoon een beeld maken.
1: Lijkt me heel erg moeilijk.
4: Je gebruikt altijd materiaal van foto's of noem maar op.
1: Toch wel, hè?
4: Ja. Anders heb je... Want je moet toch kijken hoe dingen in elkaar zitten. Ja. Anders krijg je zulke rare...
1: Je moet een spiegel hebben.
4: Ja.
2: Maar wat zien we dan bij u op de paneel?
4: Nou, ik heb stil levens heb ik hangen. Ik heb een groot portret heb ik hangen. Wat heb ik nog meer? Straatjes heb ik hangen.
2: Zandvoortse straatjes?
4: Nee.
2: Oh.
4: Haagse straatjes.
1: Ook mooi.
6: Het ziet er een beetje 17e eeuws uit op een bepaalde manier.
4: Ja, dat is het ook.
1: Kijk, leuk.
4: Dus... En kleine interieurtjes. Omdat ik op paneel schilder. Ja. Dan heb je wel eens dat je kant-en-klare lijsten koopt. En dan moeten die panelen ingezaagd worden. Ja. Heb je materiaal over. Nou, dan maak ik weer gebruik van om kleine interieurtjes van te maken.
1: Helemaal leuk. Dus. Nou, we gaan het zien.
4: Ja, zeker.
1: Naast je zit Kees Nanne. Kees, je bent beeldhouder.
6: Beeldhouwer.
1: Doe een klein beetje de microfoon iets meer naar je toe, want anders horen de luisteraars je niet. Kan je wat vertellen over hoe ben je daar zo mee begonnen?
6: Ik ben in de jaren 90 heb ik een keer een cursus bij Creator. Dat is tegenwoordig Hart in Haarlem gevolgd. Bij Carola Veldkamp. En nou, in het begin heel eenvoudige kleine vormpjes. Maar dat is... Dat is steeds verder gegroeid in 30 jaar.
1: Ja.
6: En heel divers. In zachte, albasten beelden. Marmer. Maar ook nou, grote houten dingen maak ik. En stenen. Dus ja, het is een heel divers palet wat ik inmiddels heb.
1: Leuk. En met hoeveel beelden sta je in het raadhuis?
6: Er staan er totaal nu 15.
1: 15. Zo, dat is heel wat.
2: En bij wie?
6: Ja, er zitten ook kleinere tussen.
1: Ja, okay.
2: Maar heb je het gecombineerd met het werk van Sabrina? Of
6: met juist... beide.
2: Oh, met beide.
6: Het staat in beide
2: mooi.
6: Ruimtes.
4: Ja, en, ziet er mooi uit.
6: Ja, de combinatie is ook wel heel mooi eigenlijk.
2: Ja. Ja.
1: Oh, dat gaat niet goed met de ventilator. Het is een beetje warm in de studio. En Corrie heeft het heel erg heet, Conny. Ja. Dus dat werkt dus niet. Nou, dan moet je helaas wapperen.
2: Is het nu beter?
4: Ja, ik wapper.
1: Is het nu beter? Fijn, ja, de techniek staat voor niks. Het is live. Het is allemaal live.
4: Ja.
1: Maar ga door, Kees. Ja. Je was klaar.
6: Eigenlijk wel. Nou ja, kijk, beelden moeten gezien worden.
1: Ja,
6: dat geldt
1: zeker.
6: Ook voor het andere.
1: Ja.
6: Dus ik zou het heel leuk vinden als er veel mensen komen om te kijken naar...
1: Ja.
2: Maar wat zijn het voor beelden? Wat kunnen, of is het dat we er zelf iets uit moeten halen?
6: Nou, ik werk... Het zijn een beetje organische beelden. Soms werk ik direct vanuit het materiaal. Hè. Daar zie ik op een bepaalde manier iets in en dat bouw ik op. En soms maak ik een vorm in klei en dat hak ik uit. En ik werk heel ambachtelijk, dus met hamer en beitel.
1: Okay.
6: Dus, en dat zie je ook, je ziet de haksporen ook in mijn beelden.
1: Ja.
6: Dus nou ja, dat... ja...
2: Mooi.
6: Ja,
2: ben benieuwd.
6: Nou, kom kijken zou ik
1: zeggen.
6: Dan zie je een beeld is altijd moeilijk.
1: Ja, zeker. Ja, is het ook.
3: Ja. Ja. En wat ik bijzonder vind van deze expositie is, tenminste voor mijn gevoel, duurde het best even om dit op te bouwen.
1: Ja.
3: Maar uiteindelijk vind ik echt de combinatie, zowel met Gonnie haar werk en Kees de beelden, als Kees de beelden met mijn werk.
1: Voelt
3: echt, voelt echt leuk. Heel mooi. Dus dat,
2: maar dat vind ik iedere keer wel. Als ik naar de exposities kom kijken van alle andere kunstenaars ook. Het is echt zo mooi neergezet iedere keer.
3: Ja, daar
4: het is
3: wordt ook
4: altijd. Een waanzinnige ruimte is het.
1: Het is echt mooi, hè?
4: Ja.
1: Ja.
2: En gelukkig, iedere keer als ik er ben, dan zie ik toch wel dat er ook mensen gewoon echt lekker binnenlopen.
6: Ja.
2: Maar dus ik hoop voor jullie ook dat jullie heel veel bezoekers gaan krijgen. Eén vraagje, want ik weet dat een paar kunstenaars ook kunst maken wat... iets betaalbaarder is voor degene die komen kijken. Want soms is het natuurlijk gewoon best wel duur.
6: Ja.
2: En dan hebben ze in het klein of als een poster of iets anders... hebben ze dan ook nog werk liggen. Wat je dus toch, als je toch iets wil hebben van de kunstenaar... dat je toch iets kan kopen. Hebben jullie dat ook?
4: Nee, eigenlijk niet.
2: Nou, aan de slag.
6: Ik heb wel mijn beelden. Die staan ook op een website... Maar ik heb ze wel speciaal geprijsd, zou je kunnen zeggen, voor deze tentoonstelling.
1: Voor deze
2: tentoonstelling.
6: Dat ze ook betaalbaar zijn voor mensen die gewoon langskomen en die denken... God, ik zie een albasten beeld.
1: Precies.
6: Ja, vind ik mooi. Nou, maar vaak voor 300-400 euro kan je bij mij al een leuk beeld kopen.
2: Ja.
6: Dus, nou, dat of een leuk, maar een mooi...
1: Wat je aanspreekt.
6: Het is wat je aanspreekt natuurlijk.
1: Ja, en dat geldt voor Gonnie en voor Sabrina natuurlijk precies hetzelfde.
3: Ja, ik heb atelierprints gemaakt.
1: Ja.
3: Die zijn in gerecyclede lijsten.
1: Okay.
3: En die zijn dan ja, anders geprijsd, zeg maar, dan dat ik het in baklijst op aluminium heb ingelijst.
2: Ja, ja, mooi,
1: nou,
2: toch?
1: Ja, het is hartstikke fijn. Ja. Hartstikke fijn. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie heel veel bezoekers krijgen. Gorrie, ja, jij wilde nog wat zeggen.
4: Nou, bij mij is het van goedkoop tot duur.
1: Nou ja, dat, dus voor iedereen wat wil zijn, voor elke portemonnee betaalbaar.
2: En mag ik nog iets vragen over levenskunst? Want dat heb ik ergens gelezen en ik wil daar toch wel even aan Sabrina nog even vragen. Wat is dat eigenlijk? Want
3: ja, levenskunst is een initiatief van Lotte, de programmamaakster in de Biep in Zandvoort en met mij. Begin van het jaar had ik contact met haar opgenomen, want ik heb een boek geschreven, De Levenskunstenaar. En ik wou kijken of we iets konden organiseren om dat boek te promoten. En zo hadden we een brainstorm sessie en kwamen op het idee levenskunst. En dat is een wisselende workshop. Die wordt gedaan door de kunstenaars die exposeren in de Blauwe Tram. Dat is ook een wisselende expositie.
2: Ah, dus niet in het raadhuis, maar in de Blauwe Tram juist.
3: In de Blauwe Tram, ja. En afgelopen keer had ik een schrijfworkshop gegeven. Dat was echt hartstikke goed ontvangen. En de volgende keer, we hebben volgens mij nog geen concrete datum. Volgens mij hadden we het idee begin september of half september. En dan komt Laura van der Plas. En die komt ook een workshop geven.
1: Leuk.
3: Met een expositie in de Blauwe Tram. En haar expositie start op 20 juli.
1: Gaan Laura die fotografeert heel veel Griekse eilanden, geloof ik, hè?
3: Ze is fotograaf, ja, inderdaad. Klopt. Vooral van Waterworks, onder die naam. Ja. En ze schildert en schetst ook. Dus ik weet nog niet precies wat de invulling is van de workshop.
1: Leuk.
3: Maar
2: daar moeten mensen zich wel voor opgeven, neem ik aan.
3: Klopt. En
2: ja, het is logisch.
3: Aanmelden gaat via de bibliotheek.
2: Okay.
3: En de kosten voor de workshop zijn €2,50.
2: Nou.
3: En voor mensen met een Zandvoortpas is het gratis.
2: Nou, dat is toch fantastisch. Ja. Wat een goede initiatief allemaal.
1: Gaan we ook uitnodigen.
3: Ja, ja, hartstikke leuk.
1: Ja, helemaal goed.
2: Hartstikke mooi.
1: Nou, gezien de tijd, 10:55 inmiddels alweer. Jullie moeten naar het Oude Raadhuis toe. Zeker. Ik wil jullie alle drie heel veel succes wensen.
6: Dankjewel.
1: Mij gaan jullie zeker zien
2: vanmiddag. Ja, ik kom ook kijken, hoor.
1: Nou, Carina ook, kijk aan. Dan heb je al 2 bezoekers. En ik sleur Karin mee dan, Connie. Dus geen enkel probleem. Heel veel succes en reus bedankt dat jullie hier waren.
6: Oké.
3: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
6: Jullie ook bedankt. Dag.
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds veel vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file, 3 kwartier extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10, knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en 1 kwartier vertraging. N207, Alfa aan de Rijn-Hillegom. Bij Leimuiden 1 kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem, 1 kwartier vertraging bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Heemsteedse Krant.
1: Goedemorgen, wederom het tweede uur. 10:55 en aangeschoven is Wijnand Burger. Nou, geen hele onbekende in Zandvoort, Wijnand. Goedemorgen overigens.
2: Goedemorgen,
1: heel fijn dat je in deze warme studio durft en hebt plaatsgenomen. Wie is Wijnand Burger? Vertel.
2: Nou, ik ben geboren in Amsterdam. Maar toen ik 3 maanden was, toen zijn mijn ouders naar Zandvoort verhuisd.
1: Dus je bent gewoon een Zandvoorter.
2: Ja, en die hebben hier een slagerij gehad. En toen, zo ben ik hier eigenlijk als Zandvoorter opgegroeid.
1: Maar je hebt zelf toch ook nog die slagerij gerund?
2: Ik heb zelf ook een slagerij. Ik heb eerst bij mijn vader gewerkt.
1: In Amsterdam, hè?
2: En toen ben ik in Amsterdam heb ik een zaak gekocht.
1: Oké.
2: Ja.
1: En hoe lang heb je dat gedaan?
2: Dat heb ik 10 jaar gedaan.
1: 10 jaar?
2: Ja.
1: Slager?
2: Slager, ja.
1: En dan word je nu schrijver?
2: En toen
1: dat zijn wel twee hele verschillende waarden.
2: Ja, het was ook zo. Die buurt die ging achteruit. Er kwamen veel buitenlanders en eenpersoonshuishoudens.
1: Ja.
2: En we zaten vroeger met 7 slagers in de straat.
1: Ja.
2: Nou, dat, ik was een van de laatste.
1: Ja.
2: En toen kwam er een Marokkaan, die wilde dat ook graag kopen. Nou, dat vond ik best eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, ja. Nou, dit is de kans.
2: Ja.
1: En toen ben je bij de Heemsteedse Courant.
2: Ja, ik ben eerst nog een paar jaar bij de FOMAR geweest.
1: Bij de FOMAR?
2: En daarna ben ik bij de Heemsteedse Krant.
1: Oké. En in de FOMAR had je dan je eigen slagersdeel? Of?
2: Het was van de FOMAR. Ik was daar chefslager.
1: Oh,
2: in Zandvoort, ja.
1: Het is toch een beetje hetzelfde.
2: Ja, een beetje zelf, eigen baas wel. Ja.
1: En toen naar de Heemsteedse Courant.
2: Klopt, ja.
1: En nu ga je schrijver zijn.
2: En toen, op een gegeven moment, toen scheed de Heemsteedse Krant ermee uit. Ja. Weet je wel. Ja, nou, toen had ik niks meer te doen.
1: Nee.
2: Ik denk, nou, weet je wat, ik ga een boek schrijven.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja. Helemaal leuk. Nou, en dat boek dat is inmiddels uit, hè? Dat is Blauwdruk, een reis naar het ultieme geluk.
2: Ja, ja.
1: Waar het is wel heel cryptisch, maar waar gaat het een beetje over?
2: Nou, het gaat dus over een persoon die dan door zijn omgeving een bepaalde druk op hem werd gelegd. Weet je wel, hij moest dat en hij moest carrière maken. Maar daar had hij helemaal geen zin in, eigenlijk. En toen is hij zijn eigen weg gegaan. Hij denkt, ik kan mijn eigen geluk wel vinden. Maar dat ging dan met vallen en opstaan.
1: Oké. En dat moeten we dan lezen hoe dat afloopt.
2: Dat is de ene keer gaat goed, de andere keer gaat het minder.
1: En het is geen zelfportret, maar het is puur fictief verhaal.
2: Er zit wel het een en ander van mezelf in, wat ik beleefd heb. En zo, maar het is niet helemaal zoals het gegaan is.
1: Nee. En het boek dat wordt uitgegeven, maar het is niet zeg maar regulier te koop in boekhandels. Daar, toevallig zei je dat er een aantal exemplaren nu bij de Bruna liggen.
2: Ja, daar heb ik een paar exemplaren gelegd. En je kan het in iedere boekhandel bestellen.
1: Okay.
2: Maar ook bij Bol.com.
1: Bol.com.
2: Ja, Bol.com.
1: En het is geloof ik 21,99. Mooie prijs, net onder de 30 of de 22 euro. Dus, nou, het is ook niet zo heel dik, hè, want als ik even lees, dan is het 196 pagina's. Ja, voor mij is dat dik, maar dus, sommige mensen lezen dat in een middag weg.
2: Het is jammer dat er tegenwoordig weinig gelezen wordt.
1: Ja,
2: dat is
1: waar.
2: Heel triest.
1: Ik ben er ook schuldig aan.
2: Ja, maar ja, goed, dat is de moderne tijd, hè.
1: Ja, helaas.
2: Ja.
1: Ze noemden het een stapel faxen, vroeger een boek.
2: Ja.
1: Maar je hebt het boek bij je.
2: Ik heb het boek bij me.
1: Inderdaad, in een mooie blauwe cover.
2: Ja, mijn dochter heeft de cover gemaakt.
1: Oké. Nou, ik zie dan nu, en voor de mensen die mee kunnen kijken, met de camera, een man achter een piano. Dat, zo mag ik hem opschrijven.
2: Ja, klopt.
1: Ja, toch? En de man, de figuur in het boek is ook een pianist? Of?
2: Dat is een pianist,
1: Oké.
2: En die was heel erg geïnspireerd door jazzmuziek.
1: Ja.
2: En door zelf te pielen achter de piano en zo. En zo dacht hij beroemd te worden. Maar dat is niet helemaal.
1: Niet verklappen, hè? Niet verklappen. Want dan wordt je boek niet meer verkocht. Je hebt het boek bij je. En ik heb je gevraagd om een klein stukje voor te lezen. Zou je dat willen doen?
2: Ja, dat wil ik wel doen. Ik zal zeggen dat. Stamt uit de tijd van de krakersbeweging.
1: Ja.
2: En Dat was een hele interessante
1: tijd. Dat was een hele interessante tijd.
2: Heb jij die meegemaakt?
1: Die heb ik zeker meegemaakt. Ja. Geen woning, geen kroning.
2: Oké, daar komt ie. Ik zal een hoofdstuk voorlezen.
1: Ja.
2: Het is een klein hoofdstuk, dus...
1: Prima.
2: Ik had Ellie ontmoet na afloop van een avondje piano spelen in een café. Meestal zijn de meeste leuke meiden al vertrokken voordat de laatste sessie afgelopen is. Maar Ellie bleef gelukkig op me wachten. Dat vond ik wel tof. Ik was erachter gekomen dat mijn Spitsbergerkop toch niet zo afstotelijk was bij de meiden als ik eerst dacht. Alleen als ik 's morgens bij het opstaan in de spiegel keek, dacht ik, Jezus, wat een kop. Moet ik daar de hele dag mee doorkomen? Zou er iemand van het vrouwelijk geslacht daar interesse in hebben? Maar ja, als ik eenmaal achter de piano zat, dacht ik er niet meer aan. Ellie vroeg of ik met haar meeging. Ze woonde bij ons in de buurt. Ze hield een afzettingslint voor me op en trapte tegen de voordeur. Ik verbaasde me in die tijd nergens meer over. Haar woning was als een kraakpand ingericht, met kleden langs de muur en weinig meubilair. Ze haalde een fles cognac uit haar keukenkastje en we zetten het op haar suipen. Ik legde mijn hand op haar borst, ze voelde hard en stevig aan. Weldra waren we aan het zoenen en vlogen onze kleren door de kamer. Ze was wild en geil. We waren tegen de morgen net in slaap gesukkeld toen we een harde knal hoorden. Het hele gebouw trilde. Ik dacht aan een aardbeving en ik stak mijn kop uit het raam. Een kraan was het gebouw aan het slopen. Ze begonnen gelukkig aan de andere kant. Ze hadden me gezien en iemand blies op een fluitje. De sloop werd onmiddellijk stilgelegd. We konden van de zenuwen onze kleren niet uit elkaar halen. Ellie graaide nog gauw wat dingen bij elkaar en we verlieten snel het gebouw. Bij de deur werden we opgewacht door de politie. Ze namen ons mee naar bureau Warmoestraat, waar ze vroegen wat we daar deden. Ik merkte op dat ik het wel een indiscrete vraag vond. Verder hield ik mijn mond maar. Ik dacht aan het verhoor toen Carrie uit de kastanjeboom was gevallen. Die beelden kwamen steeds weer terug. Ik had sindsdien een hekel aan de politie gekregen. We mogen jullie 24 uur vasthouden, zei de agent zeurderig. En hij keek ons aan over zijn brillenglazen. Dus als jullie niks zeggen, kunnen jullie het wel schudden. Nou, we zijn ons bed al uitgeschud, dus we zijn wel het een en ander gewend, zei ik. Ik was brutaler geworden, maar Ellie zat erbij als een dood vogeltje. Ik begreep het wel, het was tenslotte haar huis dat gesloopt werd. Er kwam nog een ander agent langs. Ik herkende hem eerst niet, maar opeens herinner ik me dat ik hem eens in Burger had ontmoet in de Lucky Star. We ouwe hoeden daar wat over de zin van het bestaan. Ik verwonderde me erover dat iedere man een vrouw zocht, of andersom, en dan een gezin begon te stichten. Alsof het voorbeschikt is, alsof het allemaal geregeld was, als een soort blauwdruk. Komt gewoon omdat ieder mens nou eenmaal drang heeft om te neuken, zei Willem, want zo heette hij. Die blauwdruk geldt ook in de natuur, zei ik, waar vogels elk jaar een nestje bouwen om voor nakomelingen te zorgen. De hele natuur neukte maar op los voor nakomelingen, zei Willem. En dan die gevechten om te mogen paren, riep ik. Wat een verspilling van energie. Ja, gooide Willem er weer bovenop. En dan worden ze weer door een ander dier opgevreten. Er sterft geen dier van ouderdom. We waren behoorlijk dronken en ik begreep ineens hoe het leven in elkaar stak. Helaas was ik het de volgende dag alweer kwijt. Willem was nu in uniform en dat gaf hem meteen een zekere autoriteit. Hij vroeg aan zijn collega wat er aan de hand was. Oh, ze zijn aangetroffen bij de Weesbestraat in een gebouw dat gesloopt moest worden, zei de agent. Oh, zei hij en hij haalde zijn schouders op en hij liet zijn adem ontsnappen met een opgeblazen gezicht zoals Dilly Gillespie altijd op zijn trompet speelde. We moesten onze namen opgeven. En toen hij ons adres vroeg, zei ik dat het inmiddels wel gesloopt zou zijn. Ik deed maar alsof ik daar met Ellie samenwoonde. De agent wist toen ook niet meer wat hij maar met ons aan moest. Willem kwam langs met 4 bekers koffie. Laat ze toch gaan, zei hij. Zo erg is het toch niet? Ze hebben de bouw van de metro opgehouden. Nou en, wat betekent die 5 minuten op dat jarenlange metrogedoe? Ten slotte liet die agent ons maar gaan. Hij wilde eerst nog wel een proces verbaal uitschrijven, maar zonder adres was dat niet mogelijk. We hebben er gelukkig verder nooit meer iets van gehoord.
1: Nou, fantastisch. Helemaal leuk. Nou, ik denk dat het heel lekker wegleest. Het wordt man en paard genoemd, om het maar even zo te stellen. En dit is eigenlijk een beetje de stijl wat je net hebt voorgelezen. Zo gaat het eigenlijk doorspekt het hele boek.
2: Zo gaat het door het hele boek, ja.
1: Leuk,
2: ja.
1: Helemaal leuk. Heb je al reacties gehad van...
2: Nou, degene die het gelezen heeft vindt het heel interessant, ja.
1: Interessant?
2: Ja.
1: Maar niet leuk? Of raden ze het aan, laat ik het zo
2: stellen. Ze houden zich een beetje op de vlakte.
1: Oh jee, dat is nooit goed natuurlijk. Nou, wat ik ervan heb gehoord, lijkt het mij in ieder geval een heel leuk boek om te gaan lezen. Het is niet echt hele zware literatuur.
2: Het is geen zware kost.
1: Geen zware kost. Dus bij deze wat warmere dagen is het heel makkelijk mee.
2: Ik heb het licht gehouden. Het is
1: heel
2: een goed. Zomerroman. Hè?
1: Heel goed, heel goed. En blijft het hierbij of heb je nu eenmaal de smaak te pakken?
2: Nou, ik moet er nog even over denken. Want ik vond het schrijven wel heerlijk. Maar dat hele proces met die uitgever, dat is een heel gedoe.
1: Ja. Ja.
2: En dan moet ik weer reclame maken en promotie. En dat is ook niet mijn ding, echt.
1: Maar dat doet de uitgever, toch?
2: Ja, dat zou je willen, ja.
1: Dat doen ze dus niet.
2: Nee. Dit is een uitgever die alles... als je een boek bestelt, dan wordt het dan daarna pas gedrukt, weet je. En dat doen ze om de kosten laag te houden.
1: Ja, ja. En omdat er mogelijkerwijs minder gelezen gaat worden.
2: Ja,
1: dat is toch eigenlijk zo heel
2: meer
1: erg jammer.
2: Schrijvers de gelegenheid geven.
1: Ja.
2: Ja, dus het is wel een mooi idee.
1: Nou, Wijnand, ik hoop dat het boek De Winkel uitvliegt. En nogmaals, voor de luisteraars, de blauw...
2: Druk.
1: Druk, ja, heel goed, de blauw druk. Een reis naar het ultieme geluk. Het ligt al bij de Bruna, je hebt er een aantal afgegeven.
2: Ja.
1: Je zei, ze liggen er niet meer, dus mogelijk zijn ze verkocht. Dus
2: ik ga zo eens kijken.
1: Wijnand gaat zo nog eens even kijken. Ik wens je heel veel geluk. Hartstikke fijn dat je hier wilde zijn. En we horen graag van je
2: of dit
1: boek een succes wordt. En wanneer het tweede boek gaat komen.
2: Okay.
1: Wijnand, dankjewel.
2: Ga ik doen.
1: Fijne dag. Hoi.
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Ja, geweldig. Pim, dank je wel weer voor dit heerlijke zomerse nummer. Nou, aan de lijn hebben wij Robert van Overdijk, directeur van het circuitpark Zandvoort. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat we je even mochten bellen. Ja, wij kennen elkaar, dus we hebben afgesproken elkaar te tutoieren. Dat de luisteraars niet denken dat ik zo vrijpostig ben jou meteen mee je voornaam te gaan noemen.
1: Lijkt me heel goed.
0: Goed zo, fijn, dankjewel. Ja, want jullie heten eigenlijk anders, hè, het circuit. Ik zit even te zoeken, maar jullie hebben een andere naam ervoor gekregen, toch?
1: Ja, kijk, circuitpark Zandvoort, dat leeft natuurlijk nog enorm in de hoofden van de Zandvoorters.
0: Precies.
1: En dat vinden we niet erg hoor, maar sinds de overname in 2016 is het circuit Zandvoort. En inderdaad, sinds vorig jaar mascot.
0: Ja, mascot.
1: Circuit Zandvoort.
0: Ja,
1: zeker.
0: Als Gerard Loogman hier had gezeten, die nu op het strand naar ons zit te luisteren in Ibiza, dan zegt hij, Rob, hoe kan je dat nou vergeten? Maar goed, bij deze hebben we dat ook weer helder.
1: Heel goed.
0: Heel goed. Robert, de Formule 1. Helaas dit jaar de laatste versie. Hoe gaan de voorbereidingen?
1: Nou, voorbereidingen gaan goed. De eerste tribunes staan al en vanaf aanstaande maandag gaan we starten met de Paddock Club, de tribunes op het rechte stuk. En nog 3 weken en dan eigenlijk 2,5 week, dan gaat het circuit weer dicht. En dan zijn we vanaf dat moment weer ruim 4 weken fulltime aan het opbouwen. Dus nee, het gaat eigenlijk hartstikke goed.
0: 4 weken en dan weer heel Zandvoort goed reguleren, treinen. Dat zit allemaal in jullie organisatie.
1: Ja, klopt. Nou ja, gisteren, jullie zullen het erover gehad hebben, heeft natuurlijk laten zien dat een heel goed mobiliteitsplan echt wel belangrijk is voor dit dorp.
0: Absoluut.
1: En ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is van de afgelopen 6 jaar Formule 1, waar we denk ik allemaal wat van kunnen leren. Ja. Dat het kan wel.
0: Ja, nee, het kan zeker. En wat natuurlijk heel actueel is, is natuurlijk eventjes de proef op de zeeweg, hè, die door de provincie is ingesteld.
1: Ja.
0: Jullie verwachten daar niet echt problemen mee, denk ik.
1: Nou, nee, simpelweg omdat mensen naar ons toe niet met de auto kunnen komen. Hè? Dus dat maakt natuurlijk gewoon wel een heel wezenlijk verschil.
0: Ja.
1: Nee, ook dit jaar zul je weer zien dat ruim 35.000, 40.000 mensen met de trein zullen komen. 30.000, 35.000 op de fiets. Hier verwachten wij voor dat weekend geen probleem.
0: Nee,
1: absoluut niet.
0: Hartstikke goed. Nou, en dan gaan we eigenlijk geruisloos dat jaar daarna gaan we naar de Formule E.
1: Ja.
0: Van de Formule 1 naar de Formule E. Je moet het goed uit elkaar weten te houden. Maar het is heel iets nieuws waar jullie echt best wel trots op zijn dat jullie dat naar Zandvoort hebben weten te halen.
1: Nou ja, absoluut. Uiteindelijk, en dat zeg ik ook in ieder interview, dit is niet de vervanger van de Formule 1.
0: Nee.
1: Want ja, er is simpelweg geen vervanger van de Formule 1. Dat het toevallig in de jaren op elkaar volgt, dat is toeval. Voor Formule I hebben we ook geen UBO-weekend nodig, hè, want die auto's maken natuurlijk vele malen minder geluid.
0: Mm-hmm.
1: Maar belangrijker nog, dit vinden wij wel een hele mooie toevoeging aan onze kalender.
0: Absoluut.
1: Wat je er ook van vindt van elektrificatie, van de racesport. We zien het natuurlijk ook in Formule 1. Maar ja, uiteindelijk is dit wel een deel toekomst van de autosport. De klasse is echt de afgelopen jaren heel serieus geworden. Ongeveer 10, 12 jaar geleden gestart. Toen reden ze vooral in binnensteden. Toen was het echt een city marketing evenement. Maar de nieuwe auto die aankomt, de Gen 4 auto, die voor het eerst geschikt is om op volwassen circuits te rijden. Ah, dat is wel echt qua specs, is dat wel een hele bizarre auto die bijna gewoon de concurrentie aan kan met de prestaties van de Formule 1 auto. Dus ja, wij zijn heel trots dat we dat evenement naar Nederland hebben gehaald. Het is toch een officieel wereldkampioenschap.
0: Ja.
1: Rijden ook op het circuit van Mexico, circuit van Miami, Austin. Wij staan op de kalender, dus het is ook echt een hele serieuze kalender met Nick de Vries als Nederlander die daarin rijdt. En misschien nog wel een andere Nederlander volgend jaar. Robin Freins heeft er ook in gereden, maar misschien nog wel een derde Nederlander die daar de intrede doet. Ja, en voor ons, naast een mooi evenement, is het ook wel een enorme kans om bedrijfsleven, Noordzeekanaalgebied, de Port of Energy hier in de buurt, dus echt jaar rond dit evenement gebruiken om een platform te realiseren waar overheden, bedrijfsleven, innovatie, mobiliteitssector, eigenlijk allemaal gewoon aan kan haken.
0: Ja.
1: Zodat dit evenement naast een evenement ook op andere vlakken echt wel wat maatschappelijke impact kan maken. En met name de provincie Noord-Holland is enorm enthousiast over dit project.
0: Nou, hartstikke goed. Dus Zandvoort blijft in ieder geval op dat gebied op de kaart staan. Daar ben ik
1: absoluut
0: heel blij mee. Hey, zijn jullie benaderd door Jeff Dodds, dus de topman, hè, van de Formule E?
1: Ja, zeker.
0: Als ik dat zo hoor, is hij heel erg tevreden over het circuit. Hè, vanwege zijn kombocht natuurlijk, die heel erg uniek is. En dat het voor de nieuwe elektrische raceauto's een uitdaging is om hier te rijden. Dus jullie kunnen in mijn optiek heel erg trots zijn.
1: Nee, daar heb je gelijk in. Kijk, uiteindelijk werden we denk ik 1,5 jaar geleden benaderd. Eigenlijk nadat ik bekend maakte in Abu Dhabi dat we ermee gingen stoppen.
0: Ja.
1: Nou, dat duurde niet heel lang voordat zij op de deur klopte. En wat hij vooral zegt, en dat zie je ook in het filmpje wat zij over de kalender naar buiten hebben gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Daar wordt Zandvoort natuurlijk benoemd als een van de meest iconische circuits ter wereld.
0: Ja.
1: En wij doen net in Nederland of dat het allemaal maar normaal is, maar we staan echt in de wereld bekend om echt een van de allermooiste en allerspeciaalste circuits.
0: Super.
1: Ja, dat zo'n klasse daar naartoe wil komen is fantastisch.
0: Ja.
1: En die kombochten voor Amerikanen maken het natuurlijk allemaal nog specialer.
0: Ja.
1: En we moeten nog maar eens zien inderdaad hoe dat die auto's zich kunnen houden op dit circuit, of dat we nog wat aanpassingen op moeten doen. Die auto's moeten natuurlijk wel kunnen regenereren tijdens een rondje. Om de batterij gewoon op orde te houden. Nou, dus, ik denk dat het een fantastische toevoeging is aan de kalender. Waarbij je jaar rond ook nog gewoon bredere maatschappelijke impact kunt maken dan alleen maar even een evenementje organiseren.
0: Okay. En wordt het net als de Formule 1 ook weer zeg maar 3 dagen, een vrije trainingsdag, een kwalificatiedag en een racedag? Of
1: nou,
0: is het heel anders?
1: Nee, dat concept Formule E ziet er net iets anders uit.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent dat er in ons weekend 2 officiële races plaatsvinden die meetellen voor het wereldkampioenschap.
0: Ja.
1: Wij hebben gekozen voor een format op vrijdag en zaterdag. Dat is anders dan de reguliere evenementen.
0: Ja.
1: Omdat we de vrijdag dan kunnen gebruiken naast publiek, ook voor die zakelijke markt. En voor overheden die aan willen haken. En zaterdag echt een publieksdag. En dan vinden er overdag inderdaad en kwalificaties plaats en op dezelfde dag de race. Dus er is ook nog eens een keer gewoon heel veel spektakel op 1 dag te zien. En natuurlijk mag men van ons verwachten, want we organiseren dit weer met dezelfde partijen, Sportvibes en TIG, waar we de Formule 1 mee hebben georganiseerd, dat we er natuurlijk ook weer een heel deel entertainment omheen zullen gaan organiseren.
0: Ja, want daar staat Zandvoort wel bekend om, hè? Ook bij andere racecircuits. Want als je ziet, in vergelijking met andere circuits, is het alleen maar race. En hier zit er een hele show en een dagvullend programma rondom.
1: Ja, eens. En dat zullen we ook de laatste keer weer laten zien. En dat is ook zo waarom dat die Jeff Dodds, hè, een Amerikaan, zo lyrisch is over Zandvoort in zijn geheel. Maar ook over circuit Zandvoort.
0: Ja.
1: Nou, ze hebben onze plaatjes gezien. En natuurlijk, Formula E gaat niet de aantallen mensen trekken die we met Formule 1 trekken. Laat dat gewoon heel helder zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat hier een kans ligt om in een moderne klasse richting de toekomst, om hier iets heel moois te gaan bouwen in 3 tot 5 jaar.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn wij in ieder geval heilig van overtuigd.
0: Ja, nou, ik ben er ook van overtuigd, Robert. Dus eigenlijk wat je zegt is dat het zal niet zo groot worden aangepakt met een heel plan voor de mobiliteit. Maar wel gewoon dat het Zandvoort gewoon goed bereikbaar blijft. En de Formule E moet zichzelf gaan bewijzen.
1: Zeker, maar het is een wereldkampioenschap en nogmaals een van de, denk ik, belangrijkste klassen voor de komende jaren. Dus het oog van de wereld zal zeker in dat weekend ook weer op Zandvoort gericht zijn.
0: Kijk, nou, daar zijn we heel erg benieuwd naar. Robert, hartstikke fijn dat je even op deze bloedhete zaterdag tijd voor ons hebt kunnen vrijmaken.
1: Heel
0: ik wens je heel veel succes met de komende Formule 1 en laten we hopen dat het, net als voorgaande jaren, weer een groot succes wordt.
1: Gaat absoluut lukken.
0: Goed,
1: dankjewel.
0: Fijn weekend.
1: Goed zo.
0: Dag.
1: Hoi hoi.

0: Ja, heerlijk. That's the way I like it. Nou, daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Hè? That's the way I like it met het hete weer. Maar goed, er zullen vast mensen en luisteraars zijn die dit allemaal fantastisch vinden. Aan de telefoon hebben wij mijn co-presentatrice vandaag van Goedemorgen Zandvoort, Carina Veren. En Carina die bevindt zich in Zandvoort Noord, het Oud-Noord, bij het buurtfeest van het Soentje. En Soentje, dat is een verafkorting van het plantsoentje, waar op dit moment een rommelmarkt en et cetera is. Carina, jij staat daar. Is het druk?
1: Ja. En hi. Nee, het is heel rustig. De initiatiefnemer nu, Bart Bordschrijver, die zegt zelf ook van ja, het is wel
0: te warm.
1: Rustig. Goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen.
0: Morgen Bart.
1: Wat valt je op nu op dit moment? Is er iets anders dan anders?
2: Ja, het is rustiger. Ja, ik hou het weer in de gaten.
1: Ja, het dondert een beetje op.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Het feest gaat beginnen en het gaat donderen.
0: Dat is niet mooi.
1: Gedonder.
2: Ja, dat is gedonder.
0: Gedonder in de glazen.
1: Ja, en dan komt natuurlijk organisatorisch meteen van alles in je hoofd. Van, staat de tent goed vast?
2: Staat alles droog, want ik moet die Aubert-Marie gelijk even onder de tent zetten.
1: Oh ja, er wordt al Aubert-Marie klaargezet voor het multiculti-feest. Want wat houdt dat in?
2: Dat zijn buitenlanders die hier in de wijk wonen. En die gaan hun eigen traditionele eten koken. En dan kan iedereen komen proeven.
1: Iedereen?
2: Ja, voor mij komt heel Zandvoort.
0: Alle Zandvoort dus. Nou.
1: Wauw, kijk eens. Dat is wel heel goed, maar dat is pas vanavond.
2: Nee, dat is...
1: Oh, dat is zo al. Om 12 uur. En moeten de mensen daarvoor betalen?
2: Ja, ze kunnen bij mij muntjes kopen voor een euro per stuk. En dan betalen ze degene waar wie ze wat willen eten, betalen ze met een muntje.
1: Oh ja.
2: En na afloop komen die mensen met de muntjes weer naar mij en dan krijgen ze weer een euro per muntje terug.
1: Ja.
2: Want ik wil niet dat de mensen inkopen gaan doen en dat hun het zelf moeten betalen.
1: Dat klopt. Nee, dat willen we. Maar er is ook een rommelmarkt bij, maar het valt op. Er is minder... Misschien hebben de mensen wel heel goed opgeruimd afgelopen jaar.
2: Nou, ze hebben de wijk afgelopen maanden verduurzaamd. En alle zolders moesten leeg.
0: Oh jee. Ja.
2: Ik denk dat er een hoop mensen... er staan genoeg nog pakken waar ze de spullen in kunnen gooien. Dus ik denk dat daar een hoop in ligt.
1: Oh, nu zien we echt hele grote flitsen op de... Op enige afstand, boven zee. Maar echt mega flits.
0: Okay.
1: Maar er wordt ook iets bijzonders gedaan vandaag, hè? Er wordt iets onthuld.
2: Ja, we gaan... vanmiddag komt de vrouw van Wim van Egdom, de initiator van ons buurtfeest. Die komt het naambordje wat wij aan hem besteed hebben, komt onthullen.
1: Ja, want dat is... Hoe lang geleden?
2: 35 jaar.
1: 35 jaar wordt dit feest al gevierd.
0: 35 jaar?
1: Ja, dat is... ik weet nog dat ik hier net kwam wonen, dat ik hier overheen liep. Ik dacht, zo, dat lijkt wel Koninginnedag doen.
0: Ja.
1: Maar echt zo'n mooi initiatief.
2: De mensen vroegen op Koninginnedag ook, wanneer doe jij het?
0: Ja, kan ik me voorstellen. Maar 35 jaar geleden is het begonnen, Carina. Kan je dat eens vragen? Van hoe is dat eigenlijk ontstaan?
2: Tussen twee buren.
1: Een heel leuk verhaal.
0: Okay.
2: Er zijn twee buren naast de Wim van Egdom. Dat is een initiator die met zijn buurman ging barbecuen.
0: Ja.
2: En toen ging de derde buurman ook meedoen. En de vierde ging meedoen.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment zaten we met 150 man te barbecuen.
0: Dus een hele gezellige buurt.
2: En overdag was het kinderspeeldag.
0: Ja.
2: En s'avonds was het feest voor de ouderen. Met een barbecue. En een zanger en een podium en noem alles maar op.
0: Mm-hmm.
2: Dus op een gegeven moment heeft onze grote vriend Wim van Egdom, die heeft een hersenbloeding gehad.
0: Oké.
2: Okay. En hij had al adres in zijn hoofd.
0: Mm-hmm.
2: En dat was ons nadeel, want wij wisten bij God niet waar we heen moesten.
0: Nee.
1: Het was geen draaiboek.
2: Nee. Ja, kijk, we wisten wel hoe het ging, maar wij wisten alleen niet wie we moesten benaderen, want dat hij allemaal in zijn hoofd zitten.
1: Ja.
2: En toen ben ik samen met Peter de Zwijver van de Openkant. Hebben we het opgepakt en toen zijn we dus ook een rommelmarkt gaan beginnen. Ja, en dat is nu, wij spreken al 17 jaar of zo, dat we een rommelmarkt erbij draaien.
1: Maar die kinderspeeldag?
2: Wat komt er aan?
1: Wat komt er aan? Een auto? Oh ja.
0: Oh.
1: Ja, Bart heeft zijn ogen overal.
0: Ja, dat moet haast wel.
1: Dat snap ik, want het moet gewoon allemaal goed lopen. Maar de kinderspeeldag, ik kan me herinneren dat er... springkastelen waren en dat soort dingen.
2: Die komen morgen.
1: Oh, dat is morgen.
2: Morgen hebben we het buikgelijkkampioenschap van Zandvoort.
1: Wat?
0: Ja.
1: Horen jullie dat? Voor kinderen neem ik aan. Oké, Rob. Je kan
0: waarom nou voor kinderen alleen, ja. Bart?
2: Ja, je mag wel, als het vrijgegeven wordt, kun je altijd glijden.
0: Oh, dat ook weer. Nou, ik pas. Maar moet je er daarvoor inschrijven of kunnen er gewoon kinderen die...
2: Ja, de kinderen tot en met 14 jaar kunnen ze bij mij inschrijven.
0: En dat kan vandaag ook nog?
2: Via Facebook of via de mail.
0: Of ze komen gewoon even langs.
2: Zeker op de pagina.
0: Leuk.
1: Heb je al inschrijvingen?
2: 30. Ik heb nog
0: 30 inschrijvingen. Zo. En is dat, zijn dat alleen maar kinderen uit de buurt? Oh, sorry, Karin.
2: Ja, die lopen hier wel ergens rond.
1: Ja, want wie het verste komt, die wint.
2: Ja. Ja. Kijk, het is de bedoeling, het is 20 meter glijden en erachter is het zwembad. Ja, en degenen die echt goed zijn, die halen het zwembad wel.
1: Ja.
2: Dus, en dan gaan we op een gegeven moment een...
1: Ja, je hoort het, Rob. Mensen gillen nu een beetje, omdat er megaflits iedere keer verschijnen.
0: Ja, ik zit met mijn rug naar het raam, dus ik heb daar niet echt zicht op.
1: Ja, echt van die aderflitsen, zeg
0: heel
1: maar.
0: Heel vervelend. Zou dat onweer dan toch eerder zijn dan dat ze het hadden verwacht?
1: Maar dus morgen is gelukkig dan iets met water.
0: Oké.
1: Okay. En nou, ik hoop gewoon dat Bart het een superleuk feest gaat worden.
2: Ja, dat hoop ik ook. En vanavond wordt het ook gezellig.
1: Hoor je dat? Mensen die verheugen zich er gewoon op. Ja
0: nu dat? Hoor ik de donder ook. Ja, oh jee.
2: Gaan we met 140 man barbecuen. Is biertje erbij, dat wordt altijd gezellig.
0: Ja, helemaal gezellig.
1: Net als 35 jaar geleden.
2: Ja.
1: 140 man barbecue, dat is geweldig. Nou, super Bart. En doe ook voorzichtig.
2: Ja.
1: En we hopen dat het langs de kust blijft, hè? Want dat heb je net gezien.
2: Het is een kwartiertje.
1: Ja.
2: Het
1: is een kwartiertje, het onweer.
0: Oké.
1: Okay. Dus nou,
0: laat het hopen. Ja.
2: Dat worden allemaal.
1: Ja.
2: Zie dat ook iedereen uit.
1: Oh, mensen gaan al hun spulletjes een beetje veilig stellen.
0: Ja.
1: Voor als ze ergens naar binnen moeten rennen. Ja. Nou, dat is in Nederland, weet je het nooit gewoon, hè? Ja. Als je iets organiseert.
2: Ja, duidelijk is. Het culinair gaat nu beginnen, hè? En iedereen is weg.
1: Ja.
2: Dus er zijn geen eters.
0: Oh jee.
1: Nog niet.
2: Nog niet.
0: Nou, laten we hopen dat...
1: Lekker, Bart. Het ruikt heel lekker, dus kom vooral mensen om lekker te eten hier.
2: Verandert de katerplantsoen.
1: Ja, ten katerplantsoen. Bij Zoentje.
2: Ja.
1: Oké, super.
0: Dankjewel, Carina.
1: Ja hoor.
0: Doei doei.
2: Dag. Doei doei. Doei Rob.
0: Succes, man.
2: Ja, dankjewel.
3: Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Ja, Pim, hartstikke fijn. Ja, we hoorden het al van Carina. Het onweer is boven Zandvoort losgebarsten. Ik hoop niet dat dat mensen weer houdt om in ieder geval naar het buurtfeest van Soentje op het Encaterplantsoen te gaan in Noord. Alhoewel, de regen die blijft volgens nog weg. Maar ik hoop zelf straks terug thuis over te komen. Nou, dat was een behoorlijke klap. Ja, het is echt onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. Nee, we hebben een mooie uitzending gemaakt, Pim, denk ik.
1: Nou, zeker, ja.
0: Ja, toch? Het was helemaal goed. Heel hartelijk. Heel fijn dat je er was.
1: We zo komen er zo. Niet meer bovenuit.
0: We komen, nou, dan moet, nou, ik heb toch wel een luide stem, mag ik hopen. Ja. Dat we niet uit de ether worden gegooid. Nee, Pim, hartstikke fijn. Het is inmiddels 10:50. Ja. Ja, de onderwerpen voor vandaag zijn op. Ja. Dus wat dat er gaat, hebben we ons best gedaan. Ik wil alle luisteraars in ieder geval heel hartelijk danken voor het uitgebreid luisteren naar ons programma. Pim, dank voor de sublieme techniek.
1: Ja.
0: En we gaan weer luisteren naar de door jou uitgekozen plaatjes. En ik wens iedereen een heel fijn weekend verder.

0: bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds veel vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file, 3 kwartier extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10 knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en 1 kwartier vertraging. N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom. Bij Leimuiden 1 kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem, 1 kwartier vertraging bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie Corona zegt Halsema dat corona heel erg discrimineerde. De directeur van het Fotomuseum in Rotterdam is vorig jaar onterecht ontslagen, naar het oordeel van de rechter. Directeur Donker werd door de Raad van Toezicht aan de kant gezet na berichten over een angstcultuur. Daar is volgens de rechter niets van gebleken. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden, staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. Zij verwachten veel van drones en allerlei technische ontwikkelingen. En het weer, zon en wolkenvelden en 21 tot 27 graden.
0: Dit is ZFM. Live vanuit Zandvoort. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars.

0: later geprobeerd om spullengevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds veel vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file, 3 kwartier extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10 knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en 1 kwartier vertraging. N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom. Bij Leimuiden 1 kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem, 1 kwartier vertraging bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt.

0: Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds veel vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file, 3 kwartier extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10, knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en 1 kwartier vertraging. N207, Alphen aan de Rijn-Hillegom. Bij Leimuiden 1 kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem, 1 kwartier vertraging bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: gisteren, toen het toch echt lekker zonnig weer was hier in Zandvoort. En ja, nu valt het toch wel een klein beetje tegen. Maar wel lekkere muziek natuurlijk zo aan het begin van dit programma Zandvoort op zaterdag. En net hadden we Mario Zandvoort. Mario?
1: Ja.
0: Ja, hallo, maar nu live hè?
1: Ja, nu zijn we er live bij.
0: Nee, want het was de uitzending van afgelopen zondag.
1: Ja.
0: Want toen was het
1: Vaderdag. Ja.
0: Oh, vandaar Benno.
2: Ja, goedemiddag Rob. Ja.
0: Goedemiddag.
2: Nou ja, inderdaad. En dat werd keurig herhaald natuurlijk. Zoals we dat gewend zijn van Mario. Ons zeer gewaardeerde collega. Maar het was een hele dynamische week, Rob, in Zandvoort. En er is van alles gebeurd.
0: Dat wou ik

0: zeggen.
1: En daar gaan we het een klein beetje over hebben, ook deze uitzending. Maar om zodat jij en ik en onze gasten zich wat veiliger voelen, hebben we twee beveiligers in huis gehaald. En dat, nou, dat werkt ook even makkelijker. En daarvoor zit Mario Zandvoort hier ook. Want ja, Mario, jij bent sinds jaar en dag eigenlijk
2: beveiliger.
1: Beveiliger, ja, ja. Precies. Ja, ja. Ja. En naast jou zit Roy Zeit van Edon Security. Ik moet nog even inkomen hoor, Roy. sorry. En jij hebt hier in Zandvoort ook een eigen beveiligingsbedrijf.
3: Ja, dat klopt. Ik heb ook een beveiligingsbedrijf met daarnaast nog een verkeerstak. Waardoor we ook in Zandvoort wel activiteiten hebben.
1: Ja, en het is, ik maak natuurlijk een grapje, want Rob en ik die zitten altijd heel veilig hier op de Tolweg. Tina. Oh, dan verklap ik nog het adres ook.
0: Oh jeetje. Oh, ja, ja. Ja, normaal zijn we heel braaf met wat we zeggen, maar vandaag kunnen we losgaan, ja, Benno.
1: Het is aanstaande 24 juli is het de dag, de internationale dag, laat ik dat nog even benadrukken, voor de beveiligers. En daarom zijn de heren hier in de studio om ze natuurlijk een beetje ook in het zonnetje te zetten en ons te verdiepen in het vak beveiliging, want dat is eigenlijk heel erg groot en veelzijdig.
0: Zeker, en we gaan naar het strand.
1: We gaan naar het strand. We hebben Ruud Kloek van de racebrigade Bloemendaal hebben we bereid gevonden om ons even bij te praten van wat er op het strand allemaal heeft plaatsgevonden en wat nog gaat plaatsvinden. Want ja, als we straks naar het weer kijken, hangt er nog wat hangt er wat in de lucht en staat ons nog wat te wachten. Dus dat zijn van die dingetjes, daar moeten we ons een beetje op voorbereiden.
0: Ja, en iedereen ging met de trein naar Zandvoort toe, maar of het zo'n goed idee is.
1: Ja, ja. En wat moet je doen met onweer als je op het strand zit? Gaan we ook voor.
0: Ja, geen potje gaan zwemmen, denk ik.
1: Nou, maar waarom niet?
3: Gaan we het ook nog hebben over de geweldige strandbus?
1: Ja,
0: gaan we ja het ook nog.
3: Mooi.
1: Ja, ja, als jij dat wil, Roy.
0: Er was geen file gisteren.
3: Er was gisteren geen file, ook geen strandbus trouwens. Vandaag was er wel een strandbus. En nou, ik heb tot een half uur geleden in de winkel gestaan. Die zit tegenover de eindhalte van de bus. En ik kon de mensen tellen die eruit kwamen. Dat waren er niet heel veel.
1: Je was gauw klaar?
3: Ja.
1: En? 3, 4?
3: 5, 6 per bus.
0: Oh, wauw.
3: Ja, dus de test is nu al een succes volgens de provincie.
0: Maar het is allemaal gratis ook nog, hè? Geloof ik.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Tenminste, nou ja, dat is, je betaalt belasting, dus daar komt het allemaal van, hè? Dus.
3: Daarom.
1: Maar goed, eerst maar eens muziek.
0: Zeker, gaan we doen 3 uur lang hier op de Zandvoortse radio. Een hele goede middag allemaal. En we hebben weer lekkere muziek bij ons. Waaronder deze van Jelly Roll. Hier is

0: We hadden het juist in de studio over die files van gisteravond. Ja, het was toch best wel gezellig, goede oude tijd, Roy.
1: Ja, het
0: toch?
1: Was gezellig druk.
0: Gezellig druk. De autoradio's lekker knallen. Ja. Allemaal op ZFM natuurlijk, hè Mario, dat begrijp
2: uiteraard.
0: Je wel. Uiteraard.
2: Ja, je had spijt dat je geen uitzending had, hè Mario. maar ja, je was ook aan het werk natuurlijk.
3: Ja, precies.
2: Wat vertel eens Mario, jij bent beveiliger, maar je eigenlijk een bijzondere tak van beveiliging, want je werkt met honden.
3: Ja, hondengeleider.
2: Hondengeleider noemen we dat, ja. En vertel eens, hoe ben je eigenlijk in die business gekomen?
3: Ik draai graag nachtdiensten, om het zo te zeggen.
2: Oké. Okay.
3: En dan moet je tegenwoordig, vroeger werden wij gewoon ingehuurd en we gingen s'nachts, ik heb samen met Roy nachtdiensten gedraaid op een kermis.
2: Ja.
3: En toen in één werd er gezegd van, het is goedkoper als we één poppetje neerzetten, maar dan met een hond. Die hond die kost niks extra's voor de klant.
2: Oh ja.
3: Dus, dan sta je alleen. Maar als je geen hond hebt, ja, dan krijg je bijna geen nachtdiensten. En ik ben niet van de dagdiensten.
2: Nee.
3: Dus ja, dan moet je uiteindelijk toch gaan verdiepen in het hondenvak.
2: Ja.
3: Ja, en dan...
2: Was je een hondenliefhebber of ben je een hondenliefhebber?
3: Sowieso. Maar alleen andere rashonden.
2: Oh ja.
3: Ik heb Hollandse herders. Kruising Hollander Mechelaar. Mijn eigen ras is, als ik zou moeten kiezen, wordt het een Rottweiler. Maar Rottweiler in de honden is mogelijk, maar is niet... Rottweilers zijn heel eigenwijs.
2: Dat kun je niet hebben natuurlijk, hè, in dit vak.
3: Nee.
2: Om hoeveel naar de baas luisteren.
3: Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
0: En waarom ben je een nachtmens dan, Mario? Waar komt dat vandaan?
3: Vroeger... draaide ik in de clubs hier in Zandvoort.
0: Oh, oké.
3: En ja, dat bevalt me eigenlijk wel, die nacht overdag. Ik draai wel eens overdag diensten, maar... Nee, het is niet af en toe wel avonddiensten op evenementjes dan dat je begint. Maar nachten, dat is toch altijd wat... andere sfeer, zeg maar. En ja, je wordt ook een dagje ouder, moet ik heel eerlijk bekennen. En al die dronken mensen... S'nachts heb je daar iets minder last van.
2: Oké, ja. Ja, want dat is natuurlijk nog wel een uitdaging. Dronken mensen en een hondengeleider. Want hoe reageren ze op de hond?
3: De Nederlanders, die vinden het op zich... De buitenlanders die zijn meer bang voor honden.
2: Ja.
3: Maar de Nederlanders, ja... Ze vinden het allemaal wel grappig eigenlijk.
2: Oh.
3: Heel vaak willen ze je hond al aaien. Dan denken ze van, ik kan mijn hand wel even in de kooi steken. Maar... Oh. Alleen, ik ben degene die dan uiteindelijk de rekening moet betalen.
2: Ja. Oh, ja.
3: Want wij moeten ons heel hoog verzekeren. Want wij zijn verantwoordelijk voor... Het staat onder het dienstwapen van de politie.
2: Mm.
3: Dus het is een dodelijk wapen. Dus ja, ook... Als ik hem inzet, als ik hem in moet zetten... moet ik ook aantonen dat ik niet weg kan lopen. Ja, het is een hele kromme regel.
2: Ja.
3: Bij de politie zie je dat de honden gewoon bijten.
2: Ja.
3: Nou, bij ons is dat eigenlijk niet de bedoeling.
2: Okay.
3: Wij moeten het eigenlijk meer als afschrikmiddel gebruiken. Want als mijn hond bijt, dan heb ik wat uit te leggen aan de rechter... waarom die gebeten heeft.
2: Maar even voor de goede orde, jij bent ZZP'er, hè? Je bent niet in loondienst.
3: Nee, ik ben ZZP'er, ja.
2: En Roy is dan eigenaar van een heel bedrijf. Dus, maar even terug naar de honden. Dat is, daar moet je dan ook natuurlijk een aparte cursus op opleiding voor volgen.
3: Officieel moeten we 6 uur per week. Nou kan je dat in het hoogseizoen kan je dat nog wel naar beneden brengen. En heel veel collega's doen het ook niet, maar... Ik train zeg maar gemiddeld 6 uur per week met mijn hond. En elke 2 jaar en 3 maanden moeten wij opnieuw een keuring doen. Of de hond nog geschikt is en of die luistert naar ons. Daar moet je certificaat voor hebben, anders mag je niet met je hond werken.
2: En deze Hollandse herder, zeg je? Mechelse,
3: ja, Kruising Hollander Mechelaar.
2: Ja. Is dat het, zeg maar de beste hondensoort hiervoor? Of kan je ook een Pinkenees inzetten?
3: Nee, nou ja, algemeen voor speurhonden heb je meerdere categorieën. En voor de beveiliging is het voornamelijk Duitse herders, Hollandse herders, Mechelaars.
2: Hmm.
3: Maar op zich, Vroeger had je ook bouffiers en dobermans.
2: Ja, ja, oh ja.
3: Maar tegenwoordig, ja, een herder is wat makkelijker te trainen, zeg maar. Die doet echt wat je wil eigenlijk. Die is heel makkelijk in het trainen.
2: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ik denk dat nu 50% Mechelaar is en dan de andere 50% verdeeld tussen de Hollander en de Duitser.
3: Ja. Nou. Ja.
2: Gebruik jij ook honden in je bedrijf?
1: Nee, niet meer.
2: Niet meer? Nee. Oh, je hebt ze wel gehad ook.
1: Ja. Ja, wij zijn ermee gestopt omdat het, ja, wat Mario al zegt, de verzekering wordt alleen maar duurder. Ik ben het tegenovergestelde van Mario. Ik ben helemaal klaar met de nachtdiensten. Oh. Ik word ook een dagje ouder. Ik lig liever te slapen 's nachts.
2: Ja, ik ook hoor. Daar is de nacht ook voor, Mario. Ja. Misschien dat je dat niet weet, maar...
1: Nee, dus ja, ik heb bewust de keuze gemaakt om daarmee te stoppen. En gelukkig zijn er nog genoeg collega's die, zoals Mario, op zelfstandige basis werken. Dat als je hondengeleiders nodig hebt, is er altijd wel eentje te vinden die kan opbellen en inhuren.
2: Ja, zoals Mario. Ja. Want nou ja, je zegt, nou ja, laten we even naar muziek gaan, dan praten we zo verder. Want anders wordt het een praatprogramma, mag niet van Rob.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Want we hebben Murder on the Dancefloor klaarstaan. Oh. Die kennen we nog wel, hè? Sophie Ellis Baxter.
2: Oké. Okay.

0: plaatje van Mario Zandvoort. The Murder on the Dance Floor. En toen denkt hij van, daar moeten we wat tegen in gaan doen. Tegen moorden en dergelijke.
1: Ja.
0: Dat wel iedereen zich braaf gedraagt, Mario, toch?
2: Dat zou heel fijn zijn.
0: Dat
2: maar
0: zou
2: hebben
0: zeker
2: eigenlijk
0: fijn zijn.
2: Geen werk meer. Dus nee, dat is ook weer.
0: Dat is ook weer niet zo fijn.
2: Ja.
1: Maar, nou ja, we hadden het net over honden. En Rodi zit tegenover mij. Toch wel enigszins gehavend. Met krassen op zijn, in zijn gezicht en op zijn armen. En jij hebt ook een hond nu, begrijp ik, Roy?
3: Ja, nadat mijn Hollander in april is overleden, hebben we eigenlijk heel kort daarna toch een nieuwe pup genomen. Wel een heel ander ras, ook niet om mee te werken.
1: op die manier? Op
3: nee,
1: die.
3: Ja, nee, het is een Friese stabij. Dus,
1: is dat een grote kleine hond?
3: Een kleine hond. Okay. Voor mijn doen in ieder geval.
1: Oh, en een schofhoogte denken we dan?
3: Ja, ik denk dat die rond de 25-30 centimeter gaat worden.
1: Hmm.
3: Dus,
1: dat valt wel mee,
3: dat
1: toch?
3: Dat valt reuze mee. En een kilootje of 20 in plaats van 35 kilo spier.
1: Ja.
3: Dus gewoon lekker een sociale, leuke hond. Alleen hij heeft nu zijn puppyfase dat hij denkt van een arm is leuk om in te hangen. Ja, dat is leuk als je op de bank zit.
1: Ja. En je had het net over de dolle 5 minuten per dag. Dus,
3: ja. Dan denkt hij even dat hij. Dan rent hij van de ene kamer, hoek van de kamer naar de andere hoek van de kamer.
1: Ja.
3: En als je er net ertussendoor loopt, dan denkt hij van hey,
1: ja,
3: jij wil meespelen.
1: Veel mensen die zullen dat wel herkennen met die jonge honden hebben.
3: Ja.
1: Maar Roy, jouw bedrijf. Heb je dit zelf opgericht of overgenomen?
3: Nee, ik heb hem helemaal vanaf de grond aan opgebouwd in 2017. Ik ben in 1998 begonnen in de beveiliging, ongeveer gelijktijdig met Mario volgens mij. Ja, iets eerder.
2: Nee, iets later.
3: Later.
1: Ja. Jullie zaten al op de Wim Gettenbach MAVO samen op school, ook in hetzelfde jaar?
3: Nee. Oh. Nee, Mario is ietsjes ouder.
1: Oh, ietsje.
3: Dat zie je ook wel als je hem... Het is maar goed dat we radio hebben. Ja,
1: bedankt. Kijk uit hoor, hij stuurt de hond op je af.
3: Ja. Nee, Mario zat voor mij 2 leraren hoger dan mij.
1: Oké.
2: Zoiets, ja.
3: Maar we hebben elkaar wel regelmatig gezien. We hebben al bij Gran Dorado toen nog gewerkt, tegenwoordig Centerparks. En daarna kwamen we elkaar in de beveiliging weer tegen.
1: Ja.
3: Dus zo kom je elkaar elke keer kom je elkaar weer tegen.
1: En ben je toen in Zandvoort dat bedrijf gestart?
3: Ja, ik heb hem gewoon vanuit huis een eenmanszaak met personeel. Dus de ZZP is natuurlijk zonder personeel en ik heb wel personeel.
1: Ja.
3: En het gekke is alleen dat ik bijna nooit in Zandvoort werk.
1: Oh.
3: Er is maar 1 klus in het jaar die ik hier in Zandvoort nu doe. Dat is de draverij sinds vorig jaar.
1: Ja.
3: Daar hebben ze me voor gevraagd. Toen mijn kinderen nog klein waren, heb ik heel bewust voor gekozen om niet in Zandvoort te werken. Want ik had geen zin dat ik op zaterdag iemand de kroeg uit moet zetten. En op maandag op de schoolplein daarover wordt aangesproken.
1: Krijg dat weer.
3: Daar had ik geen zin in.
1: Ja.
3: Dus ik heb wel veel in Haarlem gewerkt. En op de een of andere rare manier komen mijn klanten hoofdzakelijk uit Brabant.
1: Oh.
3: Ja, met uitzondering van de laatste 5 jaar heb ik een hele mooie klus hier op Zandvoort.
1: Oh ja.
3: Dit jaar helaas voor het laatst.
1: Oh ja, tijdens de Grand Prix.
3: Ja, tijdens de Grand Prix.
1: En wat moeten jullie dan beveiligen?
3: Ik heb de eer om sinds de eerste Grand Prix de beveiligers te leveren voor de paddleclub.
1: Oké. Okay.
3: Dus dat is de exclusieve VIP-club op het pitdak en in de Tarzanbocht.
1: Wat leuk voor je beveiligers, want die zien alles langskomen.
3: Ja, die zien alles langskomen.
1: En dan werk jij natuurlijk ook...
3: Nee,
1: blijf je dan thuis?
3: Nee, ik ben marshal op het circuit, dus ik sta langs de baan.
1: Dat.
3: Ja.
1: Het is toch niet te geloven, Roy? Dan krijg je zo'n uitdaging.
3: Ja, en dan ik doe de opbouw elk jaar en ik heb nog geen 1 dag in het weekend gewerkt. En dat bevalt me prima.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Oh. Dus jij zit dan uiteindelijk thuis voor de tv?
3: Nee, ik sta
1: als marshal. Oh, oké.
3: Dus ik ben er wel.
1: Ook tijdens de Grand Prix?
3: Tijdens de Grand Prix ook.
1: Ja. Oké. Okay.
3: Ja.
1: Ik dacht dat ze daar hun eigen marshals voor meenamen.
3: Sterker nog, de Zandvoortse marshals die zijn over de hele wereld heel graag geziene gasten bij andere evenementen.
1: Oké. Okay.
3: Omdat onze opleiding gewoon best hoog is. Mogen we ook regelmatig naar Monaco en andere Formule 1 races.
1: Dat is ook gaaf, Monaco. Ja.
3: 24 uur van Le Mans zijn ongeveer 30 collega's geweest.
1: Zo.
3: Dus,
1: Ja, dus Rob die trekt aan de lopende band flessen open.
4: Dat alweer?
1: Ik weet niet waarom hij dat doet.
0: Verklap je dat nou, Benno? Joh.
1: Ja, dat horen de mensen toch thuis.
0: Ja, ik ga hem even uitzetten.
1: Nou ja, niet wij de schuld ervan krijgen. Maar goed, heb je nog een leuk plaatje voor ons?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, eentje weer voor Mario. Je treft het, Mario. Want,
1: straks ja, maar Roy en vragen wat hij leuk vindt.
0: Zangeres Flair heeft een nieuwe single gemaakt. Door het oog van de nacht. Met Mario Zandvoort.

0: dit is echt een plaat vers van de vers. Helemaal nieuw, de single van Flair en Door het oog van de nacht. Misschien ook wel eens bij Mario te draaien, als zogenaamde oude plaat, Mario.
1: Ja, kunnen we vanavond wel even kijken.
0: Oh ja, dat is ook leuk.
1: Ja, vanavond ben ik er ook.
0: Ja, live of dit keer vanaf thuis?
1: Vanaf huis. Ik werk alleen maar.
0: Oh, oké. Okay,
2: heel
0: okay.
2: Goed, Mario. Dat houd je van het
0: heel goed bij de radiobeveiliger.
2: Dat ga je alleen maar ondeugende dingen
0: ja,
2: doen.
0: Het is nog wel te combineren, toch? Of net aan?
1: Nu is het hoogseizoen begonnen, dus het wordt nu wel een stuk lastiger.
0: Nou ja. Oké. Okay. Ja, we gaan het weer doen.
1: Heb je een jingle?
0: Nee, ja, wel. Let op. Ik moet er nog aan wennen, hoor. Want ik heb een nieuwe namelijk.
1: Oh, je hebt een nieuwe?
0: Ja, nou, het weer met Benno Veugen.
1: Oh, dat klinkt wat onheilspellend.
0: Ja.
1: Nou ja, het weer in Zandvoort. Want dan zitten we tenslotte. En de rest is allemaal niet zo vreselijk belangrijk. Dat het in vier regio's code rood is. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Wij zitten in ieder geval in code oranje. Dat valt allemaal wel mee. 1500 uur, dames en heren. Dan, dat is over een half uurtje. Dan krijgen we 0,3 millimeter. Ja, dat zijn wel spettertjes, Mario. En het wordt 27 graden. Eens even kijken. En die temperatuur, het is nu zeg maar 28 graden. Volgens weer online. Want daar, ik verzin het allemaal niet zelf. En het gaat zakken naar 11 uur vanavond. Naar 22. En dan begint het ook te regenen. Er komt vanaf 11 uur dus wat regen en onweer naar ons toe. En dat houdt aan tot een uurtje of drie. En dan moet ik het toch weer even over die KNMI-app hebben. Want ik word er eigenlijk een beetje dood en doodziek van.
0: Wat is daar gebeurd?
1: Nou ja, wat schrijft de KNMI? Hoeveel millimeters er gaat vallen vandaag? Nou Mario, doe eens een gok. Doe eens een gok.
3: 8 millimeter.
1: 63, Mario. 63. Er staat het water hier tot aan de trappen bovenaan. Dan moeten we pompen of versuipen. Dat is niet te geloven. Dat schrijft dus de KMI. Kan iedereen lezen op zijn eigen app. Hè? Dat is, nou ja, dus daar hebben we helemaal niks aan. Het weer online voor morgen is dat. Dus even kijken. We hebben de temperaturen van 23 graden. Dat is wel zo'n beetje het maximale. En een windkrachtje 3-4 west, zuidwest. En dat valt allemaal reuze mee. En dan wordt het natuurlijk vanaf volgende week wordt het een stuk koeler. Dan gaan de temperaturen naar 19 tot 20 graden. Geen regen wordt voorspeld door de KMI. Dat weet je niet, weet je wel. Dus het blijft lekker droog. Niet te warm, niet te koud. Dus dat gaan we weer een beetje normaal doen. Wat zei je nou net, Roy? Wat is een goede temperatuur voor beveiliging?
4: Nou, ik vind de temperaturen die voor komende week voorspeld zijn, die vind ik wel heel aangenaam.
1: Oké, ik ook.
4: Niet te warm, niet te koud.
1: Nee.
4: Maar zoals gisteren, ik was blij dat ik gisteren niet hoefde te werken.
1: Oké. Ja, en Mario werkt s'nachts, dus die had er... het was wel warm.
3: Ik had er deze week heel veel last van. Oh. 28 graden s'nachts.
0: Oh, wauw.
3: Ja, s'nachts zweet is niet echt...
1: Nee, precies. Nou, we gaan even naar muziek en dan praten we verder.
0: Ja, wil je nou toch muziek hebben?
1: De wereld van beveiliging.
0: Dat kan hoor, we gaan een plaatje draaien. Hier is Phil Collins.

0: van Phil Collins, You Can't Hurry Love. We gaan door over en met beveiligers.
1: Ja, er zijn volgens AI-overzicht zijn er vier hoofdcategorieën. Net zei ik vijf, dat verandert allemaal steeds. Fysieke beveiliging, digitale beveiliging, informatiebeveiliging en persoonsbeveiliging. En nou, Mario, waar, in welke soort beveiliging acteer jij voornamelijk?
2: Persoons en fysiek.
1: Persoon ook? Moet je hier mee, samen met de hond ernaast lopen?
2: Ik heb, nou dat dan weer net niet, want wij moeten wel afstand. Maar ik heb, ja, zo noemen ze het, high-risk klussen. Ik beveilig een familie die door de onderwereld, zeg maar, wordt bedreigd.
1: Oh, wat heftig.
2: Dus dan moeten wij daar s'nachts door. En dan zeggen ze, krijg je wat meer bevoegdheden. Want als mensen op het terrein komen, mag mondje loslaten. Maar ik heb me daarvan... Dat risico neem ik dus niet. Maar ja, we mogen daar, omdat we via de recherche ingehuurd worden, mag je daar wat verder gaan, zeggen ze dan.
1: Ja, ja.
2: Maar ja, als het puntje bij paaltje komt, dan moet ik uitleggen waarom ik iemand die toevallig over een hek heen klom omdat hij zijn bal aan het zoeken was, dat zijn been open is. Ja, dat is heel lastig te verkopen.
1: Twee uur s'nachts. Ja. Maar ja, dat snap ik. Maar... En dan normaal, zeg maar, misschien is dan je normale werk tussen aanhalingstekens, is een rondje om een bepaald gebouw lopen. Om
2: terreinen, ja, evenementterreinen. Nou, nu voornamelijk in de zomermaanden evenementterreinen waar wij binnen en buiten rondes lopen.
1: Dus kermissen en dat soort zaken.
2: Kermissen, ja, nou, zoals afgelopen weken dat in Biddinghuizen.
1: Biddinghuizen, ja,
3: dat is een leuke festival wat nu bezig is.
1: Oh, okay.
3: Nee, toch niet.
2: Wat gecanceld is, waar de campinggangers de hele camping tot de grond gelijk hebben gemaakt.
1: Zo.
0: Ja?
1: Maar,
0: zo. Ja,
1: maar dat moest toch ook gebeuren. Dat, ze hebben het alleen iets eerder gedaan.
2: Ze hebben het wat eerder gedaan en ja, de politie moest erbij te pas komen om te assisteren.
1: Oh.
2: Ja.
3: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Weet je, er zijn mensen die komen vanaf de hele wereld heel veel geld uitgegeven om naar DEFCON toe te komen. En dan krijg je op vrijdagmiddag te horen van, of donderdagmiddag van, ja, sorry, maar het gaat toch niet door.
1: Ja, maar dan sta jij daar met je hond en dan? En dan staan ze die camping te slopen.
2: Nou, dan
1: trek je toch terug?
2: Dan gaan wij ons terugtrekken. Dat heeft echt totaal geen... En het risico is gewoon te groot, want die gasten die stappen echt naar voren.
1: Ja.
2: Die zijn boos en die hebben wat gebruikt.
1: En ze zijn met heel veel.
2: Ja, en dan is het niet meer... dan is de veiligheid gewoon voor ons is gewoon klaar. Dan moet echt de politie dan echt ingezet worden.
1: Ja.
2: Dat is voor ons echt te groot.
1: Ja, precies. Werken jullie dan ook samen met de politie? Dat als ze zeg maar in een linie gaan staan, dat je er dan tussen gaat staan? Of hoe werkt dat?
2: We hebben wel afspraken met de politie. Maar hun moeten wel aangeven dat wij... mogen assisteren.
1: Hmm.
2: Het is dus en tot een bepaalde hoogte, want wij hebben geen bevoegdheden zoals die de politie heeft.
1: Nee.
2: Maar wij, ja.
1: Maar als een agent in het nauw zit en hij wordt, ik noem maar wat, door vier man belaagd en jij staat de achter met de hond, dan zou je dus theoretisch gezien zeg maar de hond erop los kunnen laten.
2: Theoretisch gezien wel, alleen ook in de praktijk gaat dat regelmatig ook bij de politie fout. Dat de hond, op het moment dat er wat gebeurt, weet de hond het verschil niet tussen een agent en
1: nee,
2: een... En als die naast elkaar staan, voor de hond is het gewoon de eerste die kan bijten, bijt hij.
1: Oh. Ja.
2: Plus het is niet zo, je kan zeggen, meneer met dat blauwe jasje, zo werkt het helaas niet.
3: Nee, de hond is namelijk kleurenblind, dus dat scheelt niet. Dat scheelt.
2: Ook dat nog, honden zijn kleurenblind. Okay.
3: Ja, een hond ziet 25 grijs.
1: Oh, dat is wel... ook
3: ja, dus het is grijs en grijs. En ja, dan is het heel mooi dat we een veiligheidshesje aan hebben, maar voor die hond maakt dat echt niet uit.
1: Nee, precies. Oké. Telefoon, we hebben een klant. Nou, dan...
0: Ja, gezellig.
1: Dan gaan we maar zo
0: plaatsen. Ik schrik er helemaal van. We hebben nooit telefoon, Benno. Nou ja, we gaan telefoon opnemen. Eerst even plaatje draaien. Zometeen zijn we weer terug.

0: MC Mike G en DJ Sven met de Holiday Rap. Ja, we gaan naar het strand toe, Benno. Want ja, we hebben contact met Ruud Kloek op het strand. Goedemiddag, Ruud. Welkom. Welkom, Ruud.
1: Ruud. Ja.
0: Ja, hij is er.
1: Heel
0: ja,
1: in de verte.
0: Hij is er.
2: Hij is er.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hé, hey, Ruud. Fijne gozer.
2: Benno.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ruud, nou, we gaan je drie keer in, vanmiddag in de uitzending halen... als dat allemaal technisch wil lukken, want... even naar de actuele situatie op het strand, Ruud.
2: Ja, het is een beetje bewolkt en ja. Af en toe wat regen, heel klein beetje, niet zo heel veel.
1: Okay.
2: Maar wel bliksem.
1: Bliksem. Ja, en vertel eens, wat moeten mensen doen als ze op het strand zijn en het gaat onweer?
2: In ieder geval het water uitgaan,
1: ja.
2: Want dat is echt slecht als je in het water ligt.
1: Want dan, ja, wat kan er gebeuren dan?
2: Nou, niet zo fijn als het water naast je, als de bliksem naast je inslaat.
1: Nou ja, het water glijdt toch goed? Dat is,
2: ja, nou, ja, ik zou het niet proberen.
1: En zout water, glijdt het eigenlijk ook goed?
2: Ja, ja, het zal wel. Nou.
1: Oké.
2: Okay. ik ga wel in mijn auto zitten, dat is beter.
1: Ruud, je kan het toch wel even voor ons uitproberen vanmiddag? Ja,
0: ja,
2: met
0: een
2: derde telefoontje, goed?
1: Ja.
2: Nee, maar het strand, ja, ik zou als je op het strand loopt, gewoon zorgen dat je bij het strandpaviljoen naar binnen kan. Dat je
1: ja.
2: veilig bent, want ja, onweer is altijd levensgevaarlijk.
1: Ja. Nou weten we dat er bij jou onder de, de reddingsbrigade een bunker zit. Kunnen de mensen daar ook nog in? Of?
2: Ja, daar kunnen we wel in, ja. Daar zitten we veilig.
1: Okay.
2: Ik hoorde net bij een concert at sea in Zeeland,
1: ja.
2: is een bliksem in het hoofdpodium ingeslagen.
1: Zo.
2: Iedereen moest weg.
1: Zo.
2: Dus het kan best heftig zijn, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En vooral zo'n groot podium natuurlijk, dat steekt er hoger bovenuit. En
1: ja.
2: Ja, als daar een bliksem in komt.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: en,
2: dat moet je niet hebben.
1: Nee, maar om 3 uur wordt er dus een beetje onweer en regen verwacht in Zandvoort en Bloemendaal aan zee.
2: Ja, ja.
1: Wat, gaan jullie daar soms ook nog preventief daarmee aan de slag?
2: Nou, als we met de auto op het strand rijden, we gaan met de auto eventueel over het strand rijden. En als er mensen zijn, dan proberen we ze in veiligheid te brengen. Of zeggen van ga naar een paviljoen of ga even het strand af.
1: Ja.
2: En als ze echt ver weg zijn, bijvoorbeeld voorbij Panassia, ergens op een stille strand. Dan brengen we ze gewoon een stukje terug naar Zandvoort of naar Bloemendaal of naar Muiden.
1: Oh ja, ja. Over Muiden gesproken. Daar was ook weer het een en ander aan de hand, hè, van de week.
2: Daar waren druk van. Wij moesten zondagavond voor een koortsstuip naar een kindje.
1: Oh,
2: en ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo ernstig, maar wel als je ouders zijn, is heel vervelend om te zien. En maandagavond maandagmiddag werden gebeld voor assistentie voor bij een reanimatie. Was bij Muiden Slagboven. Het was ook wel even verwarrend, want ze zeiden strand uit je heen. Dan kom je aanrijden en dan denk je, nou, ik zie wel mensen zwaaien.
1: Ja.
2: Maar er was helemaal niemand, maar het was boven op het duin bij dat Mirianta in de buurt, heel dat restaurant waar daar zit.
1: Ja.
2: En nou ja, de reanimatie is niet goed afgelopen. En,
1: niet goed afgelopen. Dat
2: hadden we woensdag. Woensdag hadden we bij Muiden een zoekactie naar mensen. Hadden iemand in zee zien uitgaan, maar niet meer eruit zien komen.
1: Ja.
2: Nou ja, gebeurt dat wel meer.
1: Ja.
2: En die man, waarschijnlijk was een man, maar die is waarschijnlijk gewoon zelf toch ergens anders eruit gelopen.
1: Oh.
2: Want er waren nergens kleren, niemand werd vermist, nergens kleren op het strand.
1: Ja.
2: Weet je, dan wordt het al wat rader.
1: Ja.
2: Maar toen was er ook een SAR-helikopter bij en die was aan het zoeken en die vliegt langs de kust.
1: Ja.
2: Die ging nog een rondje langs de pier maken of dat iemand bij de blokken lag, zeg maar. En die komt terug en die ziet een man in het water liggen. Dus die waarschuwt meteen weer de reddingsbrigade. Dus aan mij is er meteen heen gegaan. En ik ben er later ook overheen naartoe gereden. Ik was verder op strand.
1: Tot niet over een slachtoffer, hè?
2: Nee, was een andere iemand. Het was een man van de strandhuisjes, van de zeemeeuwen.
1: Oh.
2: Die was aan het vissen.
1: Ja?
2: En die is in het water onwel geworden. Die heeft toch een aardig tijdje in het water gelegen. Ja, niemand ziet dat natuurlijk.
1: Nee.
2: Maar ik was wel langs gereden. Toen had ik wel gezien dat hij met een net bezig was.
1: Oh.
2: Maar toen was hij nog goed. Toen was hij nog gewoon goed.
1: Tjeetje.
2: En toen werden we gewaarschuwd. Toen hoorde ik reanimatie. Zij zijn er ook heen gegaan. Want wij hebben zuurstof in de auto. En de reddingsbrigade heeft dat weer niet.
1: Oh, oké.
2: Dat weet ik toevallig. Dus ik denk, nou, bij een drinkeling hebben we zuurstof nodig.
1: Ja.
2: Nou ja, had misschien die helikopter dat ook wel gehad hoor. Maar ja, goed, daar denk je niet meer na. Dus meteen hem te helpen. Nou, die man hebben ze gereanimeerd en heel veel water kwam uit hem. Maar hij ging zelf ademend weg.
1: Ah, mooi.
2: Naar het ziekenhuis, naar Amsterdam.
1: Goeie actie, Ruud.
2: Van zijn broer kregen we een heel mooi bedankbrief voor de Muiden en voor ons. Om te bedanken dat we zo snel geholpen hebben. Die man heeft echt gewoon geluk gehad dat die helikopter daar net reed en dat we al op strand waren. Want misschien een paar minuten later was het klaar geweest.
1: Ja, ja, ja.
2: Echt wonderlijk. Ja,
1: kan je
2: ja,
1: nagaan. Wel,
2: mooi, met die drukker daar, mooie acties.
1: Ja, ja, mooie acties. Ja, nou, ja,
2: voor de rest hebben we nog een paar keer onwelmelding gehad bij Panacea en op de Panaceaweg en op het strand bij het paviljoen en door de warmte allemaal. Ja,
1: ja.
2: Dat is allemaal simpel op te lossen.
1: Oh, gelukkig, gelukkig. Nou ja, goed, dan ik heb nog een vragenlijstje voor me liggen, maar dat gaan we dan in het volgende uur wel doen.
0: Ja, want bij jullie buren is Luminosity op het strand
2: bezig. Ja, ja, bij Luminosity, daar bij Ries, dat is net de grens van Bloemendaal. Het is wel Zandvoort, maar tot zover bewaken we. Wij bewaken tot Ries en Zandvoort bewaakt tot Ries. Maar wij doen, ze mogen tussen 3 en 8 mogen ze het water in als het warm is, als als publiek, dan wordt de hek opengezet en dan mogen ze daardoor mogen ze zwemmen. En dat zwemgedeelte houden wij weer in de gaten.
1: Oké, okay, oké. Okay.
2: Maar nu is het nog even twijfelachtig vanwege de onweer natuurlijk.
1: Ja, logisch.
2: Dus nu hebben we gezegd, wacht even af, want dat is de link.
1: Ja, ja, zo is dat. Nou, dan praten we het volgende uur verder, Ruud. En tot straks.
2: Tot straks.
0: Dankjewel. Okay. Tot zo.

0: Infoband en Let's Go Dancing. Ja, dat kan Benno Veugel hoor, dansen in de studio. Ja, wil je dat ook zien? ZFM-live.nl kun je live meekijken.
1: Ja.
0: Hier in de studio. En ja, zie je Mario en Roy ook. En mijzelf natuurlijk, hè.
1: We hebben de camera wat bijgesteld. En die stond de hele week op de vloer.
0: Iedereen was onthoofd.
1: Iedereen was onthoofd. Niet te geloven.
0: Ja.
1: Heren, ik heb nog voor het nieuws nog even één vraagje. Roy, dan begin ik met jou. Wanneer is je baan als beveiliger stressvol? Wanneer begint dat? Jullie zien er altijd zo ontspannen en relaxed uit.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de situaties zo probeer in te delen dat ik de stress kan voorkomen.
1: Oh, maar...
2: Maar ik moet zeggen, ik ben heel blij dat ik bijvoorbeeld niet nu afgelopen vrijdag op een DEFCON heb gestaan. Waar dan de mensen ineens te horen krijgen van... helaas, je hebt €400 betaald. Je bent vanuit de hele wereld hierheen gekomen. En jullie moeten vandaag naar huis.
1: Ja, ja, daar word je niet vrolijk van.
2: Nee, daar word je niet vrolijk van. En ja, ik snap de mensen ook. Alleen op dat moment moet je dus ze wel vertellen dat ze moeten gaan. En ja, ik snap heel goed dat die mensen dat niet leuk vinden.
1: Ja, want wordt dan zeg maar de woede op de beveiligers afgereageerd? Want ze horen natuurlijk van de organisatie.
2: Ja, de organisatie die is op dat soort momenten met heel veel andere dingen bezig. Wij zijn ja, de eerste aanspreekpunt voor de bezoekers.
1: Ja, precies, precies. En dat, ja, kan het er dan heftig aan toegaan? Dus,
2: Nou ja, de beelden die rondgaan op social media van afgelopen vrijdag... waar, zoals Mario net al zei, letterlijk de boel werd afgebroken...
1: Hmm.
2: Ja, dat, ja, ik heb te doen met mijn collega's die daar gestaan hebben.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En Mario, hoe zit het bij jou? Wanneer jij wandelt in de rust van de nacht met je hondje over een terrein... en dan zijn er dan stressvolle, kan ineens stressvolle momenten ontstaan?
3: Nee, eigenlijk heb ik helemaal geen stress.
1: Jeetje, echt niet?
3: Ik heb, laat ik het zo zeggen, van de week had ik eventjes iets van... Ik ga nu eventjes 112 bellen, want ik wist dat de twee man die wilden naar binnen. 'S nachts, om 2:30. En dat
1: zonder sleutel?
3: Ja, die wilden gewoon een hek eruit gaan schroeven.
1: Oh?
3: Maar die dragen wapens.
1: Oh.
3: Zijn drugdealers. Oh, ja, ik herkende ze en aan de stem en tussen de hekken door kon ik dat een beetje zien. Dus ik had iets van, ik en mijn hondje gaan geen indruk maken. Ja, dan... neem ik een stapje terug en dan bel ik 112 en dan laat ik ze dat oplossen. Want ja, in mijn eentje...
1: Tegenkomen voel je niks.
3: Nee, dus... Maar in principe stress... Nee, eigenlijk... wij kunnen er toch niks mee. Net als wat Roy zegt, de organisatie maakt een beslissing. In dat geval. En ja, wij moeten dat uitvoeren, maar ja...
1: Maar jij relativeert dat eigenlijk dan ter plaatse heel snel. Van dit is een groot risico, hier kan ik niks mee.
3: Ja.
1: Dus ik treed terug.
3: Ja.
1: Je voelt je niet machtiger omdat je toch een behoorlijke sterke hond bij je hebt.
3: Nee, nee, nee. Het is echt, en zeker onze eigen veiligheid gaat ten alle tijde voor op. Kijk, als je met meerdere collega's bent, dan... Is het nog wel dat je nog wel... je kan niet als beveiliger zeggen... als jij in een kroeg aan de deur staat... en de mensen zijn binnen vervelend... kan je niet zeggen van... ja, maar jij, die jongens zijn iets groter dan ik.
1: Ja, ja, ja. Ja,
3: dus je zal toch... Dat is, dan moet je niet in de beveiliging... Je hebt af en toe een risico...
1: Ja.
3: Dat je iemand tegenkomt die groter is dan jij... en die niet mee wil werken. Je hoopt het niet, maar ja, het gebeurt wel.
1: Nou, is het leuk dat je erover begint. Dan wil ik eigenlijk na het nieuws dan weer mee verder gaan. Want daar heb ik nog wat over.
0: Oké, ik ben heel benieuwd, Benno, wat je daarover hebt. Dat horen ze dadelijk in het volgende uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag en houd de radio aan. Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder.

0: extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10, knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en een kwartier vertraging. N207, Alphen aan de Rijn Hillegom. Bij Leimuiden een kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem, een kwartier vertraging bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op

Tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Jawel, Studio Tolweg 10A. We hadden het al verraden, Benno, dat we daar zitten. Dus nogmaals, je bent ook een keer welkom om radio te komen kijken natuurlijk.

0: kijk gewoon op zfm-live.nl. Live in de studio. Nou, we gaan ondertussen naar onze eigen buienradar Benno Veugen toe. Want hoe is het op dit moment hier in Zandvoort?
1: Eens even kijken. Nou, het is een beetje donker, Rob. En we hebben net gehoord dat het behoorlijk bliksemt. Dus, en dan, ja, Frenkie. We hebben een hoop gasten in de studio, maar geen Frenkie. We hebben Roy, Mario en nog wat andere dames. Waarvan ik de naam even niet meer weet. Sorry, Albertien. En dan... en Rob natuurlijk.
0: Dat ja, is ik ben er ook nog.
1: Ja, ja. Mario, we waren net geëindigd met hoe stressvol het werk als beveiliger kan zijn. En jij had het over, over cafés, uitgaansgelegenheden. Wat mij van de week langskwam was een... hij heet Ray. Hij is van portier of uitsmijter. En dan zegt hij, als je tegen hem zegt uitsmijter, dan hebben we over gebakken eitje. Dus dat moet je niet zeggen. Boom voor een kerel. Café ja, Studio, ken je Ray?
2: We hebben samen op school gezeten.
1: Ook nog?
2: Ja, de wereld is heel klein.
1: En Roy, ken je hem ook?
3: Ja.
1: Grote Ray?
3: Ja.
1: Hij zegt, ik ben geen portier, ik ben geen uitsmijter, ik ben sfeerbewaker. Wat vinden jullie van die term?
2: Nou ja, tegenwoordig is het wel wat... hij niet hoor, hij hoort niet tot die categorie, moet ik heel eerlijk bekennen.
1: Want?
2: Vroeger was het echt een... ja, ik moest hem altijd helpen. Als hij ruzie had met mensen.
1: Oh.
2: Jaren niet gezien. En toen stond ik met hem samen bij de opvang in winteropvang in Amsterdam.
1: Ja.
2: En toen kwam ik hem tegen. Ik denk, ik ken jou ergens van.
1: Ja.
2: En hij moest iemand naar buiten brengen. Die was heel vervelend. Nou, die pakt die persoon gewoon met één hand bij zijn keel. Tilt die man van de grond af. Maar hij vergat dat de deur nog dicht was. Dus hij duwt hem dwars door de voordeur heen. Met ramen nog heeft hij hem naar buiten gezet.
1: En je hebt die deur dan maar even open gedaan.
2: Dat hoeft er niet.
1: Oh, dat hoeft niet.
2: Het raam lag er gewoon uit.
1: Zo.
2: Dus maar wij zijn in de beveiliging, worden wij meer gezien als gastheer eigenlijk.
1: Ja.
2: Want ja, we zijn er niet om te knokken.
1: Maar dat vindt Ray dus zelf ook. Want hij zegt, ik ben een sfeerbewaker.
2: Als het moet, dan moet het.
1: Ja.
2: Maar in principe proberen wij met een praatje... proberen we die mensen toch langzaam... het is niet van, hey vriend, jij bent vervelend, je gaat eruit.
1: Ja.
2: Het is altijd wel een praatje, lopen van mee naar buiten. En als hij buiten is, als je binnen zegt dat hij eruit is... omdat hij vervelend is,
1: ja,
2: dan gaat hij heel veel problemen maken. Zijn vriendjes zijn erbij.
1: Oh ja.
2: Dus je moet het eigenlijk een beetje proberen om ze toch naar buiten te lozen. Op een vriendelijke manier.
1: Ja.
2: En dan buiten uitleggen van... En, ja, meestal begrijpen ze het wel. Ja, tenzij ze een flinke
1: slok op hebben
2: of nog andere dingen gebruikt hebben. Ja. Maar op zich, ja, wij zijn eigenlijk...
3: ik vind het altijd wel een leuke sport om mensen naar buiten te praten... zonder dat ze in de gaten hebben dat ze eruit gezet worden.
2: Dat is een hele...
3: Ja. Ja.
2: Er zijn niet veel mensen die dat echt kunnen.
1: Ja, want welke woorden gebruik je dan? En welke
3: het
1: woorden
3: is altijd heel luidruchtig in een kroeg. Dus ik vraag altijd of ze even mee willen lopen, omdat ik ze niet kan verstaan.
1: Oh ja, ja, ja.
3: En dan sta je buiten en dan is het van, joh, hè.
1: Ja.
3: Het is klaar voor vandaag.
1: Wat vind jij van die term sfeerbewaker?
3: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat ook een van onze credo's is. Omdat we daar echt tegenwoordig... Weet je, toen Mario en ik begonnen... toen kon je nog eens iemand een tik om zijn oren geven... En dan de volgende dag dan sprak je erover en was het klaar.
1: Hmm.
3: Tegenwoordig heb je echt een probleem. Weet je, iedereen staat met zijn camera al klaar om alles te filmen. Justitie en politie denken heel anders over de optreden dan hoe dat vroeger ging.
1: Terwijl de politie ook minst of geringste wordt gefilmd.
3: Ja, maar ja, weet je, vroeger werd het gewoon veel meer getolereerd. En werd het ook veel makkelijker gedaan. En tegenwoordig is het gewoon... Je moet gewoon echt drie keer nadenken voordat je wat gaat doen.
1: Ja. Ja, nou, je begint erover. Maar over dat vroeger... Weet je hoe dat het anders was? Ik kan me een verhaal herinneren over een politieagent... die in Zandvoort had gewerkt. En die ging bij politie Haarlem werken. En in de nachtdienst... dat is bij de politie iets anders hoor, Mario. Dat is iets drukker. En gebruikte zij haar MacLight om iemand een tikkie te geven. Nou, die Haarlemse agentjes die gingen helemaal op tilt. Maar ja, zo ging dat in Zandvoort.
3: Ja, maar ja, zo ging dat
1: een, weet je wat een MacLight is? Ik zal het voor de mensen uitleggen. Dat is een staaflantaarn
4: van, ik denk nou,
3: kilootje of 35 centimeter metaal.
4: Ja, ja precies. Ja. En dat komt wel aan hoor.
3: En dat zat vroeger bij Mario en bij mij standaard aan onze broek te zien.
4: Oh ja?
3: Ja, dat was wat je gewoon als beveiliger standaard bij had.
4: Hmm.
3: En tegenwoordig heb ik een heel klein zaklampje die heel veel licht geeft.
4: Ja, ja, ja. Ja.
3: Want ja, slaan mag niet meer, dus dan moet je iemand maar verblinden.
4: Ja, nou ja, dat werkt toch ook.
3: Ja.
4: Maar is dat minder efficiënt dan, iemand verblinden, dan een tikkie met een Maglite?
3: Nou ja, ik denk dat een aantal problemen, vooral Zandvoortse problemen, op een andere manier beter opgelost zouden kunnen worden.
4: Wat zegt hij, dat diplomatie?
3: Ja, ja. Ja, je weet niet wie er mee luistert.
4: Nee, dat is waar, dat is waar. Nee, ja, het is tenslotte radio, dat vergeet ik wel eens. En, nou ja, goed, dat is wel leuk. Maar ja, de kracht van een beveiliger, laat ik daarmee afsluiten, is eigenlijk het woord.
3: Ja.
4: Je moet verbaal gewoon heel sterk zijn.
3: Een goede beveiliger die heeft een heel goed wapen en die zit tussen je lippen.
4: Ja, precies. Maar ja, Mario, daar heb jij s'nachts niet zoveel last van. Je hoeft de mensen nauwelijks aan te spreken, denk ik.
2: Ik kom eigenlijk gelukkig weinig mensen tegen s'nachts.
0: Nou. Ik wou zeggen, hij komt geen hond tegen, maar dat geldt weer niet bij Mario.
4: Nee, nee. Maar ja, ben je mensenschuw of mensenhater geworden? Dat is...
2: Nou, als we gaan kijken naar wat Roy er net die opmerking maakte, dan is het niet verstandig om mij hier in Zandvoort al helemaal niet rond te laten lopen. Want ik zou het heel anders aan willen pakken, ja. Ook al mag dat niet.
4: Oh ja, nou, leg eens uit. Wat is dat veel strenger?
2: Nou, we zijn direct. In Nederland zijn we van het knuffelbeleid.
4: Nou ja.
2: In het buitenland lachen ze de Nederlanders uit, ook de politie. Waarom heeft de politie een wapen? Je mag het toch niet gebruiken. Hoe je het bent of keert. Als een agent zijn wapen trekt, zit hij op het bureau en dan mag hij maandenlang achter zijn bureautje zitten. En dan is de vraag wat de rechter zegt en wat de uitslag is, of hij überhaupt nog terug op straat mag.
4: Ja.
2: En dan denk ik eigenlijk, ja, hij doet gewoon zijn werk.
4: Ja.
2: En af en toe is het gewoon nodig om iets meer buiten proporties. Alleen hier in Nederland mag dat niet. En dan krijg je ook meer problemen. Als je vanaf het begin af aan, als je een klein kind alles toelaat staan, kan je hem als hij 12, 13 is, kan je hem niet zeggen dat mag niet meer. Je moet dat meteen vanaf jongs af aan moet je dat erin brengen. En ja, dat...
4: Structuur aanbrengen.
2: Ja, en dat missen we echt in Nederland heel erg.
4: Ja.
3: Nou, ja. Ik denk dat, dat weet Rob ook nog wel. Een paar jaar geleden hadden we dit probleem ook met... overlast op het strand.
0: Zeker.
3: En toen werd dat door een groep Zandvoorters even opgelost.
0: Precies.
3: De vorige burgemeester die stond daar toe te juichen. Ja, de huidige burgemeester die stond met zijn handen in zijn zak op de foto begin van de maand. En dat was wel een beetje tekenend van hoe het op dit moment gaat.
0: Ja, Niek Meijer wist wel op te lossen.
3: Ja, Niek die had daar wel een andere idee over. Die keek liever even de andere kant op en zei van jongens, succes.
0: Zeker. Telefoontjes allemaal op de grond trappen. Ja.
4: Nou ja, goed. Dus, het is een methode. Laten we even muziek draaien en dan gaan we Ron Mensen bellen.
0: Oké. Okay. En hij is van?
4: Hij is van Securitas. En Ron Mensen die, doet, zeg maar, is goed bekend in de internationale beveiliging.
0: Ah, ik ben heel benieuwd. Persoonsbeveiliging ook? Objecten?
4: Nee. Meldkamers.
0: Meldkamers. Nou, zo dadelijk meer van Ron Mensen. Eerst een geweldige plaat uit de jaren 80. The Reflex Duran Duran.

0: Ja, Benno, ditmaal geen Wild Boys, maar een andere van Duran Duran.
1: Ja.
0: Wilde de Reflex.
1: Ook een beetje stotteraars, hè?
0: Terug naar de jaren 80. Lekkere muziek trouwens. Ja, Ron Mensen, die kent die plaat vast en zeker ook nog wel, Ron.
2: Ja, ja, het doet wel een belletje rinkelen.
0: Zeker, hè? Uit die goede oude radiotijd, toch?
2: Ja, zeker man, zeker. Leuk om jullie te horen en te spreken.
0: Ja, ja, ja, fijn dat je erbij bent.
1: Even duidelijkheid scheppen in deze situatie. Ron Mensen is een oud radiocollega van ons, net zoals Mario. Maar Rob die zat nog hiërarchisch een stukje verder. Omdat hij programmaleider was. Een aantal jaren toch, Ron?
2: Ja, ja, ik denk dat ik dat wel een jaartje of twee, drie gedaan heb.
1: Ja, ja, precies. Dat is ook lang genoeg, hoor. Dan moet je weer vluchten. Rob, we hebben je gebeld omdat jij werkt ook in de beveiliging, maar eigenlijk een hele andere tak van de beveiliging. Wat mag jij doen?
2: Nou, ik werk bij het veiligingsbedrijf Peter Securitas. Dat is een bedrijf uit de Nordics, Zweden oorspronkelijk.
1: Ja.
2: Al is de founder, zeg maar, de stichter, is een Deen. Ik eigenlijk heb mijn hele carrière bij Securitas gewerkt, zeg maar, voor de meldkamers, of SOCs, zo heet dat, Securitas Operations Center, zoals dat heet.
1: Ja.
2: En dat is mijn expertise, meldkamers eigenlijk.
1: Ja, ja. En wat doet een meldkamer van de beveiliging zo ongeveer?
2: Ja, ik zou bijna zeggen wat niet. Het is, als ik even puur naar onze organisatie kijk, is het eigenlijk het centrale punt, zeg maar, binnen de organisatie. Waar uiteraard natuurlijk alarmmeldingen binnenkomen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld meldingen van inbraakpanelen of van brandmeldinstallaties bijvoorbeeld.
1: Oh, dat ook? Oké. Okay.
2: Ja, zeker, zeker, ja. Zeker. Maar ook track and trace. Dus zeg maar van die kastjes die in auto's zitten of mensen die zeg maar apparaatjes bij zich draaien. Zodat ze kunnen zien waar ze zitten. En als ze in nood zitten of er is een situatie, kunnen ze op een knopje drukken. Dan reageren wij erop.
1: Oké, okay, wat handig.
2: Ja, video uitkijken natuurlijk steeds meer. Maar ook vanuit de meldkamer komen er allerlei andere signalen binnen. En we sturen onze mobiele surveillance dienst aan.
1: Ja.
2: We sturen de politie aan, de hulpdienst als het nodig is. Dus
1: okay.
2: Er komt eigenlijk heel veel bij kijken. En alle informatie komt daar eigenlijk bij elkaar. En,
1: ja.
2: En daar wordt dan zeg maar een gekeken naar de situatie en daar acteren we op.
1: Ja, ja, ik ben één keer mocht ik bij jou in de meldkamer binnenkijken. Maar het zijn eigenlijk allemaal Fort Knoxen. Dat is voordat je een keer binnen bent, zeg. Je mag wel vanaf de parkeerplaats naar de meldkamer nog een half uur vooruit trekken, al die deuren.
2: Ja, nee, dat gaat niet vanzelf. En dat heeft te maken met wet en regelgeving die er is. Niet alleen in Nederland overigens, dat is Europees. Er is een speciale norm voor, een EN-norm, een Europese norm, de 5518, maar dat mag je meteen vergeten. Maar dit schrijft een aantal dingen voor, dat je maatregelen moet nemen, zeg maar, om ook uiteraard die meldkamer te beveiligen. En dat betekent dat als je aankomt, zeg maar, bij zo'n pand, dat je even moet registreren, je moet je legitimeren, dan ga je door een sluis. Dus je komt er niet zomaar binnen. Dat zijn echt een aantal dingen die geregeld moeten zijn. En verder schrijft zo'n norm ook bijvoorbeeld voor dat je kogelwerend glas moet hebben.
1: Oh.
2: Dat je je ventilatiesysteem, zeg maar, of je airco-systeem van buitenaf automatisch moet dicht kunnen zetten.
1: Zeker.
2: Omdat de mensen dan bijvoorbeeld geen gifgas of verdovingsgas naar binnen kunnen spuien. Dat soort dingen, zeg maar.
1: Maar spelen er dan zulke grote belangen dat zo'n meldkamer dan zo ontzettend beveiligd moet zijn?
2: Je moet je voorstellen dat als je, laten we zeggen dat je bijvoorbeeld een aantal bankfilialen beveiligt.
1: Ja. Dat is wel handig.
2: Dan is het best handig om die meldkamer even stil te krijgen.
1: Ja.
2: En dan kan je bij al die bankfilialen wat makkelijker naar binnen, zeg maar, zonder dat de politie komt.
1: Ja.
2: Dus ja, het is wel logisch dat er van dat soort fysieke veiligheidsmaatregelen nodig zijn en getroffen worden. Hm. Maar ik moet zeggen dat tegenwoordig eigenlijk denk ik nog een veel groter gevaar schuilt, zeg maar, in de cyberveiligheid, om heel eerlijk te zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja, wat ik wou zeggen, hoeveel banken hebben we nou eigenlijk nog in Nederland? Hè? Er zijn er niet zoveel meer.
2: Nee, en als we er dan al zijn, dan is het niet dat er enorm veel cash
1: nee, precies.
2: Gaat natuurlijk.
1: Ja,
2: in ieder geval minder. Je kan tegenwoordig beter de lokale kapperszaak overvallen dan.
1: Breng ze even op een idee. Ja. Zeg Rob, maar cyberbeveiliging, zeg jij, dat is dus eigenlijk veel actueler.
2: Nou ja, dat is sowieso heel actueel inderdaad. Je hoeft het nieuws maar te luisteren of aan te zetten. Of er is wel wat gaande.
1: Ja.
2: Momenteel met zeg maar de globale spanningen die er zijn.
1: Hmm.
2: Bijvoorbeeld vanuit de Russische hoek of de Chinese hoek.
1: Ja, ja.
2: Daar wordt toch wel regelmatig pogingen gedaan om bepaalde dingen plat te krijgen. En dat gebeurt ook bij meldkamers natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja. Hoe staat de Nederlandse beveiliging eigenlijk aangeschreven internationaal?
2: Goeie vraag. Nou, weet je, eigenlijk best wel goed. Helemaal, als we praten altijd net even over cybersecurity, daar moet ik zeggen dat Nederland echt wel een soort van frontroller rol speelt. Daar zijn we echt behoorlijk goed in.
1: Ja.
2: Maar ook als je kijkt naar de wat meer fysieke beveiliging, speelt Nederland wel mee. Hè? Als je wereldwijd kijkt, dan is de Amerikaanse beveiligingsmarkt veruit de grootste.
1: Mm.
2: Qua omzet en maar ook technologische adoptie, om het dan zo maar even te zeggen. En Amerika was ook een van de eerste landen waar ook de private beveiligingen, want dat zijn we natuurlijk als bedrijven, waar het eigenlijk voor het eerst een beetje ontstond.
1: Okay.
2: Maar als je dan eigenlijk verder kijkt, dan als je kijkt naar Europa bijvoorbeeld, er zijn eigenlijk twee landen die ook wel hoog gewaardeerd worden. En dat zijn Nederland en Zweden. En dat heeft vooral eigenlijk veel te maken met ook met in regelgeving, weet je wel. We hebben de opleidingen geregeld, mensen moeten diploma's hebben, er zijn strenge regels. Dus het is wel een hele professionele bedrijfstak geworden zo'n jaren.
1: Ja, ja.
2: Ja. En Nederland doet het daar eigenlijk best goed. Ja.
1: Nou, fantastisch. Want heeft het zeg maar in de afgelopen 20, 30 jaar ook echt een vlucht heeft het genomen? Of is het even veel langer aan de gang dat de beveiliging bestaat?
2: Nou ja, eigenlijk als je helemaal een beetje teruggaat, dan zie je eigenlijk de eerste private beveiligingsbedrijf. Ik denk dat, maar dan heb ik het even over de bekendste. Dat is dan denk ik wel Pinkerton. En dat is een beetje ontstaan zo halverwege de 19e eeuw, zo rond 1850.
1: Dan waren Engelsen, waren dat dan?
2: Volgens mij was het.
1: Of Amerikanen?
2: Het waren Amerikanen.
1: Okay.
2: Zo'n Amerikaans bedrijf. Dat had eigenlijk een beetje te maken met de veranderende sociaal-economische klimaat, zeg maar, in Amerika. Hè. Daar was de industriële revolutie begon.
1: Hmm.
2: En dan ontstaat er industrie, spoor. Dat moest op een gegeven moment, kon de politie dat allemaal niet meer aan om te beveiligen. En daar is toen eigenlijk zijn er van dat soort private beveiligingsbedrijven ingesprongen.
1: Ja.
2: Maar Pinkerton is denk ik nog steeds wel een van de bekendste.
1: Bestaat nog steeds?
2: Dat bestaat zeker nog steeds. Een onderdeel ook van, is dat van Securitas inmiddels?
1: Oh.
2: Zo'n groot bedrijf, die kopen alles op. Joh.
1: Ja, tuurlijk. Waarom niet?
2: Ik ben altijd heel aardig tegen mijn concurrenten, want een dag later zijn ze collega's.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Doe je goed. Ja. Oké, dus dat heeft zich eigenlijk vanuit Amerika zo over heel de wereld uitgerold. En dan, je vertelde net al, de founder was, van Securitas was een Deen. En die is uiteindelijk in Zweden zijn winkeltje in beveiliging begonnen, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Tot zeg maar een groot Europees bedrijf.
2: En in
1: wat voor tijdsbestek heeft dat zich plaatsgevonden dat?
2: Nou ja, en even voor de. Even, die zijn het is niet een groot Europees bedrijf, het is een groot wereldwijd bedrijf.
1: We opereren
2: in. Volgens mij, doe ik even uit mijn hoofd door, maar zo'n 50 of 55 markten.
1: Zo.
2: Waar Europa en Amerika wel veruit de grootste markten zijn. Volgens mij is het ongeveer 44% is Europa, 40% is Amerika. Dan hebben we nog 10% Latin-Amerika. En dan de rest van de wereld zit ook nog wat procenten, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus we zijn eigenlijk overal. En als ik puur kijk naar Securitas, dat is eigenlijk ontstaan in 1934, als ik me goed herinner. Dat was eigenlijk meneer Sørensen. Die had, dat heette dan vroeger heette het allemaal. Noemen ze dat nachtwaakdiensten, zeg maar. Eigenlijk ook gewoon voor het bewaken, zeg maar, van industrie. En volgens mij was de tweede klant was een hele grote suikerfabriek. En ze zijn eigenlijk met z'n vieren begonnen, zeg maar. Daar werken gewoon nu wereldwijd. Ik weet het niet wel op zich, maar misschien een kleine 400.000 mensen ongeveer. Dus.
1: Zo. En jij bent er één van?
2: Ik ben er één van, ja.
1: En jij houdt je hoofdzakelijk bezig met de meldkamers, hè?
2: Ja, ik maak deel uit van een team dat heet het SOC, zoals we weten, de meldkamers binnen Securitas, Securitas Operations Center, SOC Center of Excellence. Ik ben zelf heel lang manager geweest van de meldkamer in Nederland, maar ook in Brussel en in de UK, in Milton Keynes. En daar, toen ik gestopt ben zeg maar, als manager, ben ik bij een club terechtgekomen. Dat heet dus het SOC Center of Excellence. Dat is eigenlijk een kleine club die wereldwijd opereert. Met wel een hele sterke focus op Europa. En dat bij, ja, daar doen ze help eigenlijk de SOCs. Bijvoorbeeld efficiënter te werken, uniformer te werken, te standaardiseren. Te helpen met allerlei commerciële uitdagingen die er zijn.
1: Ja.
2: Eigenlijk een beetje... Alle kennis die er is zeg maar, binnen Securitas op het gebied van meldkamers, die proberen we daar te bundelen en te delen met mensen.
1: Ja, hartstikke goed. Nou Ron, ik weet niet, kijk even naar de heren aan tafel. Hebben jullie nog een vraag voor onze vriend Ron?
3: Nou ja, misschien dat die, heeft hij nog een baan voor Mario, want die is natuurlijk al een dagje ouder en die houdt gewoon nachtdienst. Hè?
2: Bij Securitas is er altijd werk, kan ik je melden.
1: Ja, ja, ja, altijd. Mario, je kan altijd ook nog op de meldkamer werken. Maar ja, goed, je bent een beetje mensgoed. Dus, maar heb je ze wel aan de telefoon. Goed, Mario Zandvoort geeft geen antwoord, Ron. Dus wij gaan je hartelijk danken voor je bijdrage aan dit programma. En graag tot de volgende keer.
2: Nou, graag gedaan, jongens. En succes nog.
0: Dankjewel, Ron.
1: Hoi. Hoi.

0: weer de zon op je radio. Je hoorde Barra Barra. Zojuist met Ron Mees gesproken van Securitas.
1: Ja.
0: En Mario en Roy zitten nog in de studio. Dus nog even een stukje uiteraard met hun verder.
2: Benno. Ja, natuurlijk. Want wat je... Onze vriend Daniel Leffers die staat altijd in Café 4. En ja, als we toch een naam aan het noemen zijn, dan kan dat er ook nog wel bij. En die heeft altijd zo'n V'tje op zijn uniform. Een keurig pakken.
3: V'tje. Ja, dat is wettelijk verplicht.
2: Ja?
3: Ja. Dat is een teken dat je...
2: Maar is dat de V van veiligheid? Of de V van victorie? De V
3: veiligheid.
2: Van... Veiligheid.
4: Ja, het is de V van veiligheid. En als je goed kijkt, staat in de lange poot het woord beveiliging.
2: Oh ja, ja, inderdaad.
4: En,
2: klein lettertje.
4: Je mag hem alleen dragen als je gediplomeerd bent. En ook op dat moment aangemeld bent bij korpschefstaken om daar werkzaamheden te verrichten.
2: Wat zeg je nou, korps?
4: Korpschefstaken.
2: Korpschefstaken?
4: Ja, dat is de controlerende instantie vanuit de politie. Die controleert of jij bevoegd bent om werkzaamheden te verrichten.
2: Oké. Dus dan word je aangemeld en dan wordt dat even gecheckt.
4: Ja, en als je pech hebt, komen ze elke week bij je op visite. En,
2: Oh, je echt waar?
4: Ja.
2: Nou, als het maar iemand, gezellig iemand is, is het niet zo erg.
4: Daarom, en als je je dingen op orde hebt, dan is er ook niks aan
2: de hand. Nee, oké. Maar dus een V'tje en natuurlijk... Over het algemeen keurig in pak.
4: Ja, of wij werken voornamelijk in polo. En ik noem het altijd de combat kleding. Dus de casual. Maar ik heb ook heel veel klussen waar ik in pak sta. En dan is het inderdaad het veetje met een speldje met je logo van je bedrijf.
2: Zoals op een circuit daar staan je mensen natuurlijk keurig in pak.
4: Die staan daar netjes in pak.
2: De internationale VIPs langskomen.
4: Ja. Maar,
2: is dat eigenlijk ook het onderscheid wat je maakt? Zeg maar bij de evenementen in casual en dan bij dit soort evenementen of gelegenheden dat de dames en heren in pak gaan?
4: Ja, ik heb bij 50% van mijn klanten is het netjes in pak. Maar dat zijn dan mensen die private feesten geven. Dat zijn voornamelijk mensen die staan hoog in de quote. Kosten maakt allemaal niet uit. Die willen netjes in pak. Dat vinden hun mooi. Paddleclub is gewoon een vereiste. Maar we hebben ook bijvoorbeeld het WK-dorp nu in de gemeente Rukven in Brabant. Dus ik hoop dat Nederland nog een paar...
2: Wat zeg je nou? Rukven?
4: Rukven.
2: Oh, Rukven.
4: Rukven. Okay. Dat ligt naast de Hoeven en vlakbij Breda.
2: Oké.
4: En daar hebben ze een heel mooi plein waar ze een heel mooi WK-dorp hebben neergezet. Dus het is een beetje te hopen dat we nog een ronde verder komen. Ja. Want dan kunnen we weer daarheen. Want de nachtwedstrijden krijgen we gewoon helaas geen vergunning voor.
2: Ja.
4: En daar staan we gewoon lekker in casual in een polo. En vanavond hebben we een bedrijfsfeest in Sassenheim. En dan gaan we ook gewoon lekker in polo. Want die wilden graag dat we in pak kwamen. Toen heb ik de klant van de week gebeld. Ik zeg, heb je gezien wat voor weer het wordt?
2: Ja.
4: Ik zeg, ik denk dat wij in polo komen.
2: Ja, precies. Toen
4: zei de klant van, ja, misschien is dat wel beter.
2: Ja. En vriend Mario, jij hoeft niet in pak s'nachts. Dat ziet toch niemand.
3: Nee, ik loop gewoon in casual.
2: Ja. Maar ook niet een beetje beschermende kleding. Want ik kan me voorstellen, heb je geen steekvest aan bijvoorbeeld?
3: Nee. Er zijn evenementen waar we wel... je mag niet, maar... Een kwakkoe bijvoorbeeld in de Bijlmer.
2: Ja.
3: Is wel heel verstandig om daar een vest te dragen.
2: Okay.
3: Het is een bepaald publiek wat...
2: Die trekt een mes en die steekt gelijk.
3: Die hebben een heel kort lontje.
2: Ja, oké.
3: Maar in het algemeen... Het is voor je eigen veiligheid, maar... Ik heb persoonlijk iets van een steekvest of een kool. Ik heb ze allebei. Maar als ze op je hoofd schieten of op je knieën, dan...
2: Ja, ben je ook kapot.
3: Ben je ook kapot. Dus het is een stukje veiligheid. En wij hebben natuurlijk... Ja, wij werken voor onszelf. En op het moment dat jij een kogel in je rug krijgt of een mes in je rug... en je bent de rest van je leven invalide, dan heb je toch een probleem.
2: Ja.
3: Maar in principe valt het op zich... Kijk, bij een deur... Als je bij een deur staat, dan is het wel handig om steekwerend te...
2: Nou ja, dat is ook misschien voor rondvliegend glas en zo. Dat is, ik kan me voorstellen dat je dat ook zo'n steekvest wel handig is. Werk jouw mensen met steekvesten of kogelwerende vesten?
4: Nou, het is eigenlijk precies wat Mario zegt. Het is afhankelijk van de klus. Er zijn klussen waar ik het ze verbied. Oh. Omdat het geeft een andere uitstraling. Maar in de horeca...
2: Zie je het gelijk dan?
4: Ja.
2: Oké.
4: Ja. In de horeca adviseer ik het weer wel.
2: Ja.
4: Maar op een taptoe in Den Bosch, waar alleen maar oudere mensen komen... Ja, moet je daar met een vest gaan staan.
2: Allemaal lieve mensen.
4: Ja.
2: Precies.
4: Weet je, dus ja, je kan die risicoanalyse moet je natuurlijk vooraf ook maken.
2: Ja.
4: En op basis daarvan doe je een advies naar je personeel.
2: Dus je kijkt als, dat vind ik wel even interessant, Roy. De risicoanalyse, dat is natuurlijk wel belangrijk altijd. Ja. Dat is je vraagt van wat gaat hier gebeuren? En daar bepaal je eigenlijk hoeveel beveiligers en wat en hoe ze te werk gaan.
4: Ja, hoeveel mensen je nodig hebt, maar ook wat is er nodig op locatie. En heb je een hondengeleider nodig bijvoorbeeld voor de nachtbewaking?
2: Ja.
4: Of draai ik straks de deur achter me op slot en zegt de verzekering, nee, is niet nodig, het is allemaal goed zo.
2: Ja. Helpt het eigenlijk als er een hondenbegeleider aanwezig is?
4: Ja, afhankelijk van wie de geleider is.
2: Nou, Mario, ik bedoel, dan komt er wel iemand binnen.
4: Ja, maar die is een beetje mensenschuw. Ja, en wij zijn meer van de gastheren en de sfeerbeheerder. Dus ja.
2: Oh ja. Mario is een gezellige jongen. Ik geef hem een schouderklopje. En we gaan even naar muziek. En dan gaan we eens even kijken straks hoe het is op het strand bij heer Rutte.
0: Ja, en ik ben wel heel benieuwd wat het allemaal kost. Hè? Als je zo'n beveiliger een dagje inhuurt voor je evenement. Eens even kijken wat Mario en Roy verdienen aan zoiets. Hoor je ook straks verderop. Maar eerst gaan we weer naar het strand.

0: We gaan trouwens vandaag bij Zandvoort op zaterdag 1 keer per uur naar het strand. En dan gaan we bellen met Ruud Klok. En dat hebben we nou ook weer gedaan. Ruud, nogmaals, goedemiddag.
1: Hey.
0: Fijn dat je even tijd voor ons vrij kan maken. Dat ik straks eventjes richting het dorp ging. Reed langs het station en ik zag mega mensenmassa's allemaal uit de treinen komen om van een mooi dagje strand te genieten. Nou valt het toch wel een beetje tegen, hè, qua weer. En ja, hoe reageren de mensen daarop? En zitten strandpavioens niet bommetje vol nou?
1: Bij ons zit het wel vol, de strandpavioens. Die zijn wel mensen gevlucht van het strand. Ja, maar het is ook wel, ik vind het zelf wel lekker een dagje minder warm, hè?
2: Ja, precies. Ja,
1: maar gisteren niet te hard, joh. Er was geen wind, niks. Het was zo warm gisteren. Poeh.
2: Zelfs bij jullie?
1: Ja. Er zijn even goed, er zijn wel mensen op het strand, hoor.
2: Ja. Oké. Zeg Ruud.
1: Als nog zo slecht weer lopen de mensen.
2: Ja. Zeg Ruud, op Facebook hadden jullie, 1 of 2 weken geleden, had je een Zodiac-boot te koop gezet. Is die al verkocht?
1: Nou, we hebben iemand die wel heel erg interesse heeft. Die komt nog een keer terug, maar hij is nog niet weg.
2: Oh, nee, hij is niet weg. Nou, vertel even aan de luisteraars.
1: Wij hebben een nieuwe gekregen. Die is geschonken door een heel raar verhaal. Maar ik zit op een begrafenis en we zitten bij een condolence. En drink een bakje koffie. En er zit een man naast me, die kende ik wel van waterpolo. En die zegt tegen me van... Ja, jullie zijn veel in de krant, jullie doen veel en zo. Wat kost eigenlijk zo'n boot? Ik zeg, nou, kost zoveel. Dan krijg je van mij een boot, zegt hij. Ik denk, dat vind ik schrik, joh. En er zat nog iemand bij. En ik zeg, joh, ga eerst even met je vrouw praten, weet je wel. Nee, ik meen het, zegt hij. Hij zegt, ik heb goed geboerd en ik wil wat ouder. Ik wil goede dingen met mijn geld doen. Die jongen daarna zegt, nou, je bent helemaal niet zonder jas. Ik zeg, nee, maar hoe kan het nou met...
2: Ja,
1: het overvalt me.
2: Ja.
1: Maar woorden waren daar, hè, want het is allemaal grond. We hebben een paar weken terug die boot officieel in ontvangst genomen.
2: Jeetje.
1: En die is dan vernoemd naar zijn opa. En zijn opa was vroeger schipper bij de, of kapitein bij de KNS Remmen.
2: Oh, oké. Okay. Cirkel is rond.
1: Voor hem was de cirkel rond. En hij wilde heel graag als eerbetoon aan zijn opa doen.
2: Ja. Nou, mooi toch?
1: Mooi toch? Ja.
2: Ja. En toen had je een boot over. Dus je denkt...
1: Toen hadden we een boot over, ja. En die, de oudste boot, zeg maar. En die hebben dan het klaargemaakt om te verkopen. Ja, daar komt wel iemand voor, hoor. Ja, want we hebben geen extra boot nodig. Maar we hebben gewoon lekker een nieuwe boot. Ja. Dat geldt weer jaren plezier, zeg maar.
2: Nou, doe even een oproep dan voor die boot. Wat is dat voor boot?
1: We hebben een professionele boot. Het is een Zodiac, maar een professionele Zodiac. Een SRMN heet dat. En die zijn gemaakt voor het leger.
2: Oh.
1: Normaal zie je ze in het groen varen. Want toen we deze boot gingen bestellen ook, moesten we best wel lang wachten.
2: Ja.
1: Omdat ze allemaal voor de Oekraïne en dat soort dingen boot aan het maken waren.
2: Ja,
1: maar het is dus van dezelfde kwaliteit. Alleen hij is in plaats van groen, is hij oranje. En ja, dus professionele, tjoepen en
2: Is hij met motor?
1: Met motor, 130 pk KMA zit erachter.
2: Keurig.
1: En erin, een bok erin. Je kan er zo op stappen en mee varen.
2: En aanhangertje?
1: Aanhanger zit een trailer bij. En hij is geregistreerd. Dus het is allemaal officieel zoals het hoort. Dat je ermee in het binnenwater mag varen. Ja.
3: Zeg maar. Met wat voor vaarbewijs mag je op deze boot varen?
1: In het binnenwater moet je vaarbewijs A hebben. Of het eerste 1.
2: Nou, kijk, dat is een hele goede vraag, Roy.
1: Als je daar bijvoorbeeld naar de Waddenzee gaat,
2: dan
1: moet je weer vaarbewijs 2 hebben. Dat is een beetje raar, maar...
2: Ja.
1: Dat komt omdat, dat die harde, dat weet ik veel van.
2: En natuurlijk...
1: Op zee heb je niks nodig.
2: Oh, dat is makkelijk. Ja, dat is zo makkelijk. Zeg, en wat moet je ervoor hebben?
1: 9000 euro, geloof ik.
2: 9000 euro. Tik even af, Roy, en dan is die boot van jou.
1: Je wilt niet weten wat voor nieuwe kost, hoor.
2: Ja, dubbele, denk ik.
1: Dan begin je al met... Als je de echte prijs hebt, dan kost een boot al 18. En dan komt een motor bij van 17. En dan een bok erbij van een 10.
2: Zo.
1: Dat moet allemaal in elkaar gezet worden.
2: Ja,
1: daar schrik je van, hoor.
2: Ja.
1: Dan hebben wij wel iets voordeligere prijs, omdat we wat korting krijgen. Dat,
2: ja, Ruud wel.
1: We rommelen wel wat, maar het is goed geld, hoor. Ja, zo werkt het, hè.
2: Zeg Ruud, nog even...
1: mensen tevreden houden.
2: Ja, zeker, zeker. Zeg Ruud, even heel wat anders. Er was van de week ook nog wat verwarring. De mensen snappen de paarse vlag niet. Wat is de paarse vlag?
1: Dat is wel een beetje... Kijk, die vlaggen, we hadden een vlaggensysteem, een gele en rode vlag.
2: Ja.
1: Een rode vlag verboden te zwemmen, gele vlag gevaarlijk te zwemmen. Door de stroming zijn dat je geen drijfvoorwerpen mee moet nemen. Hebben ze vorig jaar die vlaggen aangepast.
2: Ja.
1: En dat is wel veel duidelijker geworden. Op die gele vlag staat dan ook van warning, pas op. Het is duidelijker voor de mensen. We hebben op het strand hebben we dat met TV Noord-Holland toe gedaan.
2: Mm.
1: Duitse en Nederlandse mensen die begrepen precies welke vlag wat was.
2: Ja.
1: Alleen, eerst hadden we een gele vlag. En dat betekende dat het oostenwind was en dat de boel wegstroomde. En nu hebben ze daar weer een paarse vlag bij gemaakt voor gevaarlijke zeedieren. Dus nu moet je een vlag ophangen voor een gele vlag voor gevaarlijke stromingen. Een paarse vlag voor zeedieren. En nog een vlag voor geen drijvende voorwerpen. Weet je, geen
2: Het duivelt me.
1: Ja, weet je, ik kan wel helemaal volhangen met vlaggen.
2: Ja, wel een gezellige boel.
1: Het strand. Van Duinenkruidweg tot aan Ries,
2: ja.
1: Daar hangen we vlaggenmasten en daar hangen we allemaal de gele vlag op van pas op, gevaarlijke stroming. Dat is het belangrijkste.
2: Nou ja, zo is dat.
1: Ja, daar ga ik niet die anderen allemaal bij halen.
2: Nee.
1: Ja, een rode vlag, dat doen we zelden, maar dan is het echt, dan moet je echt de zee uit, want het is echt gevaarlijk.
2: Zoals nu.
1: Nu is het niet gevaarlijk hoor.
2: Oh, toch niet?
1: Nu is de bliksem gevaarlijk, maar de stroming niet.
2: Oh, oké. Okay.
1: Gevaarlijke stroming zijn, dat is... De laatste keer, denk ik, een jaar of 4, 5 geleden.
2: Oh ja? Dat zomaar naar voren?
1: Ja, bij ons wel, in Bloemendaal.
2: Oké.
1: We hebben 4 rijen zandbank, hè. En daarom is die kracht al uit de golven.
2: Oh ja.
1: De stroom moet straks veel minder. Ja, je hebt wel muien.
2: Ja.
1: Maar die zijn nog nooit zo... Maar als je bijvoorbeeld in Egmond komt, dan heb je 2 rijen zandbank. Hè? Dus die stroom is veel sterker.
2: Ja. En in Zandvoort hebben we ook 2 rijen? 2 rijen?
1: Zandvoort, 4 rijen. 4 rijen.
2: Ook 4 rijen, oké. Okay.
1: Zandvoort en Bloemendaal, jongen. Dat zijn de mooiste stranden van Nederland.
2: Nou, wat een mooie slotzin, Ruud. Ja. Ik kom er over een uur weer bij je terug, vriend.
1: Oké, is goed.
2: Dankjewel, hoor.
0: Tot zo. Hoi.

0: Hoorde ik nou alweer de bel voor de laatste ronde, Benno?
1: Jazeker.
0: Tijd vliegt voorbij, hè?
1: Het is 15:51, dus nog 9 minuten tot aan het nieuws. En dan, moet Roy alweer aan het werk. Roy, waar gaat de reis naartoe vandaag?
2: Ik ga straks richting de Bollestreek voor een bedrijfsfeest.
1: Oké. Dat is volop bezig, geloof ik, hè, bedrijfsfeesten. Ja, het is ook het hoogste, of tenminste, de vakantie gaat beginnen voor veel mensen.
2: En dit is dan ook nog eens een jubileumfeest. Ik geloof dat het bedrijf 60 jaar bestaat.
1: Oké.
2: Dus het is 4 dagen.
1: Oké. Ja.
2: Vandaag is dag 2.
1: 4 dagen?
2: Ja.
1: Mijn god, zeg.
0: Ja, ze hadden 4 dagen, ja.
1: Wat dat kostte.
2: Ja, donderdag voor de genodigden. En gisteren, vandaag en morgen voor iedereen die langs wil komen. En s'avonds voor hun eigen personeel.
1: Jeetje, 4 dagen feest vieren, Mario. Dan sla je elkaar toch gewoon uiteindelijk de hersens in. Want dan denk je, hebben we die weer?
3: Ja, dat is...
1: Ik snap het al, jij werkt graag alleen. Even kijken, mannen. Rob had net een vraag natuurlijk. Over salarissen in de beveiliging. Mario, het is altijd te weinig natuurlijk.
3: Het is voor onze veiligheid en is het eigenlijk gewoon te weinig.
1: Ja.
3: En dan zeggen mensen, beveiliging is kostenplaatje op een evenement. Maar er wordt nooit gekeken, wat kost die DJ of die zanger?
1: Ja.
3: Ik bedoel, die DJ's die staan een half uurtje met een USB-stickie. We zijn zelf ook. Het stelt echt helemaal niks voor. Rob heeft het ook 100 jaar gedaan in de club hier in Zandvoort.
1: Zeker. Iedereen kan het.
0: Wij deden het helemaal live.
3: Ja,
0: nu hebben ze het wel bij zich gewoon, de set. En dat is klaar. Een beetje dansen achter het mengpaneel. Gek doen.
3: Tussen de 10.000 en de 30.000 euro krijgen ze betaald voor een uur.
1: Zo.
2: Sterker nog, Mario. Vergeet de live acts tussen aanhalingstekens niet, hè? Dat ze de microfoon halverwege hun knieën hebben hangen en dat ze dan door de speakers blijven doorzingen.
1: Ja, dat is mogelijk, hè? Dat is ook knap.
3: Dus, ja, dat verdienen wij echt veel te weinig. Ja.
1: Maar, Roy, personeel in de beveiliging, is dat ook nog steeds nodig?
2: Ja, het is sowieso nodig. En met name goed personeel is gewoon op dit moment heel moeilijk te vinden. Weet je, er is maar vroeger een heel mooi Joods gezegde geleerd. En inmiddels snap ik wat ze daarmee toen bedoelden.
1: Hmm.
2: Ik wens je veel personeel.
1: Oh ja. Dat is een mooie.
2: Ik ben aan het afschalen qua personeel. Juist omdat het gewoon alleen maar hoofdpijn geeft.
1: Ja. Je werkt liever met zzp'ers.
2: Nou ja, of collega bedrijven die wat mensen kunnen leveren. En collegiale inhuur. Iedereen moet een pas van mijn bedrijf hebben op het moment dat ze op mijn klussen staan.
1: Ja.
2: Maar daarmee mag je wel bij elkaar inhuren. En voldoe je dan aan de cao-regels. En dat scheelt gewoon. Weet je, dus als je allemaal 10 man personeel hebt, kan je ook een klus van 50 man met z'n vijven draaien.
1: Ja, precies. Ja, en je moet natuurlijk naar je opdrachtgevers flexibel kunnen zijn. Hè?
2: Ja.
1: Dat snap ik helemaal. Opleidingen, Mario, hoe gaat dat tegenwoordig? Ga je naar school? Zijn er LOE-opleidingen?
2: Dat is lang geleden voor jou, hè? Weet je dit wel?
3: Ja, LOE-opleidingen zijn er. En tegenwoordig is het, in onze tijd hadden we dat ook, werken en leren.
1: Ja.
3: Tegenwoordig is het gewoon, je gaat in de beveiliging en je krijgt een... Wat voor kleurpas is het trouwens?
2: Groen.
3: Groen. En je gaat meewerken. En dat is maar voor een jaar geldig. Nou, ik zie mensen al 2 jaar lang met diezelfde pas lopen.
1: Hmm.
2: Maar die pas kan je niet... Ja, dan lopen ze illegaal met die pas, hoor. Want die pas is echt maar een jaar geldig. En je mag er ook echt maar een jaar mee werken. Maar wat heel vaak gebeurt is dat ze volledig worden meegezet in de inzet. En feitelijk moet je ze boven de sterkte neerzetten.
1: Oh ja.
2: Alleen dat dan kost het geld.
1: Ja.
2: En dus heel veel bedrijven... en vooral, met alle respect, de grotere partijen... Die maken daar heel mooi gebruik van. Want die hebben gewoon tientallen stagiaires die gewoon elke dag aan het werk zijn. En als een volwaardig beveiliger door de klant betaald worden.
1: Ja.
2: Maar het zijn geen volwaardige beveiligers.
1: Nee. Mario, even, we gaan naar de mensen thuis. Wat kunnen zij zelf doen om zich te beveiligen? Hoe heb jij je huis beveiligd?
3: Camera's? Ik heb overal camera's hangen. Voor en achter.
2: En een hond, toch?
1: Camera's. En een hond.
3: En 200 zelfs.
1: 200, ja. Maar Roy, hoe zou jij het, wat zou jij de mensen aanbevelen voor...
2: Ik zou hopen dat het gewoon niet nodig zou zijn.
1: Nee.
2: Maar camera's en een alarmsysteem zijn, ja, zijn toch wel heel fijn. En,
1: maar helpt een camera dan eigenlijk?
2: Je hoopt dat het afschrikt, maar tegenwoordig merk je toch dat dat al een stuk minder wordt. Want ook op de boulevard staan camera's en de overlast blijft toch bestaan.
1: Ja.
2: Dus ja, in hoeverre hebben de camera's zin?
1: Ja.
2: Behalve het feit dat je achteraf heel makkelijk kan terugkijken wat er gebeurd is. En daarmee kan de politie eventueel een dader oppakken.
1: Ja, dus de schade is er, maar we kunnen het reconstrueren. Ja. Dat is dan het grote voordeel. En op straat, Mario, hoe zou je, beveilig jij je als je op straat bent?
3: Oh jee. Ik heb een hond naast me lopen. Twee.
1: Dus altijd.
3: Ja, bijna altijd wel. Wij leven met de hond samen, zeg maar.
1: Nou, dat doe je goed. En Roy, beveilig jij je als je op straat bent?
2: Nee, moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik wel de keuze maak. Waar ga ik wel heen, waar ga ik niet heen?
1: Je denkt erover na.
2: Ja. En dat is dan met name met de vakantie is dat wel dat ik denk van oké. Is dat leuk om daarheen te gaan?
1: Hoeveel last kan ik ervaren?
2: Ja, precies. En een aantal jaar geleden werkte ik nog fulltime als beveiliger voor een bedrijf in de bioscoop. Dat was voordat ik voor mijn eigen bedrijf had. En toen heb ik het één keer de fout gemaakt om met mijn vrouw naar de bioscoop te gaan op een vrije avond. En dat hebben we daarna nooit meer gedaan.
1: Ja.
2: Want een vrije avond als beveiliger is gewoon onmogelijk. En zeker als je op je eigen werkplek op je vrije avond bent.
1: Ja.
2: Want op het moment dat er wat gebeurt, ga je in de automatische piloot en dan ga je handelen.
1: Ja, precies. Heren, de tijd zit erop. Ik dank jullie hartelijk voor de komst naar de studio. En wellicht tot de volgende keer.
3: Ja, jullie ook bedankt.
0: Zeker, was heel interessant.
1: Zeker.
0: En tot een volgende keer hier in de studio van ZFM. En Mario, hoor je vanavond weer op de radio?
3: Vanaf 9 uur.
0: Kijk, ga Mario luisteren vanavond vanaf 9 uur.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC. De avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file momenteel in onze regio.

0: Cool. Let's go dancing. Cool is het nou, zeker cool. Niet.
1: Ja, nee.
0: Nee, het nee. Is lekker warm hier in de studio.
1: Jongen,
0: de mussen vallen dood van het dak. Nou, zullen we maar zeggen.
1: Dood in de studio, van het dak niet meer, maar wel...
2: nou, goh, die arme mussen.
1: Ja, ik ben misselijk.
0: Dat doe je toch niet aan?
2: Nee, ik ben gek op mussen.
1: Maar Ghoul in a Gang?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Let's go dancing.
1: Let's go
0: dancing. Bijvoorbeeld bij Luminosity, het festival op het strand.
1: Ja, en over Dals hadden we het met Marco Termes over. Ja. Reeds in de studio. En dat bleek een waanzinnig... je bent er nog steeds. Je bent een waanzinnig danstalent.
2: Nou, ik ga mezelf niet zo lopen op bij je. Maar ik kon dat aardig dansen doen.
1: Hoe oud was je toen je uiteindelijk... je bent zelfs kampioen geweest.
2: Ja. 20.
1: 20?
2: Ja.
1: Ja, dan ben je nog...
2: Ja, toen hadden ze net muziek uitgevonden.
0: Ja, ja.
1: maar wat voor soort dansen? Want dat zijn...

0: Zijn er nogal wat stijlen, heb je?
1: Nou, tegenwoordig noem je het street dance. Hè?
0: Ja.
1: Dus een beetje vrij de improvisatie van zet maar een muziekje op en ik doe al wat.
0: Ja.
1: Nou, dat ging heel aardig blijkbaar.
2: Is het niet ook een paar salto's en zo?
1: Ik kan een salto maken.
2: Een salto?
1: Ja, in een wodkafles.
2: Ja, oh, oké. Nee, volgens mij was het iets uit Amerika gekomen, toch? Dat
1: ja.
2: Street dansen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou, maar op wat voor muziek ging dat? Of gaat dat?
1: Nou, in Nederland was dat disco.
0: Disco, oh ja.
1: En bij de wereldkampioenschappen gingen we op Relight My Fire van Dan Hartman.
2: Yes.
1: En dat moest iedereen doen.
0: Oh ja, nou dat gaat Rob zo wel draaien. Is het wel leuk om dat even terug te...
2: Even kijken hoe het gaat.
1: Met deze warmte niet...
0: Maar je hebt het over wereldkampioenschappen. Ben je daar ook geweest dan?
1: Ja.
0: Oh?
1: In Londen.
0: Londen, oké. En hoeveel nationaliteiten weet je dat?
1: Er werden 32 nationaliteiten.
0: Zo, oké.
1: Deden aan de finale mee.
0: Zag je veel verschil eigenlijk tussen de Londen met...
1: Nou, ja. Ja, nou...
0: Men deed wel wat.
1: Nee, nou ja... iemand uit Japan ziet er natuurlijk anders uit dan iemand uit Nigeria.
0: Ja, maar ook zijn stijl van dansen. Dat,
1: Je zag de meest malle dingen.
0: Oh ja?
1: Ja. Nou ja, Holland niet uitgezonderd.
0: Wat, nou ja, nee, dat is een beetje flauw. Ik wou over klompen beginnen. Maar
1: nee, dat, nee, Marco op klompen. Dat,
0: nee, precies.
1: Nee, ik had ook geen tutuutje aan.
0: Oké. Wat gaan we doen? Nog een muziekje en dan de proëzie van Marco Temes?
2: Ja, ik zit even te denken welke ik ga draaien. Of Relight My Fire. Maar ja, Relight My Fire wordt het gewoon.
0: Oh.
2: Die gaan we draaien. Hier is Dan Hartman. Kijk even mee op zfm-live.nl. Zie je Marco Temes in actie. Zometeen het proëzie van vandaag. Maar eerst moet hij nog even...

0: Marco, even tot rust komen natuurlijk, hè, voor het stuk proëzie. Wat ging jij het herkeren met de freedance? Ongelooflijk. Ja, Relight My Fire. We hebben hem gedraaid, de single van Dan Hartman. En het was leuk, hè, want ja, steeds weer als je in de discotheek aan het draaien was, Benno. Ja. Je zette deze plaat maar op en het werd weer feest.
1: Ja, dat klopt.
0: Gegarandeerd. Ja. Ik weet niet hoe de jeugd van tegenwoordig erover denkt, maar...
1: Tempo zit er ook wel goed in, natuurlijk.
0: Ja, toch? Ja, zeker weten.
1: Ik kreeg trouwens een update over het weer. 16:55 krijgen we regen in Zandvoort.
0: Oh jee, ja, veel regen?
1: Veel regen.
0: Oh,
2: nou, dan mag ik wel opschieten.
0: Ja, ja, dus zullen we maar ingooien, Marco. Ja. Ja. Nee, wat heb je vandaag voor ons uitgekozen en hoezo?
2: Nou, ik dacht iets wat zijdelings met het WK voetbal.
1: Oké.
2: Nee, dus dat is wel up-to-date.
1: Ja, volgens zeker. Mij. En, ja, nog steeds.
2: Tot mijn grote verbazing heeft Duitsland van de week verloren.
0: Ja.
2: Van Ecuador.
0: Ja.
2: Nou, dat is geen goede voorbereiding. En, maar goed, verliezen kan je leren.
0: Zeker. Nou, voor ons wel begonnen we ook met een gelijkspelletje. Ja, maar... ook niet echt dat je dacht van...
2: Nou, Japan, goede ploeg.
0: Ja?
2: Ja, vind ik wel.
0: Top 32 van Europa, of de wereld? Nou, top 35?
2: Ja, als je ze hebt zien spelen, is Japan een goede ploeg. Ze zijn tweede in de pool geworden.
0: Kijk, dan kan je wel wat.
2: Ja, nou ja, uiteraard achter Nederland.
0: Zo is dat. Volg jij nog een beetje het voetbal, nee. Benno?
1: Nee.
0: Nee? Heb je er niks mee?
1: Ik heb er niks mee, nee.
0: Nou, gezellig.
1: laat mij
0: daar zitten
1: buiten.
0: We dan. Ja. Nou, eerst volgende wedstrijd, Marco, om 3:00 s'nachts.
1: Ja.
0: Is die in de kroegen in Zandvoort te zien, gewoon de wedstrijd? Want ze moest om 3:00 dicht zijn natuurlijk.
2: Ja, ik denk niet dat Café 4 open is.
0: Nee?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat...
0: Ik denk ook dat er niet heel veel mensen zullen komen. Door de weekse dag ook nog, hè?
2: Dus. Ja, het moet toch ook gewoon gewerkt worden.
0: Daarom, dames en heren. Dat bedoel ik.
2: Dus
0: oké. Nou, je hebt een stuk progressief voor ons uitgekozen. Wat er zijdelings mee te maken heeft, we zijn heel benieuwd. Laat me horen.
2: Voetbal en ander klein leed. Kein Kloo, voetbal spelen. Citeer ik de legendarische Oostenrijkse coach Ernst Happel. Kroeg. EK voetbalwedstrijd. Engeland tegen Duitsland. De stemming zat er goed in. Onze Oosterburen stonden nog niet achter. Opeengepakt. Drie dames en ik aan een tafel. Teutoons charmant. De forse tantes iets jonger dan ik, dus te oud voor mij. Stevige types uit de geestelijke gezondheidszorg. Voelde me als dorstig patiënt direct op mijn gemak bij ze. De jonge dame van het trio leek sprekend op een van de twee. Medel bleek in het verkeerde vak verzeild geraakt. Onroerend goed. Hoop geld, maar nu al ongelukkig. Moeder Overste was goed gebek. Niets mis mee. Ik houd er alleen niet van als ik een vraag stel aan dochterlief dat de werpster van de blonde larf antwoord geeft. Toen mij dit ten tweede male overkwam, vroeg ik de dochter: "Und wann hast du deine Mutter kennengelernt?" Geen dijenkletser als anekdote, wel verbazingwekkend. Ik heb drie Duitse vrouwen aan het lachen gekregen, terwijl Duitsland ondertussen met 2-0 achter stond.
0: Hoe krijg je het voor elkaar om ze dan toch nog aan het lachen te krijgen?
2: Dat is het geheim van de Smit.
0: Ongelooflijk. Nee, hij is heel leuk, deze stuk proëzie. En ja, dat heb je goed gedaan. Ik snap hem ook waar je heen wilde. Dus zeker weten.
1: Ja.
0: Nou, we gaan een plaatje draaien en dan gaan we naar de Pit Report, neem ik aan.
1: We gaan naar het circuit.
0: Naar het circuit.
2: En hij is maandag uiteraard op de podcast.
0: Niet vergeten.
1: Nee, niet vergeten.
0: Maandag zetten we hem erop. Dus te volgen ook op de ZFM-app. Nou ja, zullen we dan maar één plaatje doen van... je weet wel...

0: Zo is het maar net bij Hoofd van Oranje. En we zijn door naar de volgende ronde, Benno.
1: Ja, de volgende
0: ronde. Ja, daar zijn we blij mee, uiteraard.
1: Terwijl in Zandvoort hier bliksemt en dondert en regent, dan
0: is het daar op zolder ook zo?
1: We gaan naar België, waar Rendel los en we storen hem een beetje. Omdat hij wilde net in zijn blote togers het zwembad in stappen.
0: Hè? Nee, toch?
1: Rendel, hoe?
0: Rennel?
2: Ja.
0: Oh, daar is hij.
2: Regent het bij jullie?
1: Ja. Ja. Ja, het is hier.
0: Het dondert en het bliksemt.
1: Alle kuststreken, provincies hebben te lijden onder het natte geweld. Maar bij jou op zolder is alles wel heet, hè, daar?
2: Al 3 dagen op de terras zelf over de 40 graden.
1: Jezus.
0: Oh.
2: We hebben alleen maar hier... Ik wil de waterrekening van het circuit niet zien. Want we hebben alleen maar zwembaden lopen aan. Die zijn opgehaald. En alles in de omgeving is leeggekocht. En nou, dan staan hier allemaal overal zwembaden. En die zijn allemaal gevuld met water.
1: Zo.
2: Ik heb nieuws voor je. Na de race, dan moet je wel de Facebookpagina kijken van een ITCC.
1: Ja.
2: Daar zijn die zwembaden allemaal gevuld.
1: Ja, ja.
2: En gewoon alle rijders die sterke verhalen lopen te zeggen. Jongens,
1: natuurlijk.
2: Zo verschrikkelijk warm.
1: Ja.
2: Zo warm zelfs dat we de races hebben ingekort.
1: Oké.
2: Want de rijders kwamen er gewoon, als ze 4 marathons hadden gelopen, kwamen ze eruit na 25 minuten.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus klaar.
1: Ja, dat was
2: niet te doen.
1: Terwijl we vorige week nog in deze uitzending rijders aan het interview waren. Die zeiden van, nou ja, als je rijdt valt dat eigenlijk wel mee. Het stilstaan in een raceauto, dat is het meeste het bedodelijke, zal ik maar zeggen.
2: Ook wel, maar je hebt allemaal verschillende type raceauto's. Maar we hebben hier bijvoorbeeld zo'n oude Porsche 935, zo'n hele echte. Uit de jaren 80 hebben we die staan hier.
1: Ja.
2: Ja, 70 is dat zelfs. Met allemaal turbo's aan boord en dat soort dingen. En daar hebben we gisteren na de wedstrijd hebben we even de temperatuurmeter hebben we die in de cockpit gezet.
1: Ja.
2: En die was 85 graden.
0: Goh, 85 graden, ongelooflijk.
2: Ja, hij heeft het heel slecht gehad, kan je
1: zeggen. Ja.
0: En is het niet ook zo als je even stilstaat op het asfalt dat je dan niet meer wegkomt omdat je eraan vastgeplakt zit?
2: Nou ja, die jongens die op hele zachte banden, maar er zijn nu een hoop mensen die hebben toch wat een harde type band eronder gezet. Want als, dan heb je veel te veel grip. En die banden die gaan op een gegeven moment naar een rondje of 6, 7 gaan die smeren, noemen we dat. En dan heb je helemaal geen grip meer. En dan glij je alle kanten op. Dus de asfalttemperatuur was gisteren 58 graden. Ja, dan zijn de banden, heb je geen bandenwarmers nodig, laten we daar op houden.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja. Hoe is het weekend verder verlopen?
2: Bloedverzekerdheid.
1: Ja, maar
2: hoe... Ja, top, we hebben 2 wedstrijden gehad. Ja, voor ons heel goed. 2 wedstrijden achter de rug en in de bloedhitte. En helemaal niks gebeurd. Mooie wedstrijden zien, mooie gevechten.
1: Ja.
2: Dus de rijders zijn heel verstandig geweest. Ze hebben een goede briefing gegeven. We hebben ook gezegd, als ze het gevoel hadden dat ze het niet meer volhouden, ze gewoon lekker naar binnen moesten komen.
1: Ja.
2: Hebben we een paar ook gedaan, hoor.
1: Okay.
2: Ik ben even binnengekomen na 20 minuten gisteren. En ja, echt zoiets, ja, en ik ga niet verder. Dat gaat helemaal nergens meer over.
1: Okay.
2: Ik kom ook weer naar huis morgen zondagavond. Ja, toch?
1: Ja.
2: Dus heel verstandig.
1: Ja.
2: En daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben.
1: Ja, precies. Nou ja, het seizoen is natuurlijk niet afgelopen nou vandaag, hè, van dit weekend.
2: Nee, maar we hebben natuurlijk ook geen kampioenschap. Dus daar is het niks te winnen, alleen maar te verliezen. Weet je, ik heb ook gezegd, iedereen die verstandig is, die krijgt voor mij een heel groot doen op je mond. En die willen ze allemaal hebben, dus dat is goed.
1: Ja.
2: Is dat toch?
1: Waar gaat het volgende weekend ITCC naartoe?
2: Zitten we op de Jets Racing Days in Assen.
1: Oh.
2: Dus een hele grote evenement wat altijd door Leverdam Producties wordt georganiseerd. Met ook hele andere. Daar gaan altijd een aantal Zandvoortse coryfeeën rijden in de 250 cc-karts.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja, in de kart, hè?
2: Alles is altijd bij.
1: Ja.
2: In de kart, ja.
1: Ja, ja.
2: Superkart. Ja, alles is erbij.
1: Ja, ja.
2: Dus,
1: ja, die Alan Kalf, die heeft mensen als Jeroen Blekemolen, Jan Lammers en nog...
2: Tom Coronel.
1: Tom Coronel, ja, die is dit jaar voor het nieuws, voor het eerst. En ja. Die heeft ze, hoe heet het, hij heeft ze zo gek gekregen om ze in die supercar te gaan zitten. Dus, heb jij het wel eens gedaan?
2: Ik heb het ooit vroeger gedaan, en dat is dan begin jaren 80 geweest op Zandvoort.
1: Ja.
2: En toen ben ik met 3 rotjes uitgestapt en ik wilde niet dood.
0: Dus oh, zo erg.
2: Ik was jong, maar ik had toch volle hersens. Dat was zo eng. Toen had ik echt zoiets van, ik zat in de karting. Toen zei ze, je moet zo'n 250 kart uitproberen. Dat ik na 3 rotjes zoiets van, dit is niets voor mij. Ik ga maar gewoon iets grotere auto met deur hebben. Dat
1: maakt
2: me beter.
1: Ja, precies. precies.
2: Ja, toch?
1: Nou ja, waar je ook nooit aan hebt gewaagd, dat is motorracen. Dat is wat nu in de TT van Assen zijn, is bij mij weten nu bezig. En dat heb je ook nooit wat gevonden.
2: Nee, 2 minuten te weinig, zeg ik altijd.
1: Ja, precies.
2: Ja, 2 minuten te weinig. En ze hebben me ooit, hebben ze me in Amsterdam, dat is een circuit in Amsterdam nog, hebben ze op zo'n crossmotor gezet, zo'n 250 crossmotor.
1: Ja.
2: Zeiden ze, Rendel, als je dit gedaan hebt, dan vind je dit helemaal geweldig. En ik lag na de eerste bulplacht om met mijn gezicht in het zand. En toen had ik zoiets van, dit is niks voor mij. Ik heb de motor laten liggen, ben zo teruggelopen naar de pitch. Zoet het lekker uit. Klaar, 2 minuten
1: te weinig. Precies.
0: Hey, maar ik zag wel trouwens gisteren op de beelden van TT Assen dat Günther Steiner daar actief is in de MotoGP. Klopt dat?
2: Is Günther daar bezig?
0: Ja, ik zag hem dat hij daar in een team zat of iets dergelijks.
2: Nou hebben ze wel een heel mooi figuur binnengehaald. Dus wat de motorgrappie wordt ook heel erg gezellig.
0: Ja, nou, dat wou ik zeggen, ja. Ik vond het wel leuk om het te zien, hoor. Maar,
2: ja, dat vind ik wel top. Want die heeft natuurlijk wel mooie uitspraken. Nou, dan kan, hoe heet zijn grote vriend van de tv, die kan daar lekker heen en alles gaan regelen, zullen we zeggen. Ja, toch?
1: Ja. Zeg, Rennel, het laatste nieuws was deze week dat Formule E... Zo schrijft het de Zandvoortse Krant. Neemt het stokje over van Formule 1 in Zandvoort. Nou, graag jouw reactie. Ja. Wij doen een stap achteruit.
2: Ik zou het je heel erg zeggen. De eerste reactie die ik gelijk gegeven heb, dat scheelt. Dat kost in ieder geval geen geluidsdagen. Dus
1: nee.
2: Dat is goed.
1: Nee.
2: En wat ik gewoon ontzettend jammer vind. Want jongens, die Gen 4 Formule 1-auto in ieder geval, dat schijnt een beest te zijn.
1: Ja, toch wel.
2: 1,9 seconden naar de 100 en dat soort dingen allemaal. Dat ze dan niet op het grote spiegel rijden. Ze gaan naar de sloten maken, gaan ze rechtsaf.
1: Oh.
2: De doorsteek door.
1: Oh, dat heb ik niet eens over gehoord.
2: Ja, ik wil dat ding ook wel eens een keer dan vergelijken hebben met Formule 1.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ze schijnen harder te gaan dan Formule 1. Dat wil ik ook eens laten zien. Van, dan laat dat dan maar zien dan dat ze harder gaan. En dan gaan ze de hele achtergedeelte, schijnvlak, dat soort dingen gaan ze niet rijden. Nou, dat vind ik dan toch wel weer jammer.
1: Ja.
2: En weet je, ik denk niet dat Zandvoort zoveel tribunes hoeft te bouwen als ze nu voor de Formule 1 doen. Ik denk dat er wel volk op afkomt, maar niet zo heel veel.
1: Nee.
2: Het blijft elektrisch en dat hoort op de kermis thuis, zeg ik altijd.
1: Het blijft elektrisch, ja. Ja, dat is een. Misschien wordt het een helemaal elektrisch evenementje. Dat zou natuurlijk zo kunnen.
2: Ja, dan kunnen ze in Arnhem ook van die trolleykoorten boven de weg kunnen ze stelen. Dan kunnen ze er een koortje aan gooien.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze lekker de hele tijd door blijven rijden, hoeven ze dat niet op te laden. simpel. Ik heb echt zoiets van botsautootjes. En ik moet wel zeggen, daar ben ik wel eerlijk in, de wedstrijden ervan zijn best wel fanatiek.
1: Oké. Okay.
2: Zeker op de straatraces, een spatschermpje of iets anders, heel simpel, ze liggen er vaak af.
1: Oké.
2: Dus dat heb je wel een beetje, maar ik vind het geweldig dat Zandvoort binnengehaald. Ze moeten toch gewoon het evenement binnenhalen.
1: Ja.
2: En ik vraag hem alleen af waar ze al die generatoren neer gaan zetten om die voor te laden.
1: Ja.
2: Het zal ergens in de duinen zijn, dat we ze niet zien. Ja.
1: hoeveel auto's doen er aan mee, zo gemiddeld?
2: Ze hebben volgens mij 10 teams en zal het 120 auto's zijn, denk ik.
1: Ja.
2: Dus
1: Het
2: is ook gewoon een normaal veld, een beetje Formule 1 veld.
1: Ja. En je zei net ook al een beetje...
2: Ze hebben ook gewoon... Ja, wat?
1: Nou ja, je zei het net al een beetje, de Gen 4 auto's, staat dat voor generatie 4? Want dat snapten wij niet helemaal.
2: Generatie 4? Ja, ze hebben al 3 generatie auto's gehad. Hè. De eerste was natuurlijk heel verschrikkelijk. Die hebben ze zelfs nog een keer gehad dat ze van auto's moesten wisselen tijdens een pitstop.
1: Oh.
2: Zagen ze over natuurlijk van de ene op de andere auto, omdat de batterijen leeg waren, dan konden ze door.
1: Ja.
2: Die batterijpakketten worden natuurlijk wel steeds beter.
1: Ja.
2: Maar die nieuwe generatie auto, daar zijn ze al veel meer aan het testen. Dat zijn best wel bezig zijn. En kijk, wat ik wel mooi vind, maar dat noem ik dan wel een beetje politiek. Er zijn natuurlijk wel heel veel grote autofabrikanten die hier wel in stoppen.
1: Ja, toch wel.
2: En laten zien, kijk eens hoe goed wij zijn met de elektriciteit. En vervolgens verkopen ze er een van die auto's. Dus dat is niet lekker op.
1: Ja,
2: ja toch?
1: En ze hebben het over 600 kW kilowatt, is dat denk ik. En actieve vierwielaandrijving. Is dat veel, 600 kW?
2: KW, ja, dat moet je even doorrekenen. Maar volgens mij zit je op 700 k, denk ik. Ze ben je meer zelfs.
1: 700 pk?
2: Serieus. Ja.
1: Zo.
2: Ja, ik denk, 6 minuten is best wel een beetje gevoel. Dat moet ik ook even uitrekenen hoor. Zo goed zit hij dus niet in die elektriciteit.
1: Nee.
2: Nee, maar jongens, als jij een wagen kan starten met 4 wielaandrijving van 0 tot 100 in 1,9 seconden, nou dan zit je over in de achterkant van je hoofd, hoor.
1: Ja. Maar, ja. Ja, kan een mensenlichaam dan nog aan?
2: Ja, dat is echt
0: serieus
2: hard, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Dus, ja. Nee, wat we van de week veel mooier vonden, is het echte oude Formule 1 geluid was weer even terug op Zandvoort. Want van de week was Hoping toen in een P8 van, moet ik even denken, een van de teams.
2: Volgens mij.
0: Ja, in ieder geval, ja. Nee, de tweede auto van Kubica en nog eentje. Nou ja, ja. In die auto had je even een paar rondjes over het circuit gereisd. En dat is de V8 BMW motor, als ik het goed heb.
2: Ja.
0: En ja. Dat klonk, jongen. Dat klonk, ja. Dat wil je niet weten. Ik heb even een klein stukje nog, ja, toen was je al aan het afremmen, hè. Vanaf mijn balkon opgenomen met mijn mobiele telefoon, zeg maar. Eens even kijken hoe dat doorkomt op... of je dat een beetje
2: ja,
0: hoort,
2: joh,
0: hoor.
2: Maar dat is het gevoel dat ik ook een beetje, hè. Maar ook hier, hè, want zit met het jaar. Twee achter
0: zijn, gewoon. Ja, wij horen je al niet eens meer over het geluid heen.
2: Ja, goed, hè. Hij is mooi, hij is mooi.
0: Ja, mooi, ja, toch? Ja.
2: Ja, de hoge heer van de Fiat zegt gewoon, die V18 moet terugkomen. Klaar. Dus laat maar terugkomen dan, toch?
0: Ja, heerlijk, dat gierende geluid. Heerlijk, of gillend, hoe noemen we dat?
1: Gillend, ja, een beetje gillend geluid is het. Ja. En waarom niet? Dus de mensen willen het graag. En dus wat het volk wil, dat moet gewoon gebeuren. Toch, Rendel?
2: Ja, klaar.
1: Ja,
0: klaar, oké, bedankt.
2: Laten we wel blij zijn, ook nu komt Zandvoort, dat ze wel weer een groot evenement binnengehaald hebben. Want er zijn natuurlijk wel heel veel liefhebbers van die serie.
0: Zeker.
2: En je staat toch op de kaart, heel simpel.
0: Weet en misschien wordt het echt wel wat, Rendel, uiteindelijk.
2: Nou ja, misschien ga ik er wel kijken. Nou, dat moet wel gebeuren, maar misschien ga ik er kijken.
0: Ik zou zeggen,
2: jongens, nodig maar uit.
0: Ja, zeker. Hey, we zitten ook op Oostenrijk natuurlijk voor de Formule 1 dit weekend. En we hebben net de Q1 gehad van de kwalificatie. Ik heb het helaas niet kunnen volgen. Maar eigenlijk de bekende namen zaten bij de eerste 16. En de afvallers waren Sainz, Albon, Perez, Bottas, Alonso en Stroll. Dat waren de afvallers van de eerste Q.
2: Hoe verrassend.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, dus een beetje een bekende plaatje. En de Q2 momenteel aan de gang. Antonelli op 1, Piastri 2, Leclerc 3, Hamilton 4, Verstappen 5.
2: Nou, dan zit hier toch... laten we zo zeggen. De Red Bull team heeft natuurlijk ontelbare updates meegenomen. Die hebben gezegd van, jongens, dit gaat helemaal werken. Ze hebben nog een beetje werk aan de winkel.
0: Zeker, zeker. Maar had jou zit vlak achter Verstappen trouwens.
2: Nou, dat is wel goed, hè. Dat betekent gewoon dat half twee de maximum wat die auto aan te halen zijn.
0: Ja.
2: En ik vind het van Hartja gewoon heel knap. De andere tweede rijders die Hartja geweest, die zaten heel ver achter altijd. En als Hartja gewoon er nu bij zit, dan is alleen maar een dikke pluim voor hem. En te stappen, waarschijnlijk toch niet happy met die auto dan. Klaar. En ja, dat is wel een van de redenen waarom Van Beulen heeft gezegd. Iedereen zegt, wat gaat Max doen? Nou, hij kan bijna nergens heen, hè. Dus dat is heel simpel. Maar Van Beulen heeft wel gezegd. Red Bull moet hem wel weer een winnende auto geven.
0: En, dat zeker.
2: En dan gaan we kijken met de contractbesprekingen.
0: Ja, wat ik nou... het valt echt op dat Hartjaar heel dichtbij Verstappen zit. Maar wat mij opviel is dat Hartjaar echt voor deze Grand Prix... echt uitdrukkelijk ook in de pers had gezegd... van ik kom nou op gelijke hoogte met Max tijdens deze aankomende Grand Prix. Dus wat weet hij, wat wij niet weten, wat hij met die auto heeft, zeg maar.
2: Nou, ik denk dat Hartja is natuurlijk weer net even een jonge generatie rijder als Max. En die kunnen op een of andere manier met dit systeem wat er in die auto zit gewoon iets beter omgaan. Dat zie je met een hoop rijders. En Max heeft er gewoon vanaf het begin gewoon veel moeite mee gehad. En ook met de auto, de handling. Als die auto dat het toch net niet even doet, zoals Max hem heel graag wil hebben, echt pointy aan de voorkant, iets meer over de achterkant, en ze krijgen dat goed voor elkaar, ja, dan is ook Max, dan kan hij wel de beste rijder van de wereld zijn, maar als je geen gevoel met je auto hebt, dan doe je het gewoon niet. En dat, de Formule 1 is alles niet secondes, maar je praat over tienden. Ja, daar een paar tienden verliezen, de Formule 1 is dodelijk.
0: Ja, nou, duidelijk verhaal.
2: Simpel.
0: Nee, tot slot nog even bij jou, nu in Zolder. Wat staat er allemaal nog op programma, Rendel?
2: Binnen 2 minuten lig ik in het zwembad.
0: Dat, dat is ook lekker. Plots.
2: Ja. Dat is sowieso nu prio 1. En daarna, ik gooi daar mijn telefoon in de koelkast, want die is steeds veel te warm hier met die 41 graden. En dan morgen hebben we nog een wedstrijd van de Comore IJsselse Zee. Morgen om 11 uur. En ik begeleid hier ook de Modified Forts die zijn nu aan het rijden. Uit Engeland. Dus we zien met allemaal alleen maar verschillende forts. Die moeten nog rijden. En dan ga ik lekker naar huis toe. Dat zeg ik, jongens. Alleen thuis heb ik ook geen airco. Dus het maakt allemaal niet uit.
3: Ja.
2: Klaar. En verder morgen is hier op de schriftzolder. Supercar Madness. Enorm, maar ook enorm groot evenement met allemaal Ferraris, Lamborghinis, Pagani's, toestanden. Er komen gekste auto's. Ze verwachten gewoon met 65.000 man. Ik moet het even zien hier. Het wordt morgen wel wat minder warm hier. Dat is lekker. Maar, jongens, ik ben benieuwd hoeveel van die Lamborghini en Ferrari motor af ik in zit hier op het panel.
3: Ja, ja.
2: Dat wordt nog lachen. Ja, toch?
3: Goed zo.
2: Dus, maar wel een heel mooi evenement. En er wordt veel gereden. En ondanks een heel erg zorgvuldig hitteplan wat de KNAF heeft uitgevaren. Jongens, denk hier aan, denk daar aan. Gaat het nu toe alles goed. Dus
3: goed,
2: daar zijn we blij mee.
3: Ah, dat is helemaal mooi. Nou, Rendel, dankjewel voor je bijdrage. Geniet van het koele water.
2: Ja.
3: En tot volgende week.
2: Absoluut.
3: Dank je wel.
0: Volgende week. Dag.
3: Hoi, hoi.
0: Dag, Rendel. Hoi.

0: te voor je of niet? Valt het mee?
1: Oh, kijk je naar mij?
0: Ja, ja. Kijk naar jou.
1: Nee, er zit wel een lekker bakje
0: ja,
1: in.
0: Ja, toch?
1: Hè?
0: Luminosity feestjes, zeg maar, met Holiday.
1: Ja.
0: Door de Chris van Dutch, zo heet de zanger van dit plaatje, of die het gemaakt heeft. De DJ, hè, zeggen we dan tegenwoordig. Als we het toch over Luminosity hebben, gaan we weer naar het strand toe.
1: Ja.
0: En ja, daar vlakbij zit Bloemendaal, Racebrigade Bloemendaal. Want ja, het feest is zeker wel druk gaande daar.
2: Ja. Het is om 12 uur al begonnen, dus het is best wel druk. Er komen vandaag en morgen 13.000 man.
1: Zo.
2: En dus... er zijn 83 verschillende nationaliteiten. Dat is
1: zo.
0: Jeutje.
1: Nou, ik hoop dat je...
2: uit Nieuw-Zeeland en Australië voor dit feest. Ja, ik vind het best herrie, maar het schijnt wel leuk te zijn.
1: Zeg, Rutte, dan spreek je ook 83 talen?
2: Nou, ja, gelukkig niet.
1: Nee, dat
2: is allemaal... Ik vind Duits al lastig, daar hou ik bij. Duits en Engels.
1: Maar hebben jullie daar als reddingsbrigade nog bemoeienissen mee?
2: Ja, wij hebben... Kijk, vroeger was het altijd bij ons, bij Bloemendaal.
1: Ja.
2: Maar dan mochten ze pas om 5 uur beginnen. Dus we zijn twee jaar, terug naar Zandvoort verhuisd. Naar Burnies. Dat is natuurlijk door Bloemendaal geëxploiteerd.
1: Ja.
2: En toen zijn ze daarheen verhuisd. En dan mochten ze van de gemeente Zandvoort om 12 uur met muziek beginnen.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Maar wij hielpen de eerst al het EBO en dat soort dingen. Ja. Toen zijn we doorgeschoven. Nu doen we alleen de waterkant beveiligen. Voor de baders en zwemmers. Ze mogen tussen 4 en 8 mogen ze zwemmen.
1: Okay.
2: Als ze dat willen, om af te koelen. Het zal vandaag niet zo erg druk zijn, maar zoals van de week was het natuurlijk, eergisteren was het hartstikke druk.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze toch even de zeeën afkoelen. Dan houden wij de gaten dat er niemand verdrinkt.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk waarom wij dat doen en niet Zandvoort, omdat het gewoon zo gegroeid door de
1: Ja. En als ik hier uit het raam kijk, schijnt de zon. En als ik richting jouw kant op kijk, zie ik donkere wolken.
2: Hebben al net even een buitje gehad. Ja. En af en toe wat licht flitsen. Nou ja, dan gaan die mensen niet de zee in. Dan gaan natuurlijk niet door dan.
1: Nee.
2: Dan houden we het hek dicht. Maar het schijnt wat op te klaren. En het is in ieder geval droog goed. En als het goed is, dan mogen ze erin, anders niet.
1: Ja.
2: Gisteren was ook alles afgezegd. Gisteren zou het tot 12 uur beginnen, maar de gemeente... een verordening uitgeoefend dat ze pas om 6 uur open mochten. Dus dan is er ook niemand de zee in gegaan.
1: Oh ja, oké. Okay. Zeg Ruud,
2: veilig.
1: En afgelopen week, nou jij hebt dat TikTok-filmpje ook gezien, hè? Van een politieauto die een motor met twee heren aanreed.
2: Ja.
1: Dat was bij jou beneden, hè?
2: Die politie deed niks, hoor. Oh. Het is andersom, hè? Die motor reed de politieagent aan.
1: Oh, is dat zo?
2: Ik had de schuld, maar ik moet ze nu verdedigen.
1: Oh.
2: Maar er was beneden een rottigheid geweest. Er was een ruzie geweest met iemand. Die was op zijn gezicht geslagen.
1: Op zijn kanus.
2: Zijn kaak gebroken.
1: Oh,
2: en ze denken dat die jongen die omhoog ging... Ja, dat is het verhaal wat nu rondgaat. Een van de vluchters was. Die sprong bij iemand achter op de motor.
1: Ja.
2: Allebei zonder helm in korte broek.
1: Ja.
2: En die scheurde weg. En tijdens het wegscheur zette die motorrijder nog zijn helm op.
1: Ja.
2: En die knalt tegen die politiewagen aan die er al op het fietspad stond.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en dan, dus, dan is het eigenlijk onroekeloos gedrag.
1: Ja.
2: Maar wel ernstig, want we hebben wel een gat in zijn, hoofd tot zijn hersenpannetje aan toe.
1: Zo.
2: En dan moest een traumahelikopter voorkomen.
1: Ja.
0: En is dat diegene die achter het stuur zat met een helm of achterop zonder helm?
2: Nee, die achterop zat zonder helm.
0: Ja. Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat is ook niet voor niks, hè, dat mensen een helm op moeten hebben. Zelfs
2: ja, maar ook dat was rottigheid en vluchten, denk ik.
1: Ja, precies.
2: Dat denk ik, hoor, dan gaat het verhaal. Ik weet het natuurlijk ook niet precies.
1: Nee, ja.
2: Maar ze zeggen dat hij vluchtte en dat hij daarom achterop tegen het verkeer in.
1: Ook nog.
2: Op het fietspad, weet je wel, met een motor. Ja. Dus niet een brommetje, maar met een motor.
1: Nee, het ging hard.
2: Die mag er helemaal niet rijden.
1: Ook dat nog. Okay.
2: Ja, weet je, dat bedoel ik. Een brommer mag wel op dat fietspad, maar dit was een motor.
1: Ja.
2: Ja, weet je, kan je natuurlijk al de politie de schuld zijn. Die zijn niet ieders vriend. Maar in dit geval ramde hij tegen die politiewagen die er al stond.
1: Ja. Dus en ik begreep dat de collega's van Zandvoort, jullie collega's van Zandvoort, daar ook bij betrokken.
2: Nee. Nou, dat klopt wel. Op de foto zie je de auto's van Zandvoort. Die hebben ons ook geholpen.
1: Oh, jullie waren er ook.
2: Wij waren met die zoekactie bezig bij Muiden.
1: Oh.
2: Van die man die vermist werd.
1: Ja.
2: En toen gebeurde dat bij de paviljoen. En dan moeten wij natuurlijk iemand hebben die het ambulancepersoneel van boven naar beneden kan brengen. Ja. En even de patiënt weer omhoog. En dan vragen we gewoon, dan gaan we niet ons auto terugroepen, die is aan het werk. Dan vragen we of Zandvoort wil helpen.
1: Ja, ja.
2: Dat maakt niet uit. Ja. Nou, die willen we ons altijd graag helpen. Dus die kwamen daar naartoe en die staan toevallig op dezelfde plek. Maar die moesten personeel uit de andere ambulance overladen om naar het strand te rijden.
1: Ha, wat een gedoe allemaal.
2: Ja, maar die hadden dus niks met een scooterongeluk.
1: Nee, oké.
2: Slachtoffer beneden op het strand.
1: Ja.
2: Maar het is wel fijn dat ze ons helpen natuurlijk. Stop.
1: Ja. Ja.
2: Zo hoort het ook, jongen. Dat maakt niet uit waar je helpt. Precies. Of is het altijd door Bloemendaal.
1: Ja.
2: Als je me helpt.
1: Ja, zo
2: stoffe,
1: is dat.
2: Stoffe gasten zijn het, man.
1: Ja. Nou, fantastisch, fantastisch. En Ruud, nou, het wordt vanaf morgen allemaal weer wat koeler. Kijk je daar naar uit?
2: Nou, ik vind het wel lekker een paar dagen wat minder warm.
1: Ja.
2: De drukte vind ik gezellig, hoor. En wat er gebeurt, hoort ook bij ons werk. Dat is ook leuk natuurlijk. Brandweerman wil ook een brandje. Maar een beetje minder warm vind ik wel lekker, hoor.
1: Ja,
2: een paar dagen rustig.
1: Ja. Nou ja, goed. Nou ja.
2: Als je een keer wil komen, je bent welkom. Hè.
1: Ja, vanzelfsprekend.
2: Er is ook het verand op.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk, Ruud. Gaan we doen. Voor jou een heel goed weekend verder.
2: Okay, bedankt
1: voor je bijdrage. Hè?
2: Jullie bedankt voor het interesse.
0: Oké. Dankjewel Ruud, tot de volgende keer. Dat was Ruud Kloek van de reddingsbrigade Bloemendaal. En de volgende keer hebben we uiteraard weer contact met hem. En dan blijf je een beetje op de hoogte, Benno, van alles
1: leuk,
0: wat er op het strand gebeurt. Zeker leuk.
1: Ja.
0: Nou, hier zit ik te kijken wat er live op het strand gebeurt. Dat wil ik toch even vertellen.
1: Ja.
0: Want als je denkt van, ze hebben het de hele tijd over die Luminosity. En ik woon niet in Zandvoort, dus ik hoor dat geboem hoor ik niet gewoon in mijn achtertuin.
1: Ja.
0: Dan kan je ook even kijken op YouTube. Dat wordt live gestreamd, wat daar gebeurt op het hoofdpodium.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Dus kan je live meekijken hier in Zandvoort. Luminosity Beach Festival 2026. En dan vind je het vanzelf momenteel 3000 kijkers live. Nou, dat is behoorlijk wat.
1: Zo, zeker.
0: Voor een livestream.
1: Dat is heel veel zelfs.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Nou, zometeen zijn we weer terug. En dan is het even wachten op Fred. Even kijken of hij nog richting Zandvoort kan komen met al die drukte natuurlijk.
1: Ja, ik heb nog één klein dingetje.
0: Ja?
1: Ik ga even terug in de tijd. Heel oud is dit. Op 26 juni 1955 trad Godfried Bomans samen met onder andere Toon Hermans in Zandvoort op als jurylid bij de Rashondenparade ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Kinologenclub Kennemerland. Het concours De Elegance werd gewonnen door mevrouw, nou ja, enzovoorts, met een of andere hazenwindhond. Maar dat is toch leuk? Dat is toch historisch?
0: Zeker.
1: Rob, daar doen we toch allemaal voor?
0: Zeker weten.
1: Nou,
0: ik ga nog even zo'n lekkere plaat draaien. Ja. Het zonnetje schijnt weer een beetje hier in Zandvoort. Een beetje blues on the radio. Still Cut the Blues, Carrie Moore.

0: Lekker toch, hè, zo bij dit weer ook van vandaag. En dan Carrie Moore en Still Got the Blues for You, Benno.
1: Ja, ja, ja, ja. Nog een paar kleine berichtjes. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden en die heeft de titel gekregen. Inwoners Texel hebben goud in handen. Als je de bevolking als de aandeelhouders van hun gemeente beschouwt, dan zijn de inwoners van Texel de rijkste Noord-Hollanders. Het hol per hoofd van de bevolking is het merk Texel het meeste waard. Daarna, Rob...
0: Het schaapje?
1: Zandvoort.
0: Oh, ik dacht van Texel. Ik dacht van Texel.
1: Nee, nee, nee. Oh. Daarna volgen Zandvoort.
0: Meen je dat nou? En ja, wat, ja. Wat hebben wij?
1: Nou ja, dat je op de tweede plaats staat van aandeelhouders die hun gemeente beschouwt als het... het is een beetje een ingewikkeld verhaal, vind ik eigenlijk zelf ook wel.
0: Ja, daarom.
1: Het merk Zandvoort, dus het meeste waard is enzovoorts. En Bloemendaal, die staan dus heel hoog. En Noord-Holland, de provincie Noord-Holland, is de nummer 3. Van dan 3 provincies, die staat dus ook heel erg hoog.
0: Kijk, maar wel helemaal terecht.
1: En
0: he,
1: dan hebben we Fred. Fred Vreens, kom even zitten. Krijgen ja, eerst een handje.
0: Fred, eerst een handje. Nou, je hoort zo meteen wel wat hij allemaal gaat doen.
1: En oh, hij heeft ook gasten. Ja,
0: ja, we hebben trouwens nog even de Q3 op dit moment. Ja, ze staan allemaal in de pitstraat op dit moment voor de laatste ronde. En dan kijken wie er op pole position mag starten morgen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Mm. En de top 10 ziet er nou als volgt uit. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Verstappen, 4 Piastri, 5 Leclerc, 5 Norris, 6 Norris, 7 Hadjar, 8 Lawson, 9 Lindlap. En Lindblads bedoel ik.
1: Lindblads.
0: En 10 Hamilton. Ik moet nog even aan die afkorting werken. Lin stond er alleen namelijk.
1: Oh, Lin. Oké. Okay. Nou ja,
0: nou, ik zeg tot... Nee, volgende week ben ik er helemaal niet.
1: Nee, Jaap Koper neemt
0: Jaap
1: het over.
0: Jaap Koper neemt het over.
1: Ja, onze vriend.
0: Ja, nou, dat Fred schrik zich ook helemaal rot. Nee, ik ben helemaal niet volgende week. Dus dan ben ik aan het goud zoeken.
1: Goed zo.
0: Ja,
1: nou,
0: dus even kijken of ik wat kan vinden. Dus als we... Hoor je wel die week erop dan weer, dan ben ik er gewoon weer. Veel plezier met Fred. Hij is weer zo dadelijk tussen 5 en 7.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het valt over het algemeen nog wel mee met de drukte in onze regio. 50 kilometer file in totaal. De meeste vertraging heb je op de A4 Amsterdam-Den Haag. 12 kilometer file tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen met 20 minuten tijdsverlies. Linkerrijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rottepolderplein voor bergingswerkzaamheden. Vanaf Aalsmeer 8 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartier vertraging bij Leimuiden als je over de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparatie.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord, nu heeft de Franse organisatie groen licht gegeven. Het OM eist 12 jaar cel tegen de 3 oud-leden van de directie van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij zouden jarenlang via hun bedrijf cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen soja, aluminium of kolen. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen ongeveer hetzelfde.
0: Dit is ZFM. ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in onze regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. Kwartiertje vertraging bij Roelof Arendsveen. Kwartier vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij de aansluiting met de A10. Na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. De rijstroken zijn er weer vrij. 20 minuten vertraging op de A10 vanuit het knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Watergraafsmeer. 20 minuten vertraging bij knooppunt Koenplein. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 10 minuten oponthoud. De N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij de aansluiting met de N207. 2 kilometer file en ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Ja, ook niet zonder een reden waarom ik hem nu laat horen. Deze The Prophet van Alaska, want het komt van het album Prospero, dat uit 2015 stamt. En dit was een beetje gebaseerd op een wat country en een wat, ja, moet ik zeggen, Americana en filmachtige muziek benadering. Toen hebben ze dat zo bedacht. Een beetje gespeend op de filmmuziek van Ennio Morricone. Nou, dat heb je er toch wel, denk ik, een beetje uitgehaald. Met deze opening van een zeer tropisch alternatief FM. Ik ga er nog helemaal van raar van praten, maar dat zal waarschijnlijk met die temperaturen te maken hebben. Het is vandaag 25 juni en we hebben rust. En dat is maar goed ook. Want als we vandaag hier een live sessie hadden gehad, dan hadden we het volgens mij niet helemaal overleefd, denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, wat gaan we doen? We hebben heel veel nieuwe muziek. Zoals deze week is uitgekomen van Helene. En dat nummer dat heet Trust Gardner.

nog even met de gedachte terug naar 2025. In februari van dat jaar. Toen ik stiekem even het programma Podium 107 bezocht. Van Maarten Fortuyn en zijn Kornuiten. Want daar zat deze Inbos ook in. Samen met Melanie Ryan. En die is 2 weken geleden hier geweest. Bij ons in de studio. En deze Inbos was er dus ook. Maar hij heeft een nieuwe single en die heeft hij vorige week ten doop gehouden. En over die Melanie Ryan gesproken, vorige week was ik een beetje... ik weet het niet, maar ik had toch echt begrepen dat het de 19e juni... Nee, zei Melanie, het is de 26e juni. Nou, oké, okay. Willen we wat vanaf zijn. Dus mag ik hem vanavond wel weggeven, die nieuwe single, want die ga je straks ook horen. En ja, daarvoor hoorde je de nieuwe single van Helene. Wat gaan we verderop nog in de uitzending doen? Een gesprek laten horen met Mark Mosmans van Yellow Fox. Die hebben ook een single uitgebracht. En die heb je ook vorige week hier in deze uitzending laten horen. Dat gaat allemaal in 2 uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog een jarige. En die is vorig jaar geweest. Samen met Mesis. En die hebben we ook nog gezien dit jaar. Volgens mij in april is die geweest. En een van de nummers waar Mesis eigenlijk een toch wat dienende rol had, was bij dit nummer. Er is een eigen opname en dat nummer dat heet From Now On. En dan moet ik natuurlijk wel zeggen dat het Shoe is. To live in a world

We wijken een klein beetje van ons geloof af. Want je zou denken, is dit Jacob D. Edward? Klopt. En is dit van hemzelf? Dat dan weer net niet. En dat heeft te maken dat hij toch iets van zichzelf erin terug heeft gevonden. In het nummer van Robin Pecknold. En die is van Fleet Foxes. En zelfs Frank Bond, degene die dit nummer natuurlijk geproduceerd heeft uit de King Forward Records stal. Die zegt, ja, dit is mij heel erg onbekend. En bovendien, ga maar eens zoeken op Spotify of wat dan ook. Je komt het nummer er gewoon nergens tegen. Hij heeft het dus zeer zorgvuldig uitgezocht, deze Jacob D. Edward. Maar ik zeg erbij, het is eenmalig. Daarom laat ik hem dus nu horen. I'm Losing Myself, dat is het nummer wat Jacob D. Edward heeft uitgebracht. En dat komt morgen, als het goed is, komt het uit. En we laten hem vanavond gewoon horen. From Now On is van Shoe. Samen met een hele luxe background vocalist, namelijk Mazes. Want die deed mee op dat nummer. En Shoe is vandaag jarig. En dat betekent dat we dat moeten vieren door dit nummer te laten horen. Dat is ook nog eens een eigen opname. Want dat dateert ergens, geloof ik, van september 2025. Zo lang geleden is het alweer. Nou, we hebben weer iemand uit Zandvoort die weer een heel mooi nummer heeft gemaakt. En sterker nog, ze heeft hier ooit nog eens een keer in de studio gestaan, maar ook in een dienende rol, eigenlijk net als Mazes. Toen was het met de band Godsworst. Voor die mensen die dat nog kennen, die hebben ooit nog eens een keer meegedaan aan de Rob Agda Award. En veel verder in het verleden hebben ze nog bij Leidse Kade Live. En toen was deze Lea Rebecca te horen als background vocalist. Maar ze kan er zelf ook wat van. En ze heeft ook nog wat nummers geschreven. En dit is alleen maar het begin. En ik heb een zeer intensief gesprek gevoerd. 9 juli, als Wendy Moore hier naar de studio komt, komt zij ook. Want dan gaan we er even toch wel een beetje aan de tand voelen over dit nummer. Waters Below. En die hoor je nu.

nummer wat hij heeft opgedragen aan Tycho, die in Over Mijn Lijk heeft gezeten. En ja, aan Tycho's leven is helaas een einde aangekomen, omdat hij ja, het welbekende ziekte kanker heeft gehad. En dat heeft hij niet na kunnen vertellen. En de manier waarop hij leefde, dat heeft Ethan Huis aangespoord om A Brief Spark op te gaan nemen en uit te gaan brengen. En wil je dat nou echt lekker ondersteunen, dan zou ik gewoon naar Bandcamp gaan. Want dan kun je die single gewoon downloaden. En alle opbrengsten van die single, die gaan naar de foundation. Dus naar de stichting. Die onder meer zich bezighoudt met Tycho's ja, bijzondere vorm van kanker. Want dat had hij. En dat is de reden waarom Ethan Huis dit nummer heeft uitgebracht. Want als muzikant heeft hij dan toch nog enige invloed op het hele verhaal. Leia Rebecca, die hoorde je daarvoor met Waters Below. Nu is het nog maar zeer de vraag of hier een collega bij deze omroep hem ook nog gaat draaien. Want ja, het programma Zandvoort op zaterdag, dat heet niet zomaar Zandvoort op zaterdag. Dan denk ik, dan moeten er ook Zandvoortse dingen in zitten. Dus ik daag ene Rob Harms uit in Zandvoort om dat nummer ook maar te gaan zetten op zijn playlist. Maar ik weet niet of hij dat doet. Maar ik hoop er het mijne van. In ieder geval kan ik sowieso, want ik heb een keer een dienst op een zaterdag. En dat is vrij snel, kan ik je vertellen. Volgende week zaterdag al mag ik voor hem invallen. En dan, beloof ik, komt hij zeker voorbij. Dus die mensen die nu op die webcam zitten te kijken van deze Zandvoortse omroep, die kunnen dat dus zien, wat ik dus ga doen. Ja, dat is duidelijk. Dan gaan we verder met het volgende nummer. Don't Break My Heart. En dat is van een EP. En dat is van de EP van Mail for Sale. En achter Mail for Sale zit Silke Weber. En een van die nummers die je dus hoort op die EP is Don't Break My Heart Again.

ook Americana of Americana folk, hoe je het noemen wilt. Wayward Fool en The Good Old Days. De band die hoofdzakelijk is opgebouwd rondom de familie Bandhaus, als ik het wel heb. En anders mogen ze me weer mailen en mij keurig netjes op de vingers tikken. Daarvoor hoorde je Mail for Sale. Break a Leg heet die EP. En daar staat het nummer Don't Break My Heart Again. Dan tijd voor Lotte Melief. En achter Lotte Melief schuilt Lotte Jansen. Hier is Julie's Hymn.

Vorig jaar was hij hier op 12 juni bij ons in de studio geweest. Deze Gerard Heusinkveld, zo heette hij voluit. En dit nummer Beauty Lies and All heeft hij niet zo lang geleden ook nog uitgebracht op een EP. Maar wij hadden toch weer het fijne geluk dat hij dat al bij ons had gespeeld. Want dit was de eigen opname namelijk. Daarvoor hoorde je Lotte Melief en Julie's Hymn. Vorige week was het haar debuut op de radio. Maar dit keer is de debuut er een beetje vanaf. Hoewel de single natuurlijk nog wel steeds de debuutsingle is. Larissa Michelle en 28.

En tot zover de heer P.J. M. Bond. Want die had dit nummer uitgebracht op het album, volgens mij, Coyote King of the Island. King of the Island. En daarvoor hoorde je trouwens Larissa Michel met 28. En dat was haar debuutsingle. Voor P.J. M. Bond natuurlijk niet. Die is al een flinke tijd bezig. En we hebben er nog één die we nog laten horen in dit uur. En dat is Sus. En die is niet helemaal onbekend, want die hebben we wel eens eerder laten horen. Ze volgt volgens mij de opleiding ergens in de rockacademie in Tilburg. En ze heet voluit Sus Reewinkel. Dus niet die andere Sus van Soedernight. Nee, dit is

0: come on.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
3: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
2: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
4: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
2: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.
7: Wat deed jij? Zeg eens even eerlijk dan. Wat deed jij eigenlijk?

Vorige week heb ik Loterij laten horen met T111. T111. Daar staat het voor. Maar dit is wel een bekende die hier op te horen. Sterker nog, die gozer is hier ook geweest. Toen was het nog een jong broekie. Zegt hij ook zelf. Notalist, inderdaad, die hoorde je. Samen met Phil Metz. Want de Phil Metz Show is vorige week uitgebracht. Ja, in deze track voelde ik er toch wel een beetje weer bovenuit springen. Van alles wat er is. Wat deed jij? Ja, en dat vind ik wel grappig. Want zowel Phil Metz heb ik hier in deze studio gehad. Of hebben wij hier in deze studio gehad. Als notalist. En dat was toen nog een hele jonge notalist. Tegenwoordig is hij geloof ik 18 of 19 al. Dus het schiet op en het lijkt wel op Wolfgang. Maar misschien breng ik me nu al ineens op een idee dat ik die ook nog eventjes kan laten horen. Maar goed, dat is een beetje het verhaal. Over Wolfgang gesproken. Als we hem zo laten horen, dan kan ik er in ieder geval bij vertellen dat hij dit jaar te vinden is tijdens de popronde van 2026. Dus dan weet je dat alvast. Nou, het glas is half vol. En zeker nu met dit weer mag je daar wel van spreken. En de valse start die ik vorige week heb gehad, die is nu voorbij. Want ik heb toestemming gekregen van de dame in kwestie. De dame tegenwoordig residerend weer in IJsselstein. En dat heeft ze ook zelf een beetje min of meer door laten ventileren. Want break my heart. Of wat is het? Bless your heart for breaking mine. Ik moet het goed zeggen. Dat was de titel van een break-up song. Nou, die heeft ze ook meegemaakt in dat opzicht. En daarom woont ze weer in IJsselstein, hier in Amsterdam. En dat was ook weer een reden om ook weer eens een wat positiever geluid te laten horen. En dat is het glas half full. En ik heb hier twee weken geleden nog gezegd van, nou, ik kom met dat zwarte kloffie, kom ik de Longhorn niet in. Want daar hadden ze een videoclip geschoten bij dit nummer. Of die ook online gaat komen, dat weet ik dus niet. Maar ik weet niet of ze dat ook bij deze single stopt. Dat weet ik dus niet. Maar goed, die single, of die videoclip hebben ze daar opgenomen. In Utrecht was dat, dan moest je helemaal in country kledij komen. Ik heb het over Melanie Ryan, want daar gaat het heen. Een glas half full. En dit is de single die morgen gaat verschijnen.

En het is ook meteen uitgekomen ook wat dat er gaat. Niels Buijs hoorde je met onze eigen versie van Sorrow. Ik heb ook wel de originele single, maar ik denk, ja, ik ga toch voor de eigen opname. En die was vorige week hier in de studio samen met Mats den Dunne. Die is hier ooit geweest samen met Lucie Fabienne. En, nou moet ik even goed nadenken, Joey Karregat. En die was van Dandelion. Ja, en ook hij is eerder in de studio geweest. En dat was samen met de heer P.J. en Bond. Dus dat is ook al wel van een tijdje terug. En Niels Buijs is nu voor de derde keer geweest. En dat was vorige week. En bovendien, dit is wel heel erg grappig wat betreft Zorro. Want ja, daar waren wat gelijkenissen in dat opzicht. Met mij, want ik had ook een beetje een Zorro-neiging. Ik wilde een zwaard hebben. Daar heb ik mijn hele familie mee lopen terroriseren als jochie van 6, 7 was ik toen. En toen was de televisieserie van de jaren 70 was er toen aan de gang. Met Guy Williams als de hoofdrolspeler. En later, en ik denk dat Niels Buijs daarop doelt, dat zijn die films waarin bijvoorbeeld Antonio Banderas en geloof ik ook nog onze vriend Anthony Hopkins gestalte hebben gegeven aan de gemaskerde held die bijvoorbeeld handenvol werk heeft bezorgd aan het Californische leger en het Mexicaanse leger. Zoiets, dat wil de legende dan wel vertellen. En daarvoor hoorde je Melanie Ryan met Glass Half Full. Nou, heel erg optimistisch in dat opzicht. Weer een beetje terug naar de country. En dat doen we met Lisa Bloeger samen met Ruben. En dat nummer dat heet Sober Heart.

Joost van Beek heeft beloofd dat hij zijn leven zou beteren. Nou, dat heeft hij bij deze min of meer gedaan door dit in te zetten. En hij is van Westone. Vorige week hebben we hem al mogen laten horen in de uitzending van 18 juni. Terwijl die single pas zondag uitkwam met daarbij een videoclip, The Summer of Change. En volgens mij hebben we hem ook al in die samenvatting van die uitzending van 18 juni al zitten. Dus ik heb dan altijd op maandag, probeer ik dan altijd de samenvatting te plaatsen op de website. Met daarin een rubriekje muziek en clips. En er zitten hier en daar ook nog versies van clips in. Nou, of dat voor deze geldt, weet ik niet. Wat betreft de single daarvoor, Lisa Ploeger met Sober Heart samen met Ruben. Daarvan ben ik er nog niet helemaal van overtuigd dat ze daar een videoclip uit. Maar zij werkt nogal veel met lyrics videoclips. Dus dat kan ook. Waarvan ik zeker weet dat we wel een clip hebben hiervan. Dat is wel bekend. Want die waren ook 2 weken geleden in deze studio. Het duo Newels met Newland en Elze van der Greft. En het nummer dat heet Memorize. Onze eigen versie weer.

Een eerlijke en kwetsbare nieuwe single van Muello. Morgen komt hij uit. En achter Muello schuilt Miguel Hafmans. Hij heeft het nummer gemaakt. Out of Control. Daarvoor hoorde je Memorize van Newels. Met de overduidelijke stem van Else van der Greft. En de wat dienende rol van Noland, die ook te horen was. En die waren hier 11 juni. Dat was nog een periode dat we hier nog een beetje enigszins het uit konden houden. Toen was het nog een beetje aan de koele kant van de zomer. Nou, wat mij betreft mag dat wel weer een beetje terugkomen. Hier is Joey Baggers, Part Garden en Crashing. Daar speelt ze in. Maar ze maakt ook zelf muziek. En dit is de single die alweer een tijdje onderweg is. Het nummer heet Patterns. Patterns.

Gesproken zou ik rond deze tijd iemand live in de uitzending halen. Maar die belde ineens om 4 uur op. En die zei van ja, ik heb een probleempje. Ik zeg, wat is het probleem? Nou, dat zal je tijdens het gesprek wel horen. Wat ik vanmiddag heb opgenomen. De persoon in kwestie is Mark Mosmans. En hij is van Yellow Fox. En dat stond al in de pijplijn. Trouwens, ook met Phil Metz had ik een gesprek gepland. Maar dat ben ik helemaal glad vergeten. Daarom draaide ik hem ook eerder in dit uur. Maar met deze Mark Mosmans van Yellow Fox had ik daar zeker wel een afspraak mee. Maar hij had wat. Zoals ik al zei, dat antwoord geef ik zo in het gesprek. Maar eerst ga je nog iets horen van die band. Want die band heeft natuurlijk ook wel wat uitstaan. Dan moet ik eventjes gaan zoeken wat dat ook alweer was. Want ik heb nou niet echt... Wat je zegt, nou, een geheugen waarvan ik, kijk, een jaar of wat geleden schudde ik dat moeiteloos uit mijn mouw. Maar tegenwoordig moet ik altijd even kijken van de nummers die ik dan wil laten horen. Taste for More, dat is het eerste nummer wat je gaat horen. Dan het gesprek met Mark Mosmans. En daarna Slow the Sun, want dat was de aanleiding voor het gesprek. Dus dat is een beetje het verhaal. En ik heb voorlopig nu eventjes duidelijk een kwartier rust.

0: iemand van Yellow Fox aan de telefoon. We hadden al net even een single laten horen of een nummer van ze. Maar een van de leden van Yellow Fox, dat is Mark. Maar die schijnt ook nog een benadigd tennisspeler te zijn. En op het moment dat wij hem eigenlijk interviewen is het 's middags. Terwijl we de afspraak gewoon voor 's avonds hadden. Maar hoe kan het lopen in een tennisleven, Mark?
1: Ja, helaas. Ik moet vanavond weer.
0: Ja.
1: Ik heb gewonnen. Dus ja, je zit in een toernooi en dan...
0: Had je niet kunnen verliezen dan?
1: Als je verliest, lig je eruit.
0: Ja, maar had je niet beter kunnen verliezen met het oog op het afspraak?
1: Zeker ook gezien de warmte van vanavond.
0: Ja, goed. Dat is het gesprek zoals we hem dus nu opnemen op deze warme donderdagmiddag. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar toch, intrigeert me dat natuurlijk wel dat tennissen wat jij doet. Haal je daar ook nog wel een beetje voldoening uit?
1: Ja. Ja, als het te warm is, is het wel lastig, moet ik zeggen. Maar...
0: Ja. En levert het dan ook nog wat op als het gaat om het muzikale?
1: Het tennissen?
0: Ja.
1: Nou, er zijn wel heel veel overlappingen met sport en muziek. Dat is wel zo.
0: Dat is wel zo. Oké. Okay. En hoe zit het dan met het serveren in de richting van de muziek? Serveer jij ook binnen Yellow Fox dan?
1: Nou, ik denk dat je het iets abstracter kan zien.
0: Ja. Ja.
1: En dingen als een optreden geven... heeft wel heel veel raakvlak met een wedstrijd spelen.
0: Kijk, dat bedoel ik dus. Maar nu even weer de muzikale kant van jou. Hoe lang zijn jullie met Yellow Fox inmiddels alweer bezig?
1: Nou, we zijn inmiddels denk ik dat we alweer uit 5 of 16 jaar gaan.
0: Dat is al een lange tijd. En jullie staan te boek, volgens mij ook als een Americana country gerelateerde band.
1: Ja.
0: Ja, vanwaar die muzikale belangstelling om juist die muziek te brengen?
1: Ja, ik denk dat country is het niet. Ik denk dat het eerder Americana is en dan eerder richting de folkhoek.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat dat dan weer voortkomt omdat ik de songwriter ben. Dat ik toch al vroeger opgegroeid ben met de Jim Croce's en de Paul Simons en de Cat Stevens en die hoek.
0: Ja.
1: En dat gewoon heel dicht bij mijn voorkeur ligt.
0: Ja.
1: Muziek. En als je dan gitaar speelt, ja, en je schrijft muziek, dan is het ook op zich niet. Ja, dan kom je misschien wel die kant uit.
0: Ja, dus in Huizen Mosmans stond regelmatig zo'n jouw singer-songwriter wel eens op.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, en met andere woorden, je bent dus ook muzikaal door je ouders opgevoed.
1: Nou, dat viel wel mee. Het was eigenlijk wel zelfinteresse. Ouders waren niet zo ermee bezig.
0: Nee, heb jij dan gewoon stiekem in de collectie van je ouders zitten kijken?
1: Ook wel, maar ook gewoon door veel zelf te zoeken.
0: Toch wel, ja.
1: Ja, zeker. Bandje, ik kan me wel herinneren. Bandjes opnemen, weet je wel, rek en play tegelijk indrukken. Je kent dat wel.
0: Ja, zover gaat het wel terug, ja. Ja.
1: Nee, dat was wel. Ik was er wel altijd mee bezig. Maar ik denk toch wel eerder van mezelf dan dat ik het vanuit mijn ouders heb meegekregen.
0: Ja, in die 16 jaar is er natuurlijk wel het een en ander gebeurd met Yellow Fox.
1: Ja, nee, zeker. Ja, ja. Nee, het gaat gestaag. Schrijden wij voort, zou ik zeggen.
0: Oh, oké. Ja, want bij mij kwam je min of meer, of kwamen jullie, ik moet het goed zeggen, kwamen jullie een beetje op de radar zo'n jaar of 5, 6 geleden. Ik denk zelfs nog in de tijd dat de pandemie er nog een beetje bezig was.
1: Ja, nou, toen zijn we ook begonnen. Ja. Dan was je
0: er
1: als kippen bij.
0: Ja, zover gaat het terug.
1: Goeie neus voor talent.
0: Ja. Maar is het zo dat jullie als talenten laadbloeier zijn dan?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja?
1: Nou, ik heb heel mijn leven bij muziek gezeten.
0: Ja.
1: En de pandemie heeft inderdaad daar wel een flinke streep gezet. En eigenlijk daarna heb ik besloten om het... in eerste instantie, omdat het niet anders kon, zelf begonnen. En toen daarna kwam Jorieke er vrij snel bij. En dat klikte heel goed. We zijn een band gestart daarna. En eigenlijk is het sindsdien alleen maar beter gegaan. En ja, spelen we nu toch wel wekelijks door heel Nederland of in het buitenland doen we onze optredens. Dus ja, laat bloeien, ja.
0: Laatbloeiers. En nu is het zo dat jullie alweer bezig zijn weer met een nieuwe single. Tenminste, die jullie hadden vorige week hadden jullie hem uitgebracht, als het goed is. Ja. Sterker nog, zelfs afgelopen vrijdag, hij is nog niet eens een week oud. En dat is Slow the Sun.
1: Ja.
0: Wat kun je over dat liedje vertellen?
1: Nou ja, wat kan ik erover zeggen? Dat zijn van die liedjes. Het past wel een beetje bij het weer. Maar misschien, nou ja, dit is misschien wel iets te warm. Maar ik denk dat als je het luistert, dat het toch wel een heel prettig zomerliedje is. En met eigenlijk met een soort achterliggende strekking van, je hebt van die dagen waarvan je eigenlijk wil dat daar geen einde aan komt.
0: Ja.
1: Dat zegt ook wel de titel Slow the Sun. Hè. Zet hem even stil, laat hem even langzamer verdwijnen, laat de dag nog niet voorbij gaan.
0: Ja.
1: Ik denk dat de boodschap van het liedje is. En ook wel daarin ook wel, we zijn vaak melancholisch, maar dit liedje heeft dat toch wel een soort vrolijke ondertoon, denk ik. Of een soort fijne ondertoon.
0: Ja, ja. Ja, maar nu is het zo, op het moment dat wij dit opnemen, vallen de mussen dood van het dak af. En dan zeggen die mensen, nou die Mark en Jurieke, die hebben het over Slow the Sun, maar we leggen het af in die hitte.
1: Ja, nee, en terecht. Nee, komt het niet voorzien. Dan moet ik wel zeggen, we dachten wel van, dat is wel een hele goede... zomersingle.
0: Ja, nou, het is nu een beetje over de top, als je begrijpt wat ik bedoel in ieder geval.
1: Van mij mag het ook een paar graadjes. Dat is dan schattig.
0: En zo hebben we het weer over het liedje en het tennis. Maar is dit over Slow the Sun gesproken? Is dit meteen ook de laatst verschenen single voor dit jaar? Of is dit een aanzet voor nog meer werk wat jullie gaan uitbrengen de komende tijd?
1: We hebben net, as we speak, het album afgerond.
0: Oké. Okay.
1: Dat betekent dat het gaat nu naar de perser, naar de masterhuis langs geweest.
0: Mm-hmm.
1: Dus in feite is het album af, dat komt uit 30 oktober,
0: mm-hmm,
1: dit jaar. En dan zal het ook gepresenteerd worden in het Paard. We hebben een zaal in het Paard in Den Haag, poppodium. En daarna gaan we weer flink toeren. Want we doen dit, vanaf nu zijn we wel met festivals bezig. En we doen ook wat dingen in het buitenland, in Frankrijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar na de zomer komen er dan dus toch nog één single uit. En dan als het album uitkomt op 30 oktober, komt er nog een release single uit. Dus er komen nog twee singles uit. En daarmee lanceren we het album en de tour die dan vanaf oktober gaat lopen.
0: Ja, eigenlijk wat je ook zegt, het Paard, dat klinkt als een soortement van thuiswedstrijd, want jullie komen uit Den Haag.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Is het ook. En daarom doen we het ook. Daarom is ook onze release party in Den Haag.
0: Ja. Dan de afsluitende vraag. Waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde web?
1: Dat is Yellow Fox. Belangrijk is te zeggen dat het zonder W is, want daar veel mensen de
0: binnen. Kijk juist.
1: Yellow Fox. Yello Fox, Yellow Fox met een F,
0: ja.
1: .nl, heel simpel, of Yellow Fox Music op Instagram of Facebook. Als je Yellow Fox invoert dan, of YouTube, dan kom je in heel eind.
0: Oké.
1: Okay. Je tour agenda en waar we allemaal spelen. Dus dat, ik zou zeggen, luister een liedje en kom vooral een keertje live kijken, want dat is denk ik toch wel een belevenis.
0: Dan gaan we hem even laten horen.

zijn van die dingen dat ik denk, hey, daar moet ik toch eens even wat aandacht aan besteden. Want dit zou bijna vergeten. En het is toch best een heel goed album gebleken. Imaginary Songs van Bon V. Daar staat dit nummer ook op. Burnt. En daarvoor hoorde je een uitgebreid interview met Mark Mosmans van Yellow Fox. En de aanleiding was iets met die zon. Nou ja, dat heb je gehoord in ieder geval. We gaan zo langzamerhand een beetje een eind breien aan dit tweede uur. Want we hebben er nog eentje. En daar zit toch een beetje het wat stevige werken in. Ja, want we bouwen het altijd een beetje op. Nou, dat heb je wel een beetje in de gaten. En dit is de meest recente single van de heren van Icarus. Wonderful Goodbye.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Ja, gozer, je wordt sowieso niet vergeten, nog steeds niet. En dan heb ik het over Tom Gaasbeek, die je heel overduidelijk op deze echte studioversie van het nummer Realize hoort. En dat was van dat album, het eerste echte album wat Wave Zero heeft uitgebracht, waar onder andere Secure the Shadow bijvoorbeeld op staat. Maar ook dit tweede nummer van dat lijstje van het album Realize. Ik heb de afgelopen weken eigenlijk de akoestische versie steeds laten horen. Maar ik denk, ja, het wordt ook wel weer eens tijd om gewoon de echte versie weer eens eruit te gooien. En dat doen we dus nu. Welkom in uurtje nummer 3. En daarin dus aandacht voor het stevige materiaal. Zoals bijvoorbeeld Bad Luck Baby. MUZIEK

die andere baas, die ook nog steeds te horen is. Dus niet alleen Tom Gaasbeek, maar ook Ramon Geit van Geitenbeek. Oftewel Ramonster van Hoefs en So Many Questions, want ook Ramon is niet meer onder ons. Die is in 2024 overleden. Maar goed, de muziek is er niet minder om en leeft nog altijd voort, vrienden. Er is ook nog een binding tussen Tom Gaasbeek en Ramon van Geitenbeek. En die binding is Derk Zegwaard. Want beide, Derk Zegwaard kende beide namelijk. En ja, hij heeft ook op de avond dat er een eerbetoon aan Tom Gaasbeek was gehouden in Joep in Egmond Binnen. Daar heeft ook deze Derk Zegwaard, de drummer van Hoefs, ook nog deel uitgemaakt van Wave Zero. Dus het is wel even om het even. Daarvoor hoorde je trouwens een zeer luidruchtige band, Centerpiece Colorized. Daar is wat mee, want die band die wilde eerst een optreden doen in de AQ in Utrecht. Maar door een wat gebrekkige elektriciteit al daar is de hele zooi verplaatst naar Cinetol op 4 juli. Dat is volgende week zaterdag, als het goed is. Dan spelen ze daar. En dan mogen ze daar de zooi laten horen. In ieder geval dit Entering Your Dagger. Dat is de EP of album, hoe je het noemen wilt. Daar hoorde je ook het titelnummer van. Dat is een intro van ongeveer 1,5 minuut. Maar ik denk, ja, dat is een beetje te weinig. Dus ik heb daar nog een track aan toegevoegd. Witch Doctor. En daarvoor hoorde je dus Bad Luck Baby met het mooie nummer Arcade. En die band die komt uit het noorden van het land. Daar kwam zij ook vandaan, deze Johanna Jorgu. En die had ook weer iets met Hoefs te maken. Want tijdens de popronde van 2023 ben ik een beetje op stap geweest met die gast van Hoefs toen. En toen maakten ze zelf onderdeel uit. En ze zeiden van, wat we ook doen, we moeten naar Johanna Jorgu. En die speelde in de Wolfhound in Haarlem tijdens de popronde in Haarlem. Daar heb ik het over. En ja, daar kwamen ze dus terecht. Dus er is lopen allerlei dwarsverbanden. Deze Johanna Jorgu maakt niet meer dit werk wat ik je nu laat horen, maar het is wat minder ingetogener en er komt materiaal aan. Dus dat kan ik je wel vertellen. En Johanna Jorgu resideert tegenwoordig in Amsterdam. Dus ja, dan is het natuurlijk deur en drempel voor ons. Dit is het majestueuze, of beter gezegd het iconische nummer Liar, allemaal hier in Alternative FM.

wij in Zandvoort muzikanten die ook het serieuze werk aanpassen. Aanpakken moet ik zeggen. Nou, die hebben we zeker wel. Want dit is er ook eentje. Die gaan we tegenkomen in de popronde van 2025-26. De temperatuur is toch wel een dingetje in mijn brein, heb ik het idee. 2026, je zit een jaar in de war. Waar komt dat door? Omdat Baudin Monet ook uit Zandvoort in die popronde van 2025 heeft gezeten. En deze Fanny Moore zit in de popronde van 2026. Dus... En er is ook nog wat aardigs te vertellen daarover. Want Wendy komt over 3 weken hier naartoe. Wat zeg ik? 2 weken zelfs al. Het is 9 juli, Jaap. En dat is over 2 weken. Daarin is ook de gast. De dame in het eerste uur die we dus hebben gehoord. Lea Rebecca. Die zal dan het een en ander gaan vertellen over die single. Die heeft ze niet helemaal alleen gemaakt. Dat moet ik ook eventjes corrigeren. Want er is nog iemand bij betrokken. Komt ook uit Zandvoort. Dat is Guido Weidema. Dat is ook een muzikant. Die heeft in meerdere bands gespeeld. En nou schijnt, en dan moet ik toch een beetje de vinger achterleggen, dat hij op TikTok een hit is in Amerika. Met, en dan moet ik het even netjes zeggen, rock en dan met die O zit daar een omlaut op. En dan weet je ongeveer wel wat je bedoelt, Jaap Koper. Ja, ik hou het netjes. Rock met een O-omlaut en dan spreek je het anders uit. Ik ga het niet vertellen, want dat vind ik gewoon ruk. Heb ik het toch gezegd, Jaap? Ja, ja. Nou goed, we gaan verder met de muziek. Dit is de Amsterdamse band en ik ben er getuige van geweest. Op 17 april speelden ze in Patronaat en Haarlem. Echt de pannen van het dak af. Deze geweldige band, Marathon. En Shadow Raised the Star.

wat Bo Menning ook zegt in dit nummer. En dat is Fair Start Fire Hill. Dat is ook alweer 13 jaar oud, dit nummer. En ik heb het toen zien spelen in Heemskerk. In een van die cafés waar ze dus ook nog wel eens een band hebben neergezet. Nou, ik kan je vertellen dat Bo Menning daar iets over opmerkte. En dat sloeg op mij. Dus je kunt eigenlijk bijna zeggen dat hij dat nummer op dat moment een beetje om had gedragen aan deze jongen hier. Want het was net een periode dat ik afscheid nam van een 20-jarig dienstverband bij een waterleidingbedrijf ergens in Velsenbroek. Nou, dat is een beetje de strekking van het verhaal. Shadow Racer Star van Marathon, die hoor je ervoor. Nu, tijd voor de 035 popprijswinners van dit jaar. En dat is The Miss. En dat nummer dat heet

hebben hem ook deze keer ten doop gehouden. De meest recente single van Sylvester Sambros. Messiah Complex. Daarvoor hoorde je de winnaars van de popprijs 035. Ik moet het beter zeggen, 035 popprijs uit Hilversum. En de Vorstin, die had ze min of meer naar voren geschoven. Ook bij Muziek Schept een Band. Dat is vorige week geweest de landelijke finale. We gaan zo'n beetje op naar het einde. En dat doen we weer rustig aan met Fabiana Dammers. En een opname uit de pletterij in 2013 van het nummer The Lighthouse.

Je zou bijna denken, het is instrumentaal. Nou, het is niet helemaal instrumentaal. Het komt van het album Prospero uit 2015. Alaska hoor je met Plenty. We gaan zo langzamerhand een beetje ermee stoppen. Daarvoor hoor je trouwens een opname uit de pletterij Lange Herenvest, geloof ik. Van Fabian de Dammers uit 2013 als het gaat om The Lighthouse. Nou, we zijn aan het eind gekomen van dit fijne programma. We doen er nog eentje en dat is deze van Kathmandu. En dat nummer dat heet Love Won't Come Easy. Ik spreek je volgende week weer. En dan hebben wij weer live muziek in de studio met Bieke.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Das liegt vermutlich im Umfeld. Das heißt, in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
5: Dit is Play it loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt. Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort.

Mooi, mooi outro. Dus ga ik ook een beetje gebruiken als achtergrondmuziekje. Welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben van Rode. Zonder Marcel vandaag. Marcel is vakantie, dus ik moet het alleen doen. Gaat helemaal goed komen. Je hoorde de band Sumerian Tombs met... Ja, ik ben heel slecht voorbereid. Ik ben ziek geweest. Bla bla bla. Slecht excuus. Zoiets. Age of Eternal Night hoorde je. En ze komen uit Duitsland. Ja, het kan je niet ontgaan zijn. Het WK voetbal is bezig. En ik ga er niet heel veel mee lastigvallen. Maar we gaan er wel iets mee doen. Hild heeft namelijk... Hild uit Zweden, uiteraard. Je kent ze wel. De huisband. 4-3-2-1-0. Heeft een nummer geschreven voor hun team Zweden. En die wil ik even laten horen. En ja, het heet Kom igen Sverige, Krigapo. Oftewel, kom op Zweden, blijf knokken.

Je hoorde Exilium Noctis met het nummer Crucify the Rats of Church van het album Fragments of Apocalypse. Het was hun eerste album. Ik hoop dat ze een keer in Nederland gaan optreden, want volgens mij treden ze alleen in Griekenland eigenlijk een beetje op. Mocht je nou net de radio hebben aangezet en je denkt, wat is dat voor herrie? Ja, dat klopt, dit is Play It Loud Underground. Mijn naam is nog steeds Ben van Rode, zonder Marcel, nog steeds op vakantie. En ja, je moet het met mij doen vandaag, of ik moet het mezelf doen. Dat kan ook. Een klassieker. Ik heb ze nog nooit gedraaid. En dan noem ik het nog een klassieker ook. Dit is Maniac

Hoppakee. Je hoorde Blella Deepest Place on Earth van Ant Stille van het album Infection 1813. Wat maakt het uit? Volgende band. Ja, ik heb niemand mee om te ouwehoeren. Dus ik moet eigenlijk met jou ouwehoeren of jullie. Maar ja, geen idee of je luistert. Laat weten of je luistert. Dat kan altijd via Instagram. Play it loud. Underground underscore underscore ZFM. Volgens mij zeg ik het alweer verkeerd. Maar dat maakt niet uit. Jitze luistert altijd. Heel shout-out naar jou. Geweldig. Volgende band komt uit Rusland. En ze hebben wel geteld 3 luisteraars op Spotify. Nu 4, want ik luister er ook naar. Misschien worden het er 5, 6, 7. Als jullie er ook gaan. Ik vind het te gaaf. Ze hebben bijna geen albums uit. Ze hebben eigenlijk alleen singles uit. Ik heb het over de band Morhat. Ja, ik ga het niet uitspreken in het Russisch. Ik kan er wel een beetje Russisch. Groschno, Dina. Ja, ja. Ga luisteren. Kijk wat je ervan vindt. Misschien worden het 5 luisteraars.

klinkt toch best goed, toch? En dat voor 4 luisteraars in de maand. Ik heb nog gekeken, het staat nog steeds op 4. Dus ga ze even uit, check ze even uit. Misschien dat we binnenkort een interview met ze gaan doen. Maar ik weet niet of ze Engels praten, maar dan moeten we achter zien te komen. We gaan van Rusland naar Italië. Caress.

0: Karis.
1: Karis. Als ik het goed uitspreek, hoorde je. Met het nummer Levitian. Inderdaad. Af en toe ontdek je nieuwe bandjes. En dan ga je het opzoeken. En dan blijkt ze alweer heel bekend te zijn. Kent iedereen ze alweer. Behalve ik. Skullchurn heb ik het over. Ze hebben een demo uit met 4 nummers. Dat is niet heel veel. Maar wij gaan er wel 1 van draaien. Dan zullen we een knopje drukken op dat hij begint. Maar dat doet hij niet. Toch een keer.
2: Ja.

Catharsis hoorde je met Crossfire. Ja, ik zeg, ik heb echt een hele, hele slechte voorbereiding gehad voor vandaag. Maar ik doe gewoon wel lekker de plaatjes achter elkaar. En denk je nou van, nou, wat een leuke nummers. Je kan ons altijd volgen op, nu ga ik het wel goed zeggen, playitloud__underground_ZFM op Instagram. We hebben ook een Facebook. Dat is weer niet mijn programma, maar dat is dan weer de gewone Play It Loud. Die kan je ook volgen. Gewoon Play It Loud. Dan vind je het wel. Pam-panam. Een ander muziekje. Of een nieuw muziekje. Nou, nieuw. Ik kan de band niet. En, nou ja. Undergang. Gong. Undergong.

Je hoorde de band Sin met het nummer Monocle. Niet te verwarren, dit was de Amerikaanse Sin. Je hebt ook nog een Noorse band Sin. S-Griekse I. En wat is de microfoonlaag? Of ben ik zo... Nee, als je via de webcam meekijkt, zie je me allemaal rare dingen doen. We gaan naar het laatste nummer van het eerste uur. En daar kom ik precies mooi uit. Niet likken, oftewel, hier is lik. Oftewel, een beetje dismember. Maar toch niet.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg. En ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: We hebben een error.
5: Nee, hij pakt hem niet. Oh. Error. Nou, jullie moeten even wachten. Of ik moet even gaan zingen. Oh, wow. Ze hebben alle twee een error. Een moment geduld, alstublieft. Nou, ga ik die er weer uithalen. We doen hier alles met cd. En de cd-speler zegt op het moment error. Hij wil zelfs niet uit. Ah, kijk, daar is hij. Moet ik even improviseren. Nou, geen introotje. Welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben van Rode. Mijn naam is inderdaad Ben van Rode. Welkom bij Play It Loud Underground. Waar het op het moment even... Nou, niet echt misgaat, maar de cd-speler doet het gewoon vervelend. Oh mijn god. Dan doen we het maar even... Ja... Het mooie weer is wel voorbij, geloof ik. Dus dan doen we even The Sun Turned Black as Night tussendoor.

Ja, zo, daar zijn we weer. Welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben Verode. Alles doet het gelukkig weer. Er was even kleine paniek. Ik kreeg allemaal errors bij de CD-spelers. Welkom bij Play It Loud Underground. Marcel is er niet. Marcel is op vakantie. Ik doe het alleen vandaag. Het eerste uur is al geweest. We hebben geen interview vandaag. Volgende keer weer. Verder met de band die vaak dronken is. Vaak als eerst op een festival moet spelen. Anders redden ze het niet als ze als laatst moeten spelen. Er zijn hele leuke YouTube filmpjes van. Of leuke. Als je de band echt wil zien. Die man ligt gewoon helemaal bezopen op het podium. The most drunken band in Finland is Azazel.

Zo, dat waren even heerlijke 6 minuten 28 van Satanic Warmaster, ook uit Finland, met het nummer Duke's Ride. En het album ga ik niet uitspreken. Ik zit lekker aan het water vandaag, ik moet morgen bloed prikken, dus geen rummetjes vandaag, geen biertjes vandaag. Ik moet nuchter blijven. Dus vannacht, geen idee of ik vannacht ga kijken naar Nederland. Ik weet niet of jij gaat kijken, maar misschien, ik denk de tweede helft. Dat wordt wel heel kort voordat ik thuis ben. 3 uur begint het. Oh. En morgen weer de hele dag mijn lieve Lizzie Elisabeth.

Zijn we live? Zijn we live? Ja, we zijn zeker live. Je hoort de Soulburn met het nummer Under the Rise of a Red Moon. En van een zeer betrouwbare radon hoorde ik dat ze 9 oktober spelen ze in Draagden. Oh, ik ben erbij gaan zitten. Samen met Murk. Murk heeft een nieuw album uit. Een idee om daar volgende maand wat van te gaan draaien. En het leuke is van zelf draaien. Ik mag zelf de nummertjes uitzoeken. Dus ik ga voor een heerlijke klassieker nu. Aan het eind hoor je een beetje Star Wars. Weet je al over welk nummer ik het heb?

Open Hip Abscess. Open the Abscess van Exhumed, hoorde je. Van gore metal komt die vandaan. Ah, ik had laatst ook wat gehoord. Ik moest mijn kies laten trekken. Die kwam er een 3 uit. Ik had een verticale wortelbreuk. Wie kent het niet? Ik kon het niet, maar dat was niet al te best. Wat wel best is, is dit nummer.

Kill hoorde je met Vomit of Heaven. Lang niet gedraaid deze. Ook zelf thuis niet. Zou we niet verder gaan. Zo, hoor je nog eens wat? Ja, je koopt zoveel cd's en dan vroeger kocht je cd's en dan luister je er 80 keer achter elkaar en nu de cd, oh volgende cd, volgende cd, volgende cd. En er komt ook zoveel uit. Het is bijna niet bij te houden. Het is ook niet bij te houden. En toch elke keer weer kom ik iedere maand met wat voor mij nieuws. Misschien voor jullie niet, maar voor mij wel. Dit is niet iets nieuws, iets ouds. Het nummer duurt 9 minuten 48. Lekker, dit is Dus Mortem.

Ik moet hem even een stukje afkappen, want we hebben hier nou nog één nummer. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Ben van Rode. Dit is Play It Out Underground. Volgende keer is Marcel er weer bij. Eind van de maand ben ik er weer. En we eindigen met Zandvoorts trots. Miracles, kom weer.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.